0: Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 018 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 018 499 990 en ga voor optie 2.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:30 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: aan de zee.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander. Omroep
2: Zeeland. We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Zeeu doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Dat is een groot sportevenement. Je hoort er zo meer over. Wereldkampioen kickboksen Tian de Vries uit Oostburg stond niet in de ring, maar in de klas. En we gaan het ook even hebben over restaurants in Scheveningen. Die raken in de problemen door een sterke poeplucht. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in deze uitzending. Zeeland wordt wakker. Ja, afgelopen weekend is oud-collega René van der Vliet plotseling overleden. En ik wil er vanmorgen wel even bij stilstaan. Want René was de afgelopen jaren fotograaf bij zijn club VV Goes. En daarvoor radioverslaggever bij Omroep Zeeland. En met de radiobus kwam hij overal in de provincie. De bus parkeren, mast omhoog en gaan. En of het nu een hoge pief was of gewoon een passant op straat, René die draaide er zijn hand niet voor om en maakte op de radio gewoon een praatje. Hij had een grenzeloos enthousiasme voor, tijdens en na de uitzending. En dat werkte aanstekelijk bij geïnterviewden, maar ook bij collega's en bij de luisteraars. Ik heb nog wat oude appjes teruggelezen. En het had altijd de strekking van ik heb er zin in en het komt goed. Hij was ook echt zichzelf op de radio. Zo kon hij zijn tranen niet bedwingen als hij bijvoorbeeld bij de start van de Ride for the Roses was. Omroep Zeeland met Weekend. Dit is Phil Collins en Dance into the Light. 7 minuten over 10:30 is het. We gaan naar Goes, waar zo te horen gezongen wordt. Het bekende liedje van The Ride for the Roses, The Rose. Oorspronkelijk van Bette Midler. Nu gezongen dus door zangeres Brandy. René van der Vliet, jij staat daar vlakbij zo te horen.
3: Ja, ik sta er zeker vlakbij. En het is toch indrukwekkend als je dat zo kijkt, hoor. Nou, ja, ik ben er zelf ook een beetje emotioneel van te worden. Dat doet me denken aan mijn schoonvader die ook dit jaar is overleden. En als je dan zo achterom kijkt, dan zie je de mensen die allemaal omhoog kijken. En ieder met zijn eigen gedachten. En ik weet ook niet wat mij opeens gaat overkomen.
2: En een jaar later, met de Ride for the Roses, was het weer raak.
4: De Rose.
2: Nee, ik denk dat er wel menig traantje is weggepinkt zojuist.
3: Nou, ik kan je vertellen, het blijft, ja, begin ik weer, het blijft altijd een heel ontroerend moment. En als je de mensen recht in de ogen kijkt, staat er dan wel, zit wel een weggetje tussen voor mij. De mensen slaan de armen om elkaar heen. Ze kijken elkaar troostend aan. En het is niet alleen regen wat de mensen hun gezicht nat maken, maar ook de tranen uit hun ogen. Kijk maar naar mezelf.
2: Op onze website kun je meer lezen over wie René was en wat hij heeft betekend.

0: Christopher Cross en Sailing. Ik probeer te bellen met het buitenland, want André van Meerkerk uit Kloetingen, hij regisseert de uitzendingen bij de Asian Games. De verbinding komt helaas niet tot stand op dit moment, maar ik blijf het in ieder geval proberen. Kan ik het in ieder geval vast even hebben over de plaat van 5 voor 7? Je kunt suggesties daarvoor aanbrengen via de app 01184 5x9. Dit keer gaat het over Paul Hane. Hij heeft bekendgemaakt dat hij na ruim 50 jaar stopt met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraat Pop Bert. Hane noemt als aanleiding het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni. Schippers, die was natuurlijk de stem van Ernie, en daarom is het woord bij de plaat van 5 voor 7 duo. Ik ben dus op zoek naar een duo. App het even 01184 5x9. Van welk duo zou jij om 5 voor 7 een plaat willen horen in deze uitzending?
1: Goedemorgen, begin je dag goed.

Shakira en Burna Boy. Het is bijna 6:15. En ja, de reacties voor mijn suggestie, of het woord voor de plaat van 6:55, die stromen inmiddels binnen. We zijn op zoek naar een duo. Van welk duo zou je om 6:55 een liedje willen horen op de radio? En dat is naar aanleiding van het stoppen van Paul Haan als de stem van Ernie, of Bert moet ik eigenlijk zeggen, van Bert en Ernie uiteraard. Eens even kijken, want om 7:58 dan komt de zon op. En om 7:59 vanavond dan begint het weer te schemeren in Zeeland. We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon die schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. En in de avond en donderdag hebben we even kans op een paar buitjes bij 18 graden op donderdag. En op vrijdag en in het weekend blijft de temperatuur rond of iets boven de 20 graden schommelen. En dan hebben we vrij zonnig najaarsweer.

opname en hij zingt gewoon door, terwijl het liedje eigenlijk al helemaal klaar is. Steve Miller en zijn band, en dit was The Joker. Dus even kijken wat andere regionale omroepen zoal schrijven vandaag. RTV Drenthe die meldt iets over de gevolgen van de droogte voor de paling in de provincie. Om de waterstanden op peil te houden wordt water aangevoerd, omdat de beschikbaarheid van zoet water onder druk staat. De wateraanvoer kan gevolgen hebben voor de natuurlijke route die palingen gebruiken. En instanties proberen de waterstanden zo goed mogelijk op peil te houden. Dus dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden daar. Omroep Brabant meldt dat concertpianist Wibi Sujadi afgelopen weekend zijn optreden in Concertzaal Tilburg heeft afgebroken door een technisch defect. Werkte het klimaatsysteem van de zaal namelijk niet goed, waardoor de temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens het concert hoog opliepen. Sujadi kon naar eigen zeggen onder die omstandigheden niet meer spelen. En het concert is uitgesteld en er wordt gezocht naar een nieuwe datum. En Omroep West schrijft over restaurants in Scheveningen die in de problemen zitten door een sterke poeplucht. Gasten zouden tijdens het eten regelmatig last hebben van de stank. Volgens de ondernemers komt de geur uit het riool en speelt het probleem al langere tijd. Het is ook gemeld aan de gemeente, die is op de hoogte van de klachten. En de gemeente onderzoekt deze situatie. Nou, dat kun je allemaal lezen op de sites van andere regionale omroepen.

Wat een stem, hè? Window of Hope van Olita Adams. Goed dat je luistert. Zeeland wordt wakker. 4 minuten voor 6:30. Zometeen dan ga ik je bijpraten over het Zeeuwse nieuws.

0: Mooie uitvoering van het liedje van Tracy Chapman, Luke Combs. We gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Iedereen vanaf 70 jaar krijgt een uitnodiging, net als mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door corona. Als je gezond bent en jonger dan 70 jaar, dan heb je volgens het RIVM geen vaccinatie nodig. Net buiten Goede is afgelopen nacht een auto op zijn kop terechtgekomen. De bestuurder raakte daarbij ernstig gewond. De automobilist reed tegen 2 uur vanaf de Voorstraat richting de Provinciale Weg. De onbekende oorzaak belandde het voertuig in de berm om vervolgens op zijn kop tot stilstand te komen. Volgens HV Zeeland is de bestuurder met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester van Zelzaten, net over de grens, wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, meldt de Vlaamse omroep AVS. Burgemeester Brent Meuleman is naast de burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een voorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk wat in Nederland illegaal is. Een fotograaf en oud-verslaggever René van der Vliet is plotseling overleden. Van der Vliet werkte jarenlang voor Omroep Zeeland als radioverslaggever. Hij trok er met de radiobus op uit en deed verslag bij evenementen. De laatste jaren deed hij dat niet meer, maar was wel fotograaf bij voetbalclub Goes. Daar hebben ze gisteren met rouwbanden omgespeeld en een minuut stilte gehouden voor de wedstrijd. René van der Vliet is 74 jaar geworden. We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuwsnieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in onze app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: woord betekent helemaal niks, maar het klinkt wel lekker. Suzu Studio lijkt een beetje op 1999 van Prince Phil Collins. Hoe ga je om met rouw en verlies? In Middelburg zijn enkele workshops over dit thema. Onze ziel van de dag vertelt er zometeen meer over. En het woord voor de plaat van 5 voor 7 is duo, omdat Paul Hanen stopt met de stem van Bert, van Bert en Ernie. Heb je daar misschien nog een goede suggestie voor? Welk duo, van welk duo zouden we een liedje moeten draaien? Nou, laat me dat even weten door te appen naar 0184 5 keer een 9. Normaal staat hij in de ring, maar gisteravond stond wereldkampioen kickboksen Tian de Vries uit Oostburg voor een klas leerlingen. Kickboksers uit heel Nederland en België kwamen naar Goes voor een speciale training. Van beginners tot ervaren vechters, allemaal wilden ze technieken en tips meekrijgen van de wereldkampioen.
1: Tian de Vries, we staan hier nu bij jouw seminar. Vertel, waarom ga je dit doen?
2: Het is sowieso mooi om te laten zien wat mijn vechtstijl is. En het is gewoon gaaf, weet je. Ze organiseren hier vandaag Roto en Fusion. Ja, het is gewoon cool om te doen.
3: Ik ben Jaden en ik kom hier vandaag bij het seminar van Tian de Vries bekijken.
1: En waar kom je vandaan?
3: Wij komen uit Groningen. Wij zijn vanochtend om 6 uur beginnen met rijden. En nu zijn we hier. Ik ben persoonlijk heel erg fan van hem, want ik volg hem al sinds hij in Groningen heeft gevochten tegen Peter Verhaag. En vanaf dat moment dacht ik van, ik moet als hem kunnen vechten, dus daar zijn we.
1: En je bent de enige meid vandaag, hoe is dat?
4: Ja, het is wel raar, want ik ben echt omringd door allemaal mannen. Maar het geeft me meer motivatie om gewoon meer mijn best te doen en te laten zien dat wij het ook kunnen.
1: Ja, iedereen was er vroeg, mensen komen uit België, Venlo, Hoorn, overal vanuit Nederland hierheen. Wat doet dit met je?
2: Super cool. En het mooie is, ik heb hier op het Sios gezeten toen ik 18 was. Ik ben nu 25, dus dat is ongeveer 6, 7 jaar geleden. En toen ben ik na een jaar ben ik gestopt. Maar, en ik was dus aan het leren om gymmeester te worden, zeg maar. En nu sta ik hier les te geven, dus als wereldkampioen. Dus dat is wel super cool. Het is echt een eer dat allemaal mensen hier naartoe komen.
5: Dit is een bepaald gevoel wat je moet krijgen. Want ik sta hier, als ik erin wil gaan,
6: kom maar door en ik ben Jesslyn Onyx.
1: En wat ga je hier doen vandaag?
6: Slopen.
1: Ga je slopen? En wat ga je slopen? Wat is de bedoeling vandaag?
6: Mensen. In de ring.
1: Ja, want wat hoop je over te brengen aan deze mensen?
2: Gewoon echt de techniek. We gaan vandaag ook niet keihard trainen of zo. We gaan gewoon lekker technisch werken. Heel veel praten, veel dingen uitleggen en zo. En we gaan er gewoon iets supermoois van maken.
0: Je hoorde Tian de Vries en het verslag was van Katie van Essen. Muziek uit Zeeland, Emma Heesters.

0: uit de klas.
1: Emma Heesters, een meisje uit de klas.
2: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Hoe ga je om met rouw en verlies? Dat is voor iedereen weer anders. Maar er zijn wel bepaalde handvatten die je kunt gebruiken. Humanitas Zeeuws Verlies organiseert vandaag de eerste van 4 workshops over rouw en verlies. En Marlies Lampert en Helene Almekinders geven die workshops. En Marlies is onze Zeeuw van de Dag. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hoe zien deze workshops eruit?
3: Vanmiddag is de eerste. En dat is ook wel een beetje uitproberen natuurlijk. Maar we hebben in ieder geval een aantal aanmeldingen. En we gaan met elkaar in gesprek. Wij geven wat uitleg over dingen die bij een rouw om de hoek kunnen kijken. En daar gaan mensen vervolgens ook wel zelf mee aan de slag. Het is echt wel een workshop. En dat past ook wel bij de titel van rouwen is een werkwoord. Dat je ook dan voor jezelf kijkt, hoe gaat dat bij mij? Hoe zit dat in mijn rouwproces?
1: En voor wie zijn deze workshops precies bedoeld?
3: Nou, het is voor mensen die een ervaring hebben met verlies, met gemis. En dat kan zijn het verlies van een persoon. Hè, van je partner, van je ouder, van een kind. Maar het kan ook zijn het verlies van je gezondheid. Waar je maar mee hebt te dealen, waardoor je leven op z'n kop staat. Misschien wel het verlies van een huisdier. Als dat voor jou je houvast is, heel erg belangrijk is. Ja, die kun je ook heel erg missen. En hoe ga je daar dan mee om? Of misschien het verlies van je land, als je hier naartoe geëmigreerd bent. Natuurlijk doe je dat met allerlei bedoelingen om hier je leven op te bouwen. Maar je kan ook wel heel erg je land van herkomst missen.
1: Het kan dus van alles zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een scheiding zijn.
3: Het kan ook een scheiding zijn, ja, uiteraard.
1: Hoeveel deelnemers hebben zich aangemeld?
3: We hebben nu 5 aanmeldingen. En er mogen nog wel wat mensen bij. Op zich een groep van 8 tot 10, dat zou heel erg mooi zijn. Dus op zich zijn mensen ook nog welkom vanmiddag in de bibliotheek.
1: En kun je dan gewoon binnenlopen of moet je je toch even vooraf aanmelden?
3: Ja, het zou wel heel fijn zijn als iemand dan nog even een mailtje wil sturen naar workshop@zeeuwsverlies.nl, zodat we dat toch wel weten. En dat is natuurlijk wel fijn om even te weten waar je op kunt rekenen. Al is het alleen maar om te zorgen dat we voldoende koffie en thee en zo staande hebben.
1: Ben jij nou zelf ook ervaringsdeskundige, Marlies?
3: Ik heb ook mijn ervaringen met verlies en rouw. Dat is ook hoe ik in dit werk, zowel voor mijn werk begeleid ik bij rouw en verlies, als dat ik nu voor dit vrijwilligerswerk hierin terechtgekomen ben. Ja.
1: En daar vertel je ook over?
3: Ja, als dat zo nodig. Kijk, het gaat om het verlies van de mensen. Maar ik kan er zeker ook zelf uitdelen van wat je daarin tegenkomt. Dat je denkt van, ik ben wel een heel eind. En dat je dan later beseft van, maar nu is het toch weer nog anders. Ja. En toen dacht ik al dat ik wel al een heel eind over het verlies van bijvoorbeeld mijn moeder heen was. En dat je dan na maanden merkt van, maar nu is het, ik geloof dat het nu pas echt zover is.
1: Ja. Hoe laat begint de workshop?
3: De workshop begint om 2 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek dus. In Middelburg op de begane grond is het in de klapbank. Zo heet die vergaderruimte. Fijne ruimte is dat. 2 uur tot 4 uur. Het is 2 uur lang.
1: En je kunt je nog aanmelden via Humanitas Zeeuws Verlies. Marlies Lampert, jij bent onze Zeeuw van de Dag. Dank je wel. En dan horen wij vanavond om 6:45 van jou hoe het was vandaag.
3: Ja, bedankt.
4: Tot 9 uur. Zeeland wordt wakker.

Teddy Swims en Break Up in Reverse. Ja, het is bijna 7:05, dus dan gaan we het hebben over de plaat van 7:05. En het onderwerp is, of gaat eigenlijk over Paul Hanen, want hij stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraat Pop

Bert. Hanen noemt de aanleiding het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem deed van Ernie. En mijn vraag was dus, een plaat van een duo voor 5 voor 7. Patrick, die hebt een duo, is een couple. Olivia Dean met A Couple Minutes. Ja, dat is een hele mooie keuze. Ralf, bij een duo komt bij mij Freddie Mercury en David Bowie naar boven met Under Pressure. José, die kwam met de suggestie Danny en Mieke. Dat moeten zijn Danny Christian, lijkt mij, en zangeres Mieke. Everly Brothers, Bye Bye Love van Adriana. En de suggestie van Jacqueline is, ik zou graag het duo Simon & Garfunkel willen horen. Het liefst met Bridge Over Troubled Water. En Joke, die kwam ook met Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Heel erg mooi. Jacob en Janna, die kwamen allebei met de suggestie Saskia en Serge, Zomer in Zeeland. Want daar hebben we de laatste stuiptrekkingen van voordat het regenkou en sneeuwseizoen weer gaat losbarsten. Ja, ik heb net verteld in het weerbericht dat het toch best een hele aardige dag gaat worden. Thomas dacht aan Ebony and Ivory van Paul McCartney en Michael Jackson. Leni, Suzanne Freek, laat een lichtje branden. Voor mij, zegt ze, dus voor, ik ben wel een beetje Suzanne Freek moe, maar vooruit wel toepasselijk vanwege het overlijden van René van der Vliet. Ja, mooie keuze in het Leonie of Leni. De Indigo Girls of Brooks and Dunn zijn mijn favoriete couples, zegt Amber. Ja, en uiteindelijk heb ik toch een knoop moeten doorhakken. En ik vind dit wel echt een heel toepasselijk liedje voor deze ochtend. Bill Withers en Grover Washington Jr. Uitgekozen door Peter. Past wel bij dit thema, zegt hij. Just the two of us.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
16: We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. Hoe verging het de voetballers van Goes gisteren in Veldhoven tegen UNA? Vandaag is de internationale dag van de vrede en daarom wordt er gewandeld van Katzand naar Knokke en blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier. Straks meer. De voetballers van Goes wonnen gistermiddag met 2-1 van UNA uit Veldhoven. Goes domineerde de hele wedstrijd, maar het bleef toch lang spannend omdat de Beveland'se formatie de kansen die het kreeg onbenut liet. Dat zag ook trainer Giovanni Zierveld.
17: Eerste helft was wel zeker goed van onze kant. Tweede helft moeten we denk ik veel eerder beslissen. En dan zie je als je zelf een keer een foutje maakt, dan wordt het gewoon nog heel onnodig spannend. En dat is wel een beetje het verhaal van de afgelopen weken ook.
18: Ja, maar ik sprak je van de week en toen zei je al van, nou, ik ben nog niet helemaal tevreden. Deze eerste 45 minuten, dat ging prima, toch?
17: Ja, ging prima. Alleen een wedstrijd duurt 90 minuten. Dus ja, gemiddeld na deze wedstrijd is mijn mening nog steeds hetzelfde. Niet ontevreden, niet geheel tevreden, gematigd tevreden.
18: Ja, kan je vertellen, die 2-1, ja, die mag eigenlijk niet vallen natuurlijk. Gebeurt na een verkeerde terugspelbal.
17: Ja, precies dat. De verkeerde terugspelbal, weet je, dat doet niemand expres. Alleen, doordat wij verzuimen al die derde te maken, gaan hun er nog in geloven die laatste 10 minuten. En dan gaan hun ook alles of niks spelen. En dan wordt het zomaar spannend.
18: Ja, je kan eigenlijk gewoon ook met 4-0 voorstaan na 50 minuten. Want kort na rust komen al de drie nog meer kansen.
17: Ja, maar precies dat. Dus dat is het enige dat we onszelf kwalijk kunnen nemen. We moeten gewoon efficiënter en effectiever worden. En dan kan je dit soort wedstrijden relatief eenvoudig uitspelen. En nu blijft het gewoon, wat ik zeg, onnodig spannend. En dat is hartstikke zonde.
18: Het is een dag met een lach en een traan. Een lach natuurlijk vanwege de overwinning. Een traan vanwege het overlijden van René van der Vliet.
17: Jazeker. Is onze huisfotograaf. Nauw betrokken bij de vereniging. Al 10 jaar. Toen we dat nieuws vanochtend kregen was wel even schrikken, even slikken. Maar ook gezegd van deze overwinning is ook voor hem. Dus dat is het enige wat we kunnen doen. En dat zal de komende weken nog wel wat meer over René gaan.
18: Ja, merk je dan dat binnen de spelersgroep ook leeft?
17: Ja, het is wel schrikken, omdat René ook bij ons in de groepsapp zit. En hij er ook altijd is hier, zeker bij de thuiswedstrijden, foto's maakt samen met Lisbeth. Dus ja, dat valt opeens weg. Gelukkig is Lisbeth er nog wel natuurlijk, maar dat is gewoon hartstikke schrikken. En dat is hartstikke zonde.
18: En jullie hebben het op een mooie manier omgezet vandaag.
17: Dat denk ik wel.
16: René van der Vliet was ook jarenlang werkzaam voor Omroep Zeeland. In memoriam lees je op onze website omroepzeeland.nl.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. Het is bijna kwart over zeven. We gaan het eens hebben over het Zeeuwse weer. En dat bespreek ik met weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik vond het vanochtend op de fiets nog wel een beetje fris.
1: Ja, dat gevoel dat snap ik wel. Want de minimumtemperatuur die lag vanochtend wat verder de provincie in de polders, in de weilanden, zo rond de 10 graden. En op de plekken vlak aan zee meldt Vlissingen dan een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar we hadden afgelopen nacht natuurlijk brede opklaringen en rustig weer. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied wat zich op dit moment bevindt ten westen van Parijs en boven het Engelse kanaal. Ja, dus daardoor kon het even flink afkoelen. En wat we op dit moment hebben is dat er sprake is van wat hoge bewolking, maar verder is het gewoon droog. En ik verwacht dat we in de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag, toch wel ook geregeld zon gaan krijgen. En daarbij zal de temperatuur dan uiteindelijk toch nog kunnen oplopen tot ongeveer 19 graden. Met daarbij rond het hoge drukgebied een matige noordwestenwind rond windkracht 3. Dus op zich heel aardig weer. Denk ik.
0: Ja, ook goed weer om weer lekker buiten te zijn dan.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk een periode met rustig en droog weer wat we dus vandaag hebben en ook de komende dagen. Want het hoge drukgebied blijft ons beïnvloeden. Vanavond en vannacht kan het ook weer redelijk fris worden. 10 tot 14 graden is minimumtemperatuur. De wind is variabel en zwak. En ik denk dat op sommige plaatsen misschien ook wel wat nevel of mist kan ontstaan. Nou, morgen is dat hoge drukgebied ook nog aanwezig boven onze omgeving. De wind die draait een beetje vanuit het zuiden naar het noordwesten in de loop van de dag, maar is over het algemeen zwak tot hooguit matig, windkracht 2 à 3. Dus weinig wind, rustig weer en morgen kan de maximumtemperatuur uitkomen op 19 à 20 graden. En als we dan kijken naar woensdag, dan komt de wind meer uit een zuidelijke richting, trekt het hoge drukgebied door richting het midden van Europa en zien we de temperaturen oplopen naar 20 tot 22 graden. Met het wegtrekken van het hoge drukgebied ontstaat er heel even een periode van wat onstabiliteit. En dat merken we waarschijnlijk woensdagavond en ook op donderdagochtend in de vorm van een aantal buitjes. En dan hebben we op donderdag een vrij krachtige noordwestenwind. En zal de temperatuur eventjes wat gaan inleveren naar 18 graden. Maar op vrijdag in het weekend komt het vrij zonnige najaarsweer terug en schommelen de temperaturen rond of iets boven de 20 graden.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, John Havinga. En het weerbericht is ook na te lezen op onze website omroepzeeland.nl/weer en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app. Even kijken naar de situatie op de weg. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht staat op dit moment een file van 4 kilometer. De A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. En de aansluiting met de A15 6 kilometer file. Een vertraging van 14 minuten.
2: Tot 9 uur. Zeeland wordt wakker.

0: ABBA en Knowing Me, Knowing You. En ze zingen AHA. En de band AHA, een deurtje verder uit Noorwegen, die heeft daaraan zijn naam ontleend. Blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schönreden. Het is een desaster.
0: Voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten. De AfD werd daar de grootste en ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. En de oorzaak onder meer influencers en politici die zich er negatief over uitlaten, zegt deze hoogleraar.
2: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
0: Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
3: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. En ook is er nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Roermond. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. En dat was wel even een momentje gisteren.
4: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
5: Hey Bert, Bert, word wakker, Bert.
4: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ook de stem van Grover wordt een andere. Aanleiding om te stoppen is het overlijden dus van collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie deed.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, het is 8:01. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Iedereen vanaf 70 jaar krijgt een uitnodiging, net als mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door corona. Als je gezond bent en jonger dan 70 jaar, dan heb je volgens het RIVM geen vaccinatie nodig. Minister Rianne Letschert bezoekt Zeeland vandaag. Ze begint de dag in Terneuzen bij broedplaats Nessen. Dat is een kunstcentrum. En verder praat ze met Skalder en studenten over de bekostiging van het mbo. Ze bezoekt verder het Joint Research Center in Middelburg en eindigt ook weer bij een kunstcentrum, namelijk de Vleeshal. Een auto is gisteravond van de A58 geraakt en in een sloot langs de snelweg terechtgekomen. Rond 7:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval ter hoogte van Leeuwendorp. De weg is enige tijd afgezet geweest en volgens Haven Zeeland is niet duidelijk wat de oorzaak is en of er iemand bij het ongeval gewond is geraakt. De burgemeester van Zelzaten, net over de grens, wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, meldt de Vlaamse omroep AVS. Burgemeester Brent Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk, wat in Nederland illegaal is. Het weer in Zeeland. We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. Tot zover deze korte update van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in de Omroep Zeeland app. Even kijken naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer op dit moment. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 op dit moment 6 kilometer.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Heerlijke plaat, zanger Paul Garrick met Mike and the Mechanics. En die Mike is Mike Rutherford van Genesis. Over My Shoulder wandelen van Katzand naar Knokke. Want het is de internationale dag van de vrede. Over het hoe en waarom hoor je zometeen meer. En in Drijschoor is een grot en de eigenaar hiervan beweert dat dit een helende werking heeft. Vertel ik je meer over voor achter.

0: mooi, wonderschoon. Die viooltjes aan het einde. What can I do? The Corrs. Vandaag is de internationale dag van de vrede. Een reden voor een groep mensen om vanuit Katzand, vanaf de plek waar de wereldvredesvlam brandt, naar Knokke te lopen. En iedereen mag aansluiten. Aan de telefoon heb ik een van de lopers, Ger Haan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog even druk met de voorbereidingen, lijkt mij.
1: Valt wel mee, hoor. Alles is klaar. Dus wij zijn klaar om deze wandeling te doen vandaag.
0: Waar moet ik aan denken bij een vredeswandeling?
1: Een vredeswandeling is een moment om met een groep mensen gewoon de natuur op te zoeken. En daar te beseffen en stil te staan bij de vrede. En stil te staan, wandelen en stilstaan klinkt een beetje gek. Maar er zijn momenten waarop je gewoon gezellig met elkaar aan het keuvelen bent. Er zijn momenten waarop iedereen even stil is en je tot je door laat dringen van... Ja, waar sta ik zelf nu eigenlijk? Hoe vredig is het in mezelf? Mm-hmm. En dat is eigenlijk de intentie van vandaag.
0: En zijn het allemaal bekenden van elkaar?
1: Nee. Het is de initiatiefnemers van deze wandeling is een groep uit Brugge, uit België, een meditatiegroep. En die hebben zich ergens een paar maanden geleden laten inspireren door een vredeswandeling van monniken in Amerika. Die daar een hele tocht gemaakt hebben van Texas naar Washington. En die zeiden van, goh, ja, als deze mensen zo'n wandeling maken, dan is het misschien wel aardig, omdat in de Vredesweek, het is een Vredesweek, hè, vandaag is de dag van de vrede, maar inmiddels is het een hele Vredesweek, om dat ook hier in de buurt te doen. En die hebben toen contact met ons opgenomen om vanuit Katzand te kunnen vertrekken. Dus we beginnen vanochtend met een ritueel en met even een moment van stilstaan en van bezinning. En dan vertrekken we naar Knokke.
0: En iedereen mag aansluiten dus?
1: En iedereen mag aansluiten. Dus sommige mensen weten dus, die groep is de kern. Maar we weten inmiddels dat er een man of 6, 7 in ieder geval ook vanuit de omgeving hier in Zuid-Vlaanderen aansluiten. En iedereen is verder uitgenodigd om bij het ochtendritueel te zijn om 10:30. Maar mensen kunnen ook een stuk meelopen. Mensen kunnen meelopen naar Knokke. Mensen kunnen morgen ook mee teruglopen vanuit Knokke.
0: Want dat is inderdaad, morgen is dezelfde tocht, maar dan andersom.
1: Ja, en dan niet dezelfde tocht. Sowieso altijd een tocht, als je die van twee kanten loopt, is je altijd wel anders. Maar de tocht morgen is ook niet precies dezelfde route, maar langs een ander pad.
0: Goed, nou, ik zou zeggen, wandel ze dan, Ger. Vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: En hopelijk voor jou is het een mooie grote stoet.
1: Zeker.
0: Okay. Dat was Ger Haan. We hadden het over de internationale dag van de vrede. Wat ineens een week van de vrede is dus geworden. En die groep die start vanuit Katzand naar Knokke vandaag.

0: Freek met halverwege een ziel in het buitenland. Normaal hoor je die bij Michiel in de uitzending tussen 4 en 7. Maar we hebben er nu ook een aan de lijn. André van Meerkerk uit Kloetingen. Maar op dit moment in het buitenland. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Een groot sportevenement. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zit je precies?
1: Ik zit in Singapore.
0: En hoe is het daar?
1: Een uurtje of 13 vliegen. Warm vooral. 32 graden vochtig. Dat is, maar daar hebben we tijdens de uitzendingen niet zoveel last van, hoor, in airco-ruimtes. Maar lekker.
0: De Asian Games, zijn dat een soort Olympische Spelen, maar dan voor Azië?
1: Ja, dat is een beetje wat het is, ja. Qua deelnemers vergelijkbaar met de Olympische Spelen, qua grootte ook wel. Ze zijn dit keer niet in Singapore, maar ze zijn in Japan. Alleen ik doe een klus dan in Singapore voor een groot gedeelte van Azië. Maken wij, noem het livestreams, waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage en Braziliaans jiu-jitsu, dat is niet Olympisch, maar dat is hier wel. En zo hebben ze nog wat eigenaardige sporten waarvan wij denken van, oh, wat is dat?
0: Ja, maar
1: en als je misschien een keer in Azië bent geweest, heb je dat toch misschien een keer gezien, maar anders zeker niet. Nee.
0: Maar die andere sporten, die zijn wel van Olympisch niveau?
1: Het is sowieso de vraag of dat alles van Olympisch niveau is. Want er zijn natuurlijk een aantal hele grote landen, zoals Japan en Korea en China, die gewoon op alle wereldkampioenschappen en Olympische Spelen ook de medailles weghalen. En serieus meedoen in het medailleklassement. Maar je hebt ook kleinere landen. Heb je tijdens de Spelen trouwens ook. Maar hier zijn gewoon meer van dat soort kleinere landen. Als je hockeywedstrijden en hockeyuitslagen hebt met 19-0, dan zegt dat al genoeg. En dan is India natuurlijk een groot hockeyland. En die vrouwen winnen dan van een veel kleiner hockeyland met dat soort uitslagen. Dat gebeurt wel, ja.
0: Nou zei je dat jij de keuzes maakt. Hoe bepaal je dat?
1: Ik doe dat samen met een collega. En die doet dat al langer. Die woont in Singapore. En dat is een Australiër die ooit geëmigreerd is naar Singapore. En die heeft de voorbereidingen gedaan. En ik ben eigenlijk alleen maar ingevlogen omdat die wedstrijden zo lang duren. Want dat begint 's morgens om 8 uur, 8:30. En dat eindigt 's avonds om 11 Japanse tijd. En dat

0: waarin we de sporten brengen die zij belangrijk vinden. En dan hebben we nog een paar extra kanalen voor speciale wensen. Maar dat, in principe moet het terug, alles wat komt, moet terug naar 4 kanalen.
1: Maar ik denk dat je als regisseur van de inhoud van de sport, wat er allemaal gebeurt, dat je daar weinig van meekrijgt. Omdat je de hele tijd gefocust bent op andere zaken.
0: Ja, in de avonduren moet ik eerlijk bekennen. Ik doe de avond, dan staat de dag wel. En dan doe ik nog wat voorbereiding voor de dag daarna. Maar dat, die staat in de basis staat die ook al. Dus ik heb gisteren heerlijk naar de, toch wel met een meer dan een half oog kunnen kijken naar de basketbalfinale van de mannen tussen Japan en Korea. Dat was een spektakel, dus daar heb ik wel wat van meegekregen. Maar het is onmogelijk om het echt goed te volgen, hoor. Het thuis zitten en met de beentjes omhoog switchen tussen kanalen. Dat is ontspannender dan wat ik aan het doen ben. Maar het is wel heel leuk. En daardoor heb ik ook nu weer ja gezegd om af te reizen naar Azië.
1: Hoe lang blijf je daar?
0: Nu nog 2 weken. Ik ben, is maandag hè, vandaag. Ja. Ik ben altijd een beetje de tijd kwijt op dit soort reizen. Ja. Ik ben over 2 weken zijn we weer terug. De sluitingsceremonie is op zondag. En wij vliegen op zondag weer terug naar, naar Nederland. En dan ben ik daar maandagochtend ben ik er weer. Dus ik kan gewoon op die vrijdag weer een potje voetbal doen.
1: En dan weer op naar de volgende klus. Want je doet ook wel eens wat voor Omroep Zeeland, hè?
0: Ja. Ik heb het, de laatste klus die we gedaan hebben was een groot succes. Het ringrijden. Daar wordt nog over gesproken in Zeeland. Als ik mensen tegenkom, hoor ik er nog wel eens wat over. Dat was volgens mij een groot succes.
1: Ook in Singapore?
0: Dus dat heeft me veel plezier. Nee, dat zien ze hier niet. Nee, er is wel iets met paden, maar geen ringrijden. Okay. Nee, zeker niet. Nee.
1: André van Meerkerk uit Kloetingen, nu in Singapore om te regisseren. Dankjewel en tot een volgende keer. Dit is Anastasia met Left Outside Alone. Bij ons

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
10: Zei hij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
20: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
19: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
0: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
19: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
21: En er is verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file op dit moment. En ook tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 14 kilometer. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. Daar staat op dit moment een file van 9 kilometer. 10 minuten vertraging betekent dat.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
16: We krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. En we gaan het hebben over de nieuwe ronde van de coronavaccinaties. En ook de 28e editie van Film by the Sea in Vlissingen is voor dit jaar voorbij. De filmdirecteur blikt zometeen terug. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Ik ga erover praten met Cindy Hamelink van de GGD Zeeland. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Ja, niet iedereen hoeft om een prik, hè?
17: Nee. De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt, ik moet mezelf beschermen.
16: En als je nou 69 jaar bent en bijvoorbeeld 10 maanden?
17: Mag je ook komen, hoor. Ja. Sowieso, als je je zorgen maakt, mag je komen.
16: Zijn die mensen uitgenodigd of hoe is dat gegaan?
17: Nee, het RIVM heeft de mensen uitgenodigd van 70 plus.
16: Oké, dus die hebben allemaal een brief in de bus gehad?
17: Nou, ze worden gefaseerd uitgenodigd. Dus nog geen paniek als je nog geen brief hebt ontvangen. Want ze doen niet alle brieven in één keer op de post. Dat doen ze een beetje gedoseerd. Zodat ook de belasting voor ons op de telefoon of op de priklocaties een beetje gedoseerd is.
16: En wanneer moet je dan wel aan de bel trekken als je helemaal geen brief hebt gehad?
17: Stel je een directe vraag. Ik denk dat in de loop van oktober iedereen uitgenodigd moet zijn. De campagne loopt tot eind november. Mm-hmm. En kan eventueel nog uitlopen in de eerste week van december als daar behoefte aan is.
16: En die prikken worden door de hele provincie gegeven?
17: Ja, door alle 13 gemeentes zijn we aanwezig.
16: En op welke plaatsen zoal?
17: De vaste locaties zijn Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Goes, Tholen en Zierikzee. Maar we zijn ook, dus daar zijn we iedere week 1 of 2 dagen aanwezig. Maar we zijn ook op wat kleinere locaties aanwezig. Dat is dan in een dorpshuis of ja, bijvoorbeeld. En daar zijn we misschien 1, 2 of 3 dagen in de campagne aanwezig.
16: Ja, je hoeft dus niet kilometers te gaan rijden om die prik te halen.
17: Dat is ons doel inderdaad, om hem zo dicht mogelijk aan te bieden. We zijn een dun bevolkte provincie, dus ja, mensen moeten wel wat rijden. Maar ja, we proberen het zo verspreid mogelijk aan te bieden.
16: Wat verwacht u van de opkomst?
17: Ja, de opkomst is een beetje lastig te voorspellen, omdat in dit geval de groep van met de griepprik ook eventueel voor de coronaprik kan komen. Maar die zijn niet officieel uitgenodigd, maar ze zijn wel welkom. Dus het is een beetje lastig in te schatten wie er van die groep precies komt. Maar we gokken op, ik denk dat we toch wel weer 50.000 prikken gaan zetten ongeveer.
16: Oké. Okay. En wat zegt u nou tegen mensen die kritisch zijn op deze vaccinaties?
17: Een kritisch kan altijd, hè. Je moet je er goed bij voelen. Wij bieden hem aan. We zorgen dat iedereen die wil zich kan beschermen. Maar ja, de oproep is aan de mensen zelf. En als je op dat moment twijfelt, raadpleeg je arts of je huisarts. En laat een persoonlijk advies geven over jouw beeld.
16: Oké, waar kunnen we het overzicht vinden van die vaccinaties?
17: Op onze website van de GGD Zeeland, onder corona, staan de verschillende locaties en de openingstijden genoemd.
16: Oké, Cindy Hamelink van de GGD Zeeland. Bedankt.
17: Ja, u ook bedankt. Fijne dag.

0: klappen. Cool and the Gang en Fresh. Dit is Zeeland wordt wakker. Het is bijna 8:15. Ja, we gaan het eens hebben over het Zeeuwse weer. En dat bespreek ik met weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik vond het vanochtend op de fiets nog wel een beetje fris.
1: Ja, dat gevoel dat snap ik wel. Want de minimumtemperatuur die lag vanochtend wat verder de provincie in de polders, in de weilanden, zo rond de 10 graden. En op de plekken vlak aan zee meldt Vlissingen dan een minimumtemperatuur van 14 graden. Maar we hadden afgelopen nacht natuurlijk brede opklaringen en rustig weer. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied wat zich op dit moment bevindt ten westen van Parijs en boven het Engelse kanaal. Ja, dus daardoor kon het even flink afkoelen. En wat we op dit moment hebben is dat er sprake is van wat hoge bewolking. Maar verder is het gewoon droog. En ik verwacht dat we in de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag, toch wel ook geregeld zon gaan krijgen. En daarbij zal de temperatuur dan uiteindelijk toch nog kunnen oplopen tot ongeveer 19 graden. Met daarbij rond het hoge drukgebied een matige noordwestenwind rond windkracht 3. Dus op zich heel aardig weer. Denk ik.
0: Ja, ook goed weer om weer lekker buiten te zijn dan.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk een periode met rustig en droog weer wat we dus vandaag hebben en ook de komende dagen. Want het hoge drukgebied blijft ons beïnvloeden. Vanavond en vannacht kan het ook weer redelijk fris worden. 10 tot 14 graden is minimumtemperatuur. De wind is variabel en zwak. En ik denk dat op sommige plaatsen misschien ook wel wat nevel of mist kan ontstaan. Nou, morgen is dat hoge drukgebied ook nog aanwezig boven onze omgeving. De wind die draait een beetje vanuit het zuiden naar het noordwest in de loop van de dag, maar is over het algemeen zwak tot hooguit matig, windkracht 2 à 3. Dus weinig wind, rustig weer en morgen kan de maximumtemperatuur uitkomen op 19 à 20 graden. En als we dan kijken naar woensdag, dan komt de wind meer uit een zuidelijke richting, trekt het hoge drukgebied door richting het midden van Europa en zien we de temperaturen oplopen naar 20 tot 22 graden. Met het wegtrekken van het hoge drukgebied ontstaat er heel even een periode van wat onstabiliteit. En dat merken we waarschijnlijk woensdagavond en ook op donderdagochtend in de vorm van een aantal buitjes. En dan hebben we op donderdag een vrij krachtige noordwestenwind. En zal de temperatuur eventjes wat gaan inleveren naar 18 graden. Maar op vrijdag in het weekend komt het vrij zonnige najaarsweer terug en schommelen de temperaturen rond of iets boven de 20 graden.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, John Havinga. En het weerbericht is ook na te lezen op onze website omroepzeeland.nl/weer en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.

0: goed.
1: En over goed gesproken, wat een goed liedje is dit. 3-2-1 van Bente. Blijft Friedrich Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. En dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het Noordoosten. De AfD werd daar de grootste en ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Ze gaan uitzoeken of die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om reserveonderdelen te maken. De printers worden gemaakt door een Chinese fabrikant en dat is pijnlijk, vinden Nederlandse ondernemers. Dat moet toch ook in ons land kunnen, vinden ze, zegt deze tech-redacteur van het FD.
3: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
1: Op verschillende plekken in het land is de operatie Market Garden herdacht. De militaire operatie die in september 1944 het oosten van Nederland moest bevrijden. Maar dat mislukte. Die geschiedenis kwam dit weekend weer tot leven. Historische vliegtuigen vlogen als eerbetoon aan toen over Brabant.
4: Het vloog hier op een paar honderd meter over. En er moet echt een stroom van vliegtuigen zijn geweest. Dat geluid moet enorm zijn geweest. Vol van vrijheid. En de geallieerden vlogen laag over het land richting Arnhem.
5: Ik vind die oude dingen wel leuk. Die oorlogsgeschiedenis vind ik wel interessant.
4: Moest jij met je vader mee vandaag?
6: Ja.
5: Nee.
4: Vind je zelf die oude vliegtuigen toch ook wel leuk?
6: Ja, ik vind ze wel mooi.
1: En Nederland is weer een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkste op het WK puzzelen. Ze zette de snelste tijd neer.
7: 3, 2, en 1, en done! 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
1: Maartje van der Meer, from the Netherlands, uit Delft dus. Maartje puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel puzzelen. Het leverde haar een beker en €2000 op. En bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en won ze een puzzel. Dit is Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker met Bruce Springsteen, de Boss, Human Touch.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, het is 8:30. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Iedereen vanaf 70 jaar krijgt een uitnodiging, net als mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door corona. Cindy Hamelink van de GGD Zeeland.
6: De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt, ik moet mezelf beschermen.
5: Minister Rianne Letschert bezoekt Zeeland vandaag. Ze begint de dag in Terneuzen bij broedplaats Nessen, dat is een kunstcentrum. En verder praat ze met Scalda en studenten over de bekostiging van het mbo. Ze bezoekt het Joint Research Center in Middelburg en eindigt ook weer bij een kunstcentrum bij de Vleeshal. De burgemeester van Zelzaten, net over de grens, wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, meldt de Vlaamse omroep AVS. Burgemeester Brent Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid en in die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk wat in Nederland illegaal is. Regisseur André van Meerkerk uit Kloetingen is op dit moment in Singapore. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Dat is een groot sportevenement.
7: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams. Waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
5: Het weer in Zeeland, we krijgen een periode met rustig, droog en vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. Tot zover het korte nieuwsoverzicht bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in onze app. Even kijken naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht op dit moment de file van 5 kilometer. En tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En dan de N217 Dordrecht en richting Spijkenisse tussen Maasdam en de aansluiting met de A29 3 kilometer.
4: Goedemorgen, Zeeland.

Drops of Jupiter, de 28e editie van Film by the Sea in Vlissingen, is er voor dit jaar, zit er weer op. En de filmdirecteur die blikt terug op deze editie. En we gaan het ook even hebben over hoe je omgaat met rouw en verlies. Maar is de grootste hit uit Amerika overgewaaid naar Nederland en andere landen? Ella Langley en Choosing Texas.

0: nu bijna 9:12. Het zit er weer op, de 28e editie van Film by the Sea in Vlissingen. Talloze films en documentaires passeerden de revue in de bioscoopzalen natuurlijk, maar ook tijdens de nabesprekingen. En voor de gelukkigen tijdens de awardceremonie afgelopen zaterdag. En nu is het tijd om het hele festival nog een keer de revue te laten passeren in een notendop. En dat doe ik met festivaldirecteur Jan Doensen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In één woord, hoe zou je deze editie willen samenvatten?
1: Nou, ja, dat zeg ik eigenlijk elk jaar, maar nu weer. Ja, echt één van de beste. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik aan het eind van het festival dacht van, ik wil eigenlijk nog best een paar dagen doorgaan. Meestal denk ik, nou, het was geweldig, maar het is ook goed dat het nu klaar is. Maar ik had echt gewoon, ik zat er zo in. Ik dacht echt van, ik kan ook nog wel een week doorgaan eigenlijk. Ja. Ik weet niet hoe mijn teamgenoten en de vrijwilligers erover denken, want iedereen is ongelooflijk hard gewerkt. Maar we zaten in zo'n goede flow met zulke mooie momenten, ontmoetingen, films, gesprekken, noem het allemaal maar op. Dat was echt gek.
0: Maar het lijkt me niet verstandig om nog een week door te gaan, toch?
1: Nee, maar toch. Als het had gemoet, had ik het gekund, hoor. Okay.
0: Hey, wat was het hoogtepunt voor jou dit jaar?
1: Goh, nou, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen, er was één moment wat ik nooit zal vergeten. Ik ben vrijdagochtend om 8:30 met Shabanu Sadat, de regisseur van No Good Men, de Westerschelde ingesprongen. En een stukje gaan zwemmen. Want zij zei de avond ervoor, goh, kun je zwemmen? En nou ja, moet we een beetje uitkijken voor de stroming en zo. En toen wilde niemand mee. En toen zei ik, nou, als je om 8:30 kunt, dan ga ik wel mee. En ja hoor, dus wij daar samen bij Pier 7 even de woeste zee ingesprongen. En toen zei ze, ja, dit is eigenlijk wel, dit is echt, weet je wel. Ze zegt, film is film en hier maken we echte herinneringen. Okay. Dat is ook zo leuk.
0: Nou, wel met de zwembroek aan, denk ik.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Kan er al iets gezegd worden over de bezoekcijfers?
1: Ja, ik denk dat die heel erg dicht, of misschien wel precies hetzelfde, of heel erg dicht liggen bij vorig jaar. Misschien iets meer, misschien iets minder. Het werd nog even heel spannend de laatste dagen. We hadden de lat ietsje hoger gelegd dan vorig jaar. Dat doel halen we niet. Maar ik denk dat we zeker op het niveau van vorig jaar eindigen. En dat betekent 45.000 bezoeken. Ja, ik denk zeker dat we dat gaan halen.
0: Ja, dat zijn dan niet mensen, maar inderdaad kaartjes die zijn verkocht.
1: Ja, want gisteravond ging ik naar de allerlaatste film, A Prayer for the Dying. En de traditie is een beetje dat ik bij de allerlaatste voorstelling die start, dat was 9:45, dat ik even zelf op een knopje druk en dan start ik de film. En in die zaal zaten twee betalende bezoekers. En één daarvan was een mevrouw, ik zei, hebben jullie al meer films gezien? Toen zei die mevrouw 49. Of nee, 46. Ja. En toen dacht ik, hoe kan dat? Toen ging ik even terugrekenen. En toen dacht ik, dat betekent gewoon ongeveer 5 films per dag. Dat is gewoon echt het maximaal films kijken.
0: Ja, en dus jammer dat al die andere mensen dan die mooie film A Prayer for the Dying hebben gemist. Gisteravond als laatste film.
1: Nou ja, goed, die kunnen hem op een ander moment hebben gezien. Maar in ieder geval, één bezoeker kan dus staan voor 49 bezoeken. Ja. Of 46.
0: Hey Jan, nu met de voetjes omhoog en uitpuffen en een horrorfilm bekijken. Want daar ben je fan van horrorfilms?
1: Ik ben fan van horrorfilms, maar ik heb al een horrorfilm gezien tijdens Film by the Sea, namelijk de Texas Chainsaw Massacre.
0: Oh, dat is wel een classic.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Zeker. Maar ik ga nog even door, hoor, want er moet nu een festival worden afgebroken. Als ik nu naar de bioscoop ga, dan is iedereen er als een dolle boel aan het opruimen. En ja, dan ga ik niet thuis met voetjes van de vloer of in de hoogte een filmpje kijken. Dus ik ga gewoon door met opruimen. En dan moet ik heel veel mensen gaan bedanken. En dan gaan we natuurlijk heel snel ook de definitieve bezoekersaantallen uitrekenen. En eindrapportages schrijven en zo. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar. Maar ik ga wel als het ergste puin is opgeruimd, dat is dus vandaag. Dan ga ik morgen en overmorgen wel even rustig aan doen.
0: En ben je dan ook al bezig met vooruitkijken? Kan je iets zeggen over de editie van volgend jaar?
1: Ik heb al een paar films vastgelegd voor volgend jaar. Ja, films waarvan ik dacht, dat ging dan net niet, dat lukte dan net niet dit jaar. En dacht ik, ja, die moeten we echt even onthouden. Dus ik heb al, zeg maar, wij werken met een filmmanagement systeem waarin we per jaar films vastleggen. En in 2027 heb ik al een paar films vastgelegd.
0: Zit er een bijzondere tussen?
1: Ja, wij draaien alleen maar bijzondere films.
0: Ja, dat is een beetje een flauw antwoord. Maar ja.
1: Nou ja, dus ik weet nu eerlijk gezegd niet eens meer uit mijn hoofd welke het zijn. Maar het waren wel films waarvan ik dacht, oh, dat mag ik niet vergeten. En dat zeg ik ook gelijk tegen de leverancier van, Nu is het niet gelukt, maar volgend jaar ben je de eerste. Want en door het nu vast te leggen vergeten we het niet.
0: Nee. Jan Doensen, dankjewel van Film by the Sea. En succes met vandaag nog opruimen en daarna even uitrusten.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Doobie Brothers met Long Train Running. Hoe ga je om met rouw en verlies? Dat is voor iedereen anders, maar er zijn wel een bepaalde handvatten die je kunt gebruiken. Humanitas Zeeuws Verlies organiseert vandaag de eerste van 4 workshops over rouw en verlies. En Marlies Lampert vertelt er meer over.
1: Nou, vanmiddag is de eerste en dat is ook wel een beetje uitproberen natuurlijk. Maar we hebben in ieder geval een aantal aanmeldingen. En we gaan met elkaar in gesprek. Wij geven wat uitleg over dingen die bij een rouw om de hoek kunnen kijken. En daar gaan mensen vervolgens ook wel zelf mee aan de slag. Het is echt wel een workshop. En dat past ook wel bij de titel van Rouwen is een werk.

0: misschien wel het verlies van een huisdier. Als dat voor jou, je houvast is, heel erg belangrijk is. Ja, die kun je ook heel erg missen. En hoe ga je daar dan mee om? Of misschien het verlies van je land. Als je hier naartoe geëmigreerd bent. Natuurlijk doe je dat met allerlei bedoelingen om hier je leven op te bouwen. Maar je kan ook wel heel erg je land van herkomst missen.
1: Het kan dus van alles zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een scheiding zijn.
0: Het kan ook een scheiding zijn. Ja, ja, uiteraard.
1: Hoeveel deelnemers hebben zich aangemeld?
0: We hebben nu 5 aanmeldingen. En er mogen nog wel wat mensen bij. Op zich een groep van 8 tot 10, dat zou heel erg mooi zijn. Dus op zich zijn mensen ook nog welkom vanmiddag in de bibliotheek.
1: En kun je dan gewoon binnenlopen of moet je je toch even vooraf aanmelden?
0: Ja, het zou wel heel fijn zijn als iemand dan nog even een mailtje wil sturen naar workshop@zeeuwsverlies.nl, zodat we dat toch wel weten. En dat is natuurlijk wel fijn om even te weten waar je op kunt rekenen. Al is het alleen maar om te zorgen dat we voldoende koffie en thee en zo staande hebben.
1: Ben jij nou zelf ook ervaringsdeskundige, Marlies?
0: Ik heb ook mijn ervaringen met verlies en rouw. Dat is ook hoe ik in dit werk, zowel voor mijn werk begeleid ik bij rouw en verlies, als dat ik nu voor dit vrijwilligerswerk hierin terechtgekomen ben. Ja.
1: En daar vertel je ook over?
0: Ja, als dat zo nodig is. Kijk, het gaat om het verlies van de mensen. Maar ik kan er zeker ook zelf uitdelen van wat je daarin tegenkomt. Dat je denkt van, ik ben wel een heel eind. En dat je dan later beseft van, maar nu is het toch weer nog anders. Ja. En toen dacht ik al dat ik wel al een heel eind over het verlies van bijvoorbeeld mijn moeder heen was. En dat je dan na maanden merkt van, maar nu is het, ik geloof dat het nu pas echt zover is.
1: Ja. Hoe laat begint de workshop?
0: De workshop begint om 2 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek dus. In Middelburg op de begane grond is het in de klapbank. Zo heet die vergaderruimte. Fijne ruimte is dat. 2 uur tot 4 uur. Het is 2 uur lang.
1: En je kunt je nog aanmelden via Humanitas Zeeuwse Verlies. Marlies Lampert, Jij bent onze ziel van de dag. Dank je wel. En dan horen wij vanavond om 7:15 van jou hoe het was vandaag.
0: Ja, bedankt.

Straks na negenen kun je luisteren naar Goedemorgen Zeeland. Ze is weer terug van vakantie, Elsa. Dus dan tot 12 uur met Goedemorgen Zeeland. En ik eindig deze uitzending met Jim Croce. 20 september 1973, dat was dus gisteren. 20 september 1973 overleed hij. En ik dacht, deze moet ik toch wel even draaien. I'll have to say I love you in a song.

Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
12: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
11: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
13: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
11: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Nou, ik kan nou eindelijk zeggen, we zijn er weer. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ik terug van vakantie. Jij was vorige week al terug.
1: Ja, herken je me nog?
0: Ja, nou ja, we hebben elkaar meer dan een maand niet gezien.
1: Ja, dat is echt lang, hè?
0: Ja, dat is echt heel lang. En ik heb echt zoiets van, zou ik het nog wel kunnen? Nou, mijn wachtwoorden wist ik nog.
1: Je bent erin gekomen.
0: Precies, ik ben erin gekomen, maar eerst niet bij de eerste poging. Dus toen dacht ik al van, hè? Maar goed. Nou, we gaan er gewoon weer een gezellige ochtend van maken. En ik wil van alles weten. Je hebt het waarschijnlijk vorige week al aan Esme en Stefan verteld.
1: Heel Zeeland is al op de hoogte,
0: ja,
1: hoor.
0: Maar goed, als ik vakantie heb, dan luister ik nooit.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dat doe ik expres niet. Ja. En we zijn ook nog een paar dagen naar Engeland geweest. Nou, dan al helemaal
1: niet. Vind je
0: niet.
1: Het niet? Nee.
0: Dus ja... Hoe was het? Ik heb natuurlijk wel de trouwfoto gezien. En ik had al een eerdere trouwfoto gekregen van Sophie.
1: Ja, ja.
0: Een andere.
1: Oh, dat was een ander. Die was van het feest zeker.
0: Van het feest, inderdaad.
1: Ja, was iets minder toonbaar.
0: Ga ik niet vertellen. Dat zal ik je niet aandoen. Ik zal ook niet vertellen wat ik dacht.
1: Ja, nou, het was... Ja, ik heb het al verteld inderdaad. Maar het was echt superleuk. Ja, het was echt heel leuk. En het was ook echt... Ja, ik heb wel vaker feestjes georganiseerd. Maar het was zoveel werk en zo... Het blies zo als een storm over je heen. Je knipt het met je ogen en de dag is voorbij. Je denkt, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Het is echt, ik snap nu waarom je zo'n fotograaf en een videograaf, waarom je dat allemaal inhuurt.
0: Want en dat toch het allemaal waard is dan.
1: Ja, want je hebt wel iets nodig om terug te kunnen kijken. Ja. Het is echt
0: Ik wil even de ring zien.
1: Ik heb een hele gewone ring.
0: Nou, het is bijna alsof wij getrouwd zijn.
1: Ja, die van jou lijkt meer op die van mij dan die van mijn man, moet ik nu zeggen.
0: Ja, dat ben je zo gewend.
1: Nou, dat lukt me nog niet goed, toch?
0: Nee, maar
1: ik heb helaas nog vriend tegen iemand.
0: Ja, nou, het gekke is als je dat tegen vrienden of zo moet zeggen, dan voelt dat heel ongemakkelijk.
1: Ja.
0: Maar als je een keer moet bellen naar een instantie of zo, dan ja, gooit dat een beetje extra gewicht in de schaal, lijkt het wel.
1: Dan voelt het belangrijk. Ja, ik voel me gewoon dan opeens heel oud. Ja, sorry, maar dan denk ik, ben ik nou dan al zo volwassen dat ik een man heb? Ja, dat voelt gewoon een beetje vreemd.
0: Nee, ik geloof niet dat dat met volwassen worden te maken heeft. Tenminste, dat is bij mij niet gelukt.
1: Oké. Okay.
0: Laat ik het zo zeggen.
1: Oh, nee. Goed, nou, dat stelt me dan weer gerust.
0: Ja, nou ja, of niet. We gaan er in elk geval een leuke ochtend van maken. Gert zegt al welkom thuis, Elsa. En ook Petra zegt zoiets van goeiemorgen. Als je wil reageren, 0118-4999-99. Dat is ons appnummer voor alles wat je maar wil.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ja, het was echt, echt, echt. Ja. Bruno Mars.
1: Ja, is er iemand die dit gelooft? Ja. Elsa is weer terug. En Bruno het eerste Mars, ja. nummer dat ze draait, het tweede nummer, is gewoon Bruno Mars. Ik vind het twijfelachtig.
0: Ja, ik ben nog wel even heel benieuwd. Is op jouw bruiloft Bruno Mars nog voorbij gekomen?
1: Het is wel leuk als je even de DJ belt. Die zei, want je mag een zwarte lijst opgeven welke nummers niet gedraaid worden. Ja, ja. Hij zei, niks van Bruno Mars, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat had ik opgeschreven, dat hij niks van Bruno Mars zou draaien. Dus dat heeft hij ook gedaan.
0: Maar hij geloofde het ook.
1: Ja,
0: hij dacht, je maakt een grapje.
1: Nee, hij zei, ja, ik vond het wel heftig, maar hij zei, ik heb het gedaan.
0: Weet je, dan had je een goed feest, hè? Maar dat feest was gewoon nog dubbel zo goed geweest als die er wel bij geweest was.
1: Nee, dat was niet mogelijk.
0: Oké. Nou, zegt er nog iemand, hoe zag je er nu uit in jouw trouwjurk? Maar ja, die foto die is wel vorige week al vertoond, hè?
1: Dat klopt. Ja,
0: dus Adriana, je moet even kijken naar de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland.
1: Ja, die heeft ze misschien net gemist.
0: En dan terug naar vorige week maandag of dinsdag, hè?
1: Dinsdag, denk ik.
0: Ja. Ja. Dus even gewoon terugscrollen en dan zie je hoe ze eruit zag.

0: Fleetwood Mac en Save Me. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. Oh, het is vandaag volgens mijn kalender officieel herfst.
1: Oh ja.
0: Ik weet dat die weermannen, die beginnen altijd de eerste van de maand, hè. Maar 21 september, herfst.
1: Oh ja, ik had gehoopt nog een beetje te zomeren. Want ik vond het dus best wel moeilijk om thuis te komen en dat de zomer voorbij was.
0: Ja, nee, het is klaar nu.
1: Nou, nou ik ga nog even zwemmen vanavond.
0: De gaan nu vallen vanaf nu. Goed, wat gebeurde er allemaal op die 21ste september?
1: Op 21 september 1937 verschijnt De Hobbit van J.R.R. Tolkien. De voorloper van The Lord of the Rings. Ben je een beetje fan van Lord of the Rings?
0: Ja,
1: The Hobbit?
0: Alles. Nou, ik zal je zeggen. Ik vond de serie Lord of the Rings vond ik prachtig. Dus ja, dan ga je ook naar The Hobbit. Maar daar hadden ze naar mijn idee gewoon één film van kunnen maken.
1: Oh ja, ja, je vond het
0: zo uitgerokken allemaal.
1: Het is ook volgens mij een veel dunner boek. Dan,
0: ja, het is maar een dun boekje. Ja, en daar moeten dan drie. Omdat het, ja, dan voelt het heel erg als voor de commercie aan.
1: Ja. Ja, het verhaal van de Hobbit bestond uit vertellingen voor zijn eigen kinderen. En Tolkien schreef niet alleen het boek, maar maakte ook zelf de illustraties voor de eerste uitgave. In 1981 werd op 21 september Belize onafhankelijk. Het Midden-Amerikaanse land werd onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. En 4 dagen later werd het land ook toegelaten tot de Verenigde Naties. Op 21 september 2026 is die onafhankelijkheid dus precies 45 jaar geleden. En in 2003 vandaag maakte ruimtesonde Galileo een laatste duik in Jupiter. Na een missie van bijna 14 jaar komt de ruimtesonde Galileo aan zijn einde in de atmosfeer van Jupiter. En dat was expres. NASA wil voorkomen dat het toestel later ongecontroleerd op de maan Europa botst. En onder het ijs van die maan zit vermoedelijk een oceaan waarin leven kan voorkomen. Dus dat wilden ze niet.
0: Een mooi idee, hè? Toch?
1: Ja. En het is vandaag nog 95 dagen tot kerst.
0: Ja, dat is niet aan mij besteed. Ja, ik bedoel kerst wel hoor, maar ik koop gewoon 1 week voor kerst een kerstboom. En dan ben ik meestal de laatste volgens mij. Staan er nog 3 van die sprieten en die, koop ik er dan één van.
1: Die vind je dan samen?
0: Nou nee, dat niet. Dan pak ik de mooiste nog van. Maar ja, ik heb gewoon niet iets dat ik al half november of zo denk ik ga de kerstboom zetten.
1: Nee, ik denk dat niemand dat nu bij ons heeft, maar er wordt ook alvast natuurlijk stiekem een beetje weer afgeteld tot de kersttop 30.

0: Gallagher, de Britse zanger, de frontman van deze band, die is jarig vandaag. 54 wordt hij. En ja, goed, ze gaan weer toeren, hè. Ze komen naar Nederland op 16 en 17 juli, Amsterdam. Veerle, lig jij in de rij voor kaartjes?
1: Ik lig niet in de rij voor kaartjes, maar ik moet zeggen, als dit liedje in de kroeg gedraaid wordt, zing ik hem wel hard mee, hoor.
0: Oh ja, dan weer wel.
1: Ja, dat vind ik wel lekker.
0: Oké. Okay. Meerjarige nog.
1: Ja, Stephen King is jarig, de Amerikaanse schrijver, bekend van Carrie. Daar komt trouwens ook weer een nieuwe serie van uit, heb ik voorbij zien komen.
0: Carrie, daar heb ik... Oeh, ja, ik ben heel erg Stephen King fan.
1: Ja.
0: Maar Carrie, die film dat dan op het eind...
1: Nee, niks vertellen.
0: Nee? Weet je, ja,
1: ik ken het. Ja, maar
0: toch?
1: Misschien sommige mensen niet. En dan gaan ze nu, ja.
0: Nou, ja, goed. Het is gewoon...
1: Het is bloederig.
0: Nee. Op het eind dat die hand uit dat graf komt.
1: Oh.
0: Dan weet ik zelfs, ik heb hem al zo vaak gezien. En dan elke keer weer zit ik te gillen.
1: Nou ja, The Shining is ook nog heel
0: ook
1: bekend.
0: Ook zo erg.
1: It.
0: Jack Nicholson die door dat doolhof rent. Verschrikkelijk.
1: Ja, ja,
0: en It, dat is natuurlijk helemaal het summum van griezeligheid.
1: Ja, ja, je moet ervan houden. En,
0: ja. Lezen, ja, maar
1: lezen gaat nog wel, maar ja. Dan zo'n film ervan kijken. Ja. En veel van zijn boeken zijn verfilmd.
2: Stephen King was helemaal niet blij, hè, met de verfilming met Jack Nicholson door Stanley Kubrick.
0: Ja, maar,
2: die vond hij verschrikkelijk.
0: Ja, maar misschien achteraf wel.
2: En toen heeft hij zelf nog een miniserie ervan gemaakt.
0: Ja.
2: En dat was niet om aan te kijken. Maar dat boek is echt fantastisch.
0: Ja, maar gewoon de film ook.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ook hoor, echt waar. Die enge tweeling. Wij zijn zo vaak dat we in hotels komen dat ik zeg... The Shining.
2: Ja.
0: Omdat het dan zo'n gang is met zo'n sfeertje en zo'n vloerbedekking... Ja, jaren 70 met zo'n print. Beetje smoezelig. Dat dus. Goed.
1: Ja, Gert,
0: maar ga verder.
1: Ik hoef dat echt niet te kijken.
2: Overlook.
1: Ja.
2: Overlook Hotel.
1: Hij was dus eigenlijk leraar Engels. Hè? Hij begon met schrijven in dit weekend. En dat is goed gelukt. Hij wordt 79. Bill Murray, de Amerikaanse acteur. Bekend van Ghostbusters, Groundhog Day en Lost in Translation. Die is ook jarig. Kenmerkende droge humor heeft hij wel eens een Mark Twain prijs voor gewonnen.
2: Het is zo met Bill Murray, als je die tegenkomt. Sommige mensen komen hem tegen in New York en dan gaat hij gewoon hun eten betalen. En dan gewoon s'avonds daar gewoon gezellig mee borrelen en dergelijke.
1: Oh,
2: ja? Dan is het, ja.
1: Oh, dat wil ik dan. Nee, dat je in New York bent.
0: Hij wordt ongemakkelijk vinden.
1: Hij wordt 76 vandaag.
2: Hij niet.
0: Oké. Ja, en je hoort Elias al praten. Nou, ja, nee, dat mag. Want Elias...
2: Ja, het gaat over film en muziek, hè. Dan moet ik me altijd weer even bemoeien.
0: Nou, het is nu sowieso aan jou, want het is tijd voor het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Elias, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Cindy Hamelink van de GGD Zeeland zegt dat er dit jaar wel wat is veranderd.
4: De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt, ik moet mezelf beschermen.
2: De 28e editie van Film by the Sea in Vlissingen zit erop. Tientallen films en documentaires werden vertoond met daarnaast ook nabesprekingen en afgelopen zaterdag de awardsceremonie. Festivaldirecteur Jan Doense kijkt met een goed gevoel terug.
5: Ja, echt een van de beste. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik aan het eind van het festival dacht van, ik wil eigenlijk nog best een paar dagen doorgaan. Meestal denk ik, nou, het was geweldig, maar het is ook goed dat het nu klaar is. Maar ik had echt gewoon, ik zat er zo in. Ik dacht echt van, ik kan ook nog wel een week doorgaan eigenlijk.
2: Ja. Doense kan nog niet zeggen hoeveel bezoekers het festival heeft getrokken. Die cijfers komen in de loop van vandaag. De burgemeester van Zelzaten, net over de grens, wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, meldt de Vlaamse omroep AVS. De burgemeester Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk, wat in Nederland illegaal is. Regisseur André van Meerkerk uit Kloetingen is op dit moment in Singapore voor een grote klus. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Dat is een groot sportevenement.
6: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams. Waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
2: We krijgen een periode met rustig, droog en zonnig, vrij zonnig weer. De zon schijnt geregeld vandaag en we hebben ook af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen en woensdag stijgt het kwik door naar 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app.
3: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: zijn.
1: Emma Heesters, een levenslang. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Wat wil je weten, Veerle?
2: Ja, ik zag voorbij komen dat er vanavond in Terneuzen een kelnerrace is. Maar wat is dat? Want ja, wat houdt die race in? Wat voor race is dat?
1: 0118-4999-99. We beginnen gewoon een beetje makkelijk op maandagochtend, zou ik denken.
2: Nou ja, ik wil wel precies weten hoor, wat dat dan voor race is, wat ze moeten doen.
1: Oké, de kelnerrace in Terneuzen. Wat is dat voor race?

0: Martin Garrix en Ed Sheeran was dit. Waren dit, zo moet ik het zeggen. In Terneuzen is een kelnerrace vanavond. En velen wilden weten, wat houdt deze race dan in? Geen bellers, dus dan gaan we naar de eerste die reageerde via de app.
1: En dat is vandaag Rob. Rob die stuurt... Nou krijg ik het niet goed geopend. Oh, hij stuurt zo snel mogelijk een parcours afleggen met een vol dienblad. Ja, dat is het eigenlijk wel, inderdaad. Ja,
0: ze doen dat op de kermis, hè?
1: Ja, obers moeten vanavond tegen elkaar rennen op de kermis met een gevuld dienblad over een behendigheidsparcours. Ja,
0: nou ben ik al op de kermis geweest afgelopen weekend. En ik ben heel benieuwd, want...
1: Zou ik in een attractie moeten? Nee, in de Heartbreaker?
0: Nee, oh. Nou, die was er. Die was er, ja. Maar er liggen altijd kabels op de kermis. En daar doen ze dan van die rubberen randen overheen. En die zijn dan best wel hoog. En ik denk, als je daar als kelner zo'n race doet en je moet daar overheen,
1: ja,
0: dat is wel extra moeilijk.
1: Ja.
0: Want dat heb je normaal in een restaurant niet.
1: Nee, er zijn wel veel restaurants waar mensen ook trappen op en af moeten.
0: Dat is waar.
1: Daar sta ik altijd, zit ik altijd naar te kijken en denk ik, ai, dit is echt topsport.
0: Nou, ik ben benieuwd. Degene die het beste doet, die mag zich kelnerkoning of koningin van Terneuzen noemen.

0: een note to self. Verdwaalde pauwen in Bruinisse. Ja, die lopen daar rond en die moeten natuurlijk toch een baasje hebben. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: De dierenambulance Schouwen-Duiveland werd ervoor ingeschakeld. Ja, pauwen die lopen nooit in het wild rond, hè?
1: Nee, klopt. In ieder geval niet in Nederland. Daar zijn het altijd huisdieren dan.
0: Nee, deze lopen rond op de golfclub. Is dat erg?
1: Nou, ja, is het erg. Ja, misschien wilden ze een balletje slaan. Maar ja, voor de golfers daar, die zijn er niet zo blij mee natuurlijk. Ze lopen in de weg, ze poepen op het veld. Ze kunnen altijd wel wat schade aanrichten. Dus ja, die zijn er niet zo heel blij mee.
0: Ja, en jullie zijn dus nu op zoek naar een baasje.
1: Ja, kijk, die pauwen moeten van iemand zijn. Dus ze zijn echt niet zomaar vanuit het wild komen aanvliegen. Dus ze moeten of ergens ontsnapt zijn, of ja... Of ze zijn uitgezet, gedumpt, zoals we dat dan vaak noemen. Maar ja, we zijn inderdaad op zoek naar de eigenaar of een onderkomen waar ze kunnen worden ondergebracht.
0: Onze buren hebben pauwen, of toch in elk geval één. Ze kunnen heel veel lawaai maken. Maar kunnen ze ook goed vliegen? Want ik weet wel dat ze soms bovenop het dak zitten. Dus ze zullen allicht daarop kunnen, maar in afstand kunnen ze ver vliegen?
1: Nou, ik heb ze nooit echt grote afstanden zien vliegen. Maar inderdaad, dat verbaast je nog wel. Want soms denk je van, hé, waar zijn ze nou? Ze liepen hier toch net? Ja, dan moet je soms even omhoog kijken. En dan zitten ze gewoon op het dak of in een boom. Ja. Dat klopt, ja.
0: De ene is prachtig blauw, dat is natuurlijk een mannetje. Ja. De ander bruin, maar wel met een groene nek. Maar dat is dan automatisch het vrouwtje?
1: Dat zal waarschijnlijk een vrouwtje zijn, inderdaad. Dat heb je helemaal goed. En zo gaat dat meestal in de vogelwereld. De mannetjes die zien er prachtig uit met prachtige veren en de vrouwtjes wat meer bruiner. Dus inderdaad, het is waarschijnlijk een paardje.
0: Nou, als je je pauwen kwijt bent, laat het even weten. 0118 4999 99. Ze lopen dus in Bruinisse. Hebben het volgens mij daar ook prima naar hun zin.
2: Ja, ik vraag me af of die... Want ik denk, hoe hou je een vogel die vrijloopt en dus blijkbaar weg kan vliegen? Want dan straks kom je ze halen van de golfbaan. En dan zet je ze weer thuis uit. En dan zijn ze zo weer terug natuurlijk. Lekkere groene heuvels.
0: Maar dat is misschien ook wel zo.
2: Ja.
0: Het zou kunnen natuurlijk.
1: Het is inderdaad niet de bedoeling dat je ze zo in je tuin zet of zo. Ze moeten inderdaad wel een goed onderkomen hebben waar ze niet uit kunnen.
2: Ja. Oh, ik dacht dat die gewoon vrij rondliepen altijd. Maar dat kan eigenlijk niet.
1: Als het terrein groot genoeg is inderdaad, dan zou dat misschien wel kunnen. Maar ja, je ziet het, hè. Ze ontsnappen wel eens. We maken het vaker mee. Vorig jaar liep er ook eentje rond ineens in Renesse.

0: maar het is wel gelukt om die te vangen, hè?
1: Nou, gelukkig wel. Het is eventjes een project met een lange adem geweest. Een lange adem. We kregen een melding dat er dan een moederpoes was gezien met twee kittens. Nou, wat wij dan altijd doen, dan is het niet zo dat we heel snel gaan proberen die twee kittens te vangen. Wij gaan dan altijd eerst eventjes op een hele rustige manier met beleid gaan we kijken van, nou, wat is nou precies de situatie? Want zo'n melding die je daar binnenkrijgt is nou best wel vaak niet meteen de werkelijkheid. En dat bleek ook hier het geval. We zijn gaan kijken, we hebben een aantal dagen, een aantal weken zelfs, hebben we het goed in de gaten gehouden. En dat bleek niet te gaan om twee kittens, maar maar liefst vijf kittens. Ja, precies. Dus nou, toen hebben we een plan gemaakt met vangkooien op de juiste plekken neergezet. Ze eerst laten wennen, die kittens, aan die vangkooien. Dus dan stellen we ze nog niet op scherp, maar dan zetten we gewoon de kooien open, zodat ze lekker in en uit die kooien kunnen lopen. Leggen we lekker voer in. Op een gegeven moment dan denken al die kittens van, oh nou, dat is lekker, daar kun je eten halen. En dan, ja, op een zeker moment, dan zetten we die kooien op scherp. En dan hopen we dat ze allemaal denken van, oh, dan gaan we lekker eten hier uit die kooien. En dan, ja, dan hebben we ze.
0: Ja. Maar Sander, deze waren niet gedumpt, hè? Dit was gewoon een verwilderde moederpoes.
1: Waarschijnlijk wel, inderdaad. Waarschijnlijk,
0: dat vind ik dan toch gedumpt. Nog anders.
1: Wat zeg je?
0: Dat vind ik dan toch nog een ander soort geval.
1: Ja, maar goed, ook die moeder komt natuurlijk ergens vandaan, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is zomaar uit het wild geboren, ja. Hoor. Dus die moeder zal waarschijnlijk, ja, of gedumpt zijn of weggelopen zijn. Maar ook wilde kittens. Kittens die in het wild geboren zijn dan.
0: Oh, als ik nou
1: heel graag vangen natuurlijk.
0: Als ik die oogjes zie, dan denk ik, nou, breng ze maar. Maar
1: ja, nou, dan komen de pauwen en de kittens bij jou brengen.
0: Nee. Daar zit bij ons thuis een max op. Dus, en die grens heb ik bereikt. Dus,
1: helaas.
0: Helaas. Maar goed, als je denkt, ik ben wel in voor iets. Je kunt het altijd even laten weten via de dierenambulance Schouwen-Duiveland.

0: Sabrina Carpenter en Tastes om 9:55. Graag tot zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen.

0: voel je thuis. Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tweede uur en wij vinden het altijd leuk als je reageert, als je meedoet via 0118-499999.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Ja, en de band Raccoon viert volgend jaar het 30-jarig bestaan. En dat doen ze met een jubileumshow in de Ziggo. En aankomende vrijdag komt ook een nieuwe Nederlandstalige single, Dicht bij het vuur. Iets voor jou, zo'n jubileumshow?
1: Ik vind het wel leuk om naar Raccoon te luisteren.
0: Ja, ik ook. Eigenlijk zijn we gewoon een beetje verplicht om er naartoe te gaan, toch? We draaien ze zo vaak. Nou, die jubileumshow die staat gepland voor 2 oktober 2027. Hè? Dus niet deze 2 oktober.
1: Oh ja, zo ver vooruit plan ik nog.
0: Ja, en de kaartverkoop begint 25 september. Dus dat is allemaal nog even... Je moet dus nu dan eigenlijk beslissen of je volgend jaar er naartoe gaat. Nou ja.

0: Cutting Crew and I Just Died in Your Arms. Nou, ruim ik in mijn vakantie altijd kleren op. Maar in 3 dagen tijd 1500 kilo aan kleding in de inzamelcontainers. Dat krijgt dus de Kledingbank Zeeland. En zij zien tijdens de weekenden vaak een grote toestroom aan kleding, schoenen en huishoudelijk textiel. Nou, daar kun je natuurlijk blij mee zijn, maar daar zit ook een keerzijde aan. Mariska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want laatst is er zoveel ingeleverd dat alle 6 jullie containers in 1 weekend propvol zaten. En ja, de inzameling buiten de containers gewoon verder ging.
1: Ja, dat hè. Vooral dat is het probleem. Dat het buiten de containers gezegd wordt of er bovenop gelegd wordt. En daar had ik inderdaad even een berichtje over geplaatst. Met de vriendelijke vraag om dat toch niet meer te doen.
0: Want waarom? Ik kan me er alles bij voorstellen. Als je het thuis opgeruimd hebt en je zit in zakken, dat je denkt van, ach, dan zet ik het er maar naast, dan vinden ze het wel.
1: Ja, dat klopt. Ja hoor. Nee, want als je het eenmaal uit je huis wil hebben, dan breng je het weg. En dan moet het weg zijn. En dat snap ik ook.
0: En maar waarom zijn jullie er minder blij mee?
1: Nou, het wordt gewoon nat. Hè? De nachten zijn vochtig 's nachts. Dus de kleding wordt vochtig, regent het echt, dan haalt het soms zeiknat uit de zakken. En wat er ook gebeurt is dat mensen ook weten dat daar kleding in zamencontainers staan. Dus die gaan er ook gewoon even in shoppen, in die zakken.
0: Oh, dus het geeft ook een hoop ze scheuren ze gewoon open?
1: Ze scheuren ze gewoon open, ja, en dan laten ze er allemaal liggen. Dus het geeft voor ons een hoop extra werk. Ja. De natte kleding en de achtergelaten rommel. Ja. Dus het is echt onze vraag om dat niet te doen.
0: Ja. Die kledingcontainers, deze 6, waar staan die?
1: Ze staan op de Paukenweg. Dat is bij onze winkel in Middelburg. Dat is bij de wijk de Mortieren. Daar staan die 6 containers.
0: Oh ja. Dat is een wijk waar mensen heel veel kleding opruimen.
1: Nou, ik denk niet dat het alleen komt vanuit de Mortier, hoor. Het komt echt wel vanuit heel Middelburg. En we zien ook dat heel veel mensen die gewoon in onze winkel iets nieuws komen halen, dat ze dan eerst een zakje in de container doen. Hè. Dus dan heb je echt heel mooi dat recycleproces. Maar goed, in het weekend dan gaat iedereen lekker opruimen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is voor ons soms een beetje te veel allemaal.
0: En nemen jullie alles in of zitten er ook spullen bij die bij jullie ook weer doorgesluist worden? Eventueel gewoon naar de grijze bak?
1: Ja, zeker. Als kleding echt vies, kapot. Bijvoorbeeld dat iemand er een jaar mee onder zijn auto heeft geklust. Hè, dat hij dus stijf staat van de olie en de vettigheid. Joh, gooi het alsjeblieft in je eigen afvalbak. Daar kan niemand nog wat mee. En sowieso vragen we echt om te kijken van, is de kleding nog schoon? Hè? Ziet het er nog goed uit? Is het nog draagbaar? Breng het dan. Maar echt vieze kapotte kleding, vieze dekbedden. Ja, wij moeten dat ook allemaal afvoeren. Dus dat kost ook ons veel tijd en energie en ook geld.
0: Ja, vieze dekbedden, hè? Daar wil je niet onder liggen, toch?
1: Nee.
0: Niemand, toch?
1: Wij kunnen ook echt niet alles wassen. Hè? Dat is misschien ook de gedachte van, ze wassen het bij de kledingbank. Nou, we hebben 1 wasmachine. En dus daar kan je geen 1500 kilo erin halen.
0: Oh, nee, maar ik denk dat op het moment dat je voor je kledingkast staat en dat je denkt, doe ik dit shirtje wel weg of hou ik het nog even, dat je je ook niet realiseert dat zoveel mensen zo staan. Hè?
1: Nee, klopt. En hoeveel werk het hele sorteerproces ook kost. Hè? Ja. De zakken gaan door de handen. Alles wordt echt per stuk nagekeken. En je moet echt gewoon goed kijken. Is de kraag nog netjes? De oksels netjes? Zitten er geen gaatjes in? Van voor, van achter, rits proberen, zakken goed. Nou, hè, kan je nagaan. Dan ben je gewoon echt wel even mee bezig. Dan gaat het in een mand. Dan gaat het in een doos. Dan gaat het naar magazijn. Dus het is heel veel handwerk.
0: Ja. Nou, voor
1: dus
0: iedereen.
1: Als de mensen ons een beetje helpen.
0: Ja, voor iedereen die nog zijn kast uit moet sorteren. Ja. Omdat het nu de herfst begonnen is.
1: Denk er
0: even aan dat alles wat niet meer goed is, dat ook niet leuk is voor een ander.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: met Snap.
1: Rosalyn en Snap. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Cindy Hamelink van de GGD Zeeland zegt dat er dit jaar wel wat is veranderd.
4: De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt ik moet mezelf beschermen.
3: De 28e editie van Film by the Sea in Vlissingen zit erop. Tientallen films en documentaires werden vertoond. Met daarnaast ook nabesprekingen en afgelopen zaterdag de awardsceremonie. Festivaldirecteur Jan Doensen kijkt met een goed gevoel terug.
5: Ja, echt een van de beste. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik aan het eind van het festival dacht van ik wil eigenlijk nog best een paar dagen doorgaan. Meestal denk ik, nou, het was geweldig, maar het is ook goed dat het nu klaar is. Maar ik zat er zo in. Ik dacht echt van, ik kan ook nog wel een week doorgaan.
3: En Doensen kan nog niet zeggen hoeveel bezoekers het festival heeft getrokken. Die cijfers komen in de loop van vandaag. En de burgemeester van Zelzaten, net over de grens, wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, meldt de Vlaamse Omroep, AVS. De burgemeester Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk dat in Nederland illegaal is. En de band Raccoon viert volgend jaar zijn 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome in Amsterdam. En aanstaande vrijdag verschijnt ook een nieuwe Nederlandstalige single, Dicht bij het vuur. De jubileumshow staat gepland voor 2 oktober 2027 dus. De kaartverkoop begint vrijdag. Het weer in Zeeland rustig, droog en vrij zonnig weer. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Morgen en overmorgen nog een paar graden warmer. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shanna Spyro en Material Lover. 21 september, ja, ik zei vanochtend de start van de herfst, maar het is ook de start van de week van de positieve gezondheid. En in die week is het ook de Tour d'Amour. Een voorstelling over liefde, vrijheid, gezien worden en jezelf kunnen zijn. De Tour d'Amour reist door Nederland met persoonlijke verhalen van ouderen in de regenbooggemeenschap, afgewisseld met muziek en gesprekken. En de Tour d'Amour is deze week bij Emergus. En Renske van Dorsen is van Emergus. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou lijkt het alsof ik alles al verteld heb.
1: Een hele hoop al.
0: Ja. De week van de positieve gezondheid. Jezelf kunnen zijn past daar natuurlijk perfect in.
1: Ontzettend goed. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Dat je niet kijkt naar alleen maar gezond zijn als de afwezigheid van ziekte, maar in een veel breder spectrum waarin jezelf kunnen zijn, vrijheid ervaren om te zijn wie je wil zijn. Dat past daar ontzettend goed in.
0: Ja, en waarom vinden jullie het belangrijk om juist dit thema aandacht te geven?
1: Omdat we zien dat het best wel een thema is waar veel mensen mee kunnen worstelen. Terwijl als je het gevoel hebt dat je daarin jezelf kunt zijn en mag zijn, dat ontzettend fijn is en bevrijdend werkt. En ook juist een hele positieve invloed heeft op alle andere aspecten van het leven.
0: Ik kan me er niet zo heel goed een voorstelling bij maken. Tour d'Amour, bij jullie, maar wat gebeurt er dan?
1: Nou, het is een hele interactieve voorstelling die dus ook inderdaad breder in Nederland al draait. Tijdens die voorstelling komen er verhalen, ervaringen aan bod van mensen uit de LHBTQ plus gemeenschap. En die gaan ook echt in gesprek. Dus het is niet een statische voorstelling waar je naar kijkt, maar het is een interactief stuk.
0: Ja, jij zegt draait, dan denk ik meteen aan een film. Maar het is een toneelvoorstelling.
1: Ja, een toneelvoorstelling, ja.
0: Dus ze spelen een stuk
1: met eigen ervaringen en eigen inbreng, maar betrekken daar ook het publiek bij. Dus het is niet, er kunnen ook andere dingen aan bod komen. Het is niet heel statisch.
2: En hoe reageren mensen dan? Want interactief dus, maar misschien zitten er ook wel eens mensen tussen die dat lastig vinden.
1: Ja, eerlijk gezegd weet ik niet hoe ze dat, dat stuk oppakken. Ik ga ervan uit dat ze vooral wel vragen wie er ook iets wil delen.
2: Oh, ja.
1: Maar
2: ja.
1: Dat is mijn eigen invulling.
0: Maar er zijn misschien ook wel mensen, zoals Veerle zegt, die dat heel spannend vinden.
1: Ja.
0: En daarom op dat moment hun mond houden.
1: Ja, dat mag natuurlijk ook. Je mag ook gewoon komen kijken en het ervaren. Dat is ook al heel mooi. Want vaak draagt ook dat al bij aan bewustwording, aan ook. Je mag eruit halen wat jij eruit wil halen.
0: Ja, het is niet alleen voor cliënten van Emergus.
1: Nee, zeker niet. Het is voor een veel breder publiek. Als je gewoon inwoner bent hier in Zeeland, mag dat ook.
0: Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen denken, Emergus, dat is toch eigenlijk iets heel anders.
1: Ja, wij zijn eigenlijk natuurlijk een instelling voor mentale gezondheid. En dit is slechts een van de aspecten daarbinnen. Dus we doen ook nog veel meer in de week van de positieve gezondheid. Maar deze willen we er graag uitlichten.
0: Oké, nou dan wil ik even nog van dit weten. Waar en wanneer?
1: Aankomende woensdag bij ons in de theaterzaal. Je kunt je aanmelden op de website van Emergus, www.emergus.nl. En het is van 7 tot 9 uur.
0: Ja, maar jij vindt het heel vanzelfsprekend dat iedereen weet waar die theaterzaal is.
1: De Oostmolenweg 101 in Kloetingen.
0: Juist, want als je nog nooit met Emergus te maken gehad hebt. Ja, dat is dus één aspect van die week. Maar er is nog veel meer.
1: Er zijn nog veel meer activiteiten. Zeeland breed ook. Dat kun je allemaal zien op de site. Zeeland positief gezond Zeeland.nl. En wij organiseren onder andere een mooie afsluiting van de week tijdens een buren- en familiedag samen met Revant en het ADRZ op zaterdag 26 september.
0: Een burendag in Goes.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is alleen voor de buren daar?
1: Nee hoor, er mag ook iedereen langskomen die het leuk vindt om eens binnen te kijken bij Emergus of bij Revant. Het ADRZ stelt het gebouw niet open, maar die staan wel ook op de terreinen met activiteiten.
0: Maar wat vinden jullie cliënten daar dan van?
1: Die vinden dat ook heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, die komen ook over het algemeen ook wat te eten halen, naar de muziek luisteren. En we hebben ook een mooie rondleiding. En sommige cliënten gaan dan zelf ook weer vertellen over hun ervaringen.
0: Oké, dat is dus zaterdag meteen als afsluiting. En de rest van het programma via jullie website.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, wens ik je een hele mooie week van de positieve gezondheid toe.
1: Dank jullie wel.
0: En wil je meer weten, dan kijk je dus op de website van Emerge Zeeland.

0: Belly Swims en Guilty om 11:03. Graag tot zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: E-herkenning direct nodig?

0: Dentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73... In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker €57 miljoen en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
8: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
10: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Zoo. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. We hebben natuurlijk een check de plek. En er staat al een mooie aanwijzing klaar.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. Hij is gek op spullen uit de jaren 70. Teun Gijssel uit Koelwacht. En zeg je retro, dan gaat er bij twintigers iets aan. Klassieke auto's, vintage en brokanten en oldschool dansen. En eigenlijk wil Teun het allemaal combineren. Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alta.
0: Wat ben je van plan?
1: Nou, mijn droom is om mijn eigen retro café te openen, waar inderdaad alles wat je net genoemd hebt samenkomt.
0: Een retro café?
1: Ja, precies.
0: Nou gaat het met heel veel cafés juist niet zo goed, want het worden er eerder minder dan meer. Maar dan denk ik, dan is het goed nieuws dat er weer eens eentje bij komt.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat de mensen ook wel behoefte hebben aan die ouderwetse verbinding van vroeger. Dus we proberen die oude tijden terug te halen.
0: En waar zou je dit willen beginnen?
1: Nou ja, ik heb een heel breed zoekgebied, maar ik zoek eigenlijk een pand wat eigenlijk wel ruim genoeg is. En gewoon past bij de sfeer die ik neer wil zetten.
0: Ja, cafés zijn soms juist gezelliger als ze een beetje klein zijn, hè? Als mensen een beetje opgepropt staan.
1: Ja, dat klopt, maar er moet ook ruimte zijn om te dansen natuurlijk.
0: Aha. En wat is oldschool dansen? Wat noem jij dan? Wat voor soort dansen bedoel jij dan?
1: Ik denk voornamelijk aan rock'n'roll dansen.
0: Oh ja, daar heb je wel een beetje ruimte voor nodig inderdaad.
1: Ja.
0: Hoe verloopt je zoektocht tot nu toe?
1: Ik heb al een pand bezichtigd en ik heb nog wat reacties gehad. Dus als ik terug ben in Nederland, dan wil ik daar ook naar gaan kijken. En op het gemakje kijken naar het goede pand.
0: Want het moet wel aan de Nederlandse kant van de grens. Van ja, Koelwacht, dan denk ik meteen, het zou ook net over de grens kunnen.
1: Ja, dat is ook mogelijk. Het pand waar ik naar heb gekeken was net in België. Dus het maakt voor mij eigenlijk niet veel uit.
0: Oh ja, maar zijn er wel dezelfde regels qua diploma's en vergunningen?
1: Dat zal wel verschillend zijn, maar dat is allemaal uitzoeken en dan... Dat komt wel goed.
0: Ja. En sluitingstijd, maakt dat voor jou nog verschil?
1: Niet per se. Ik ga toch niet tot 4 uur 's nachts open zijn, denk ik. Maar als het tot 1 uur 's nachts lukt, dan dat zou het beste zijn.
0: Ja. Teun, hoe ver strekt jouw ervaring in de horeca?
1: Nou, ik heb toevallig zag ik gisteren een foto voorbij komen dat ik 10 jaar geleden al begonnen ben in de horeca. En dat het sindsdien eigenlijk wel een ding is wat ik heel graag doe.
0: Oké. Okay. Hey, maar jij bent toch ook de Teun van de Tupperware bakjes?
1: Ja, ik denk dat de meeste Zeelse mensen mij wel kennen van
0: Teun
1: de Tupperware bakjes.
0: Ja. Natuurlijk.
1: Ja, dus de hobby is nog niet gestopt.
0: En moet dat ook allemaal een plekje krijgen in het café?
1: Ja, die moet ik natuurlijk wel een speciale plek geven.
0: Oh, dan mag je inderdaad wel flink wat vierkante meter
2: kunnen
0: zetten.
2: Jullie mij even bijpraten? Ja. Tupperware Teun.
0: Ja. Teun, die spaart van alles, waaronder ook Tupperware bakjes. Nou, niet alleen bakjes trouwens, hè?
1: Nee. Ondertussen is de verzameling flink gegroeid. Maar toen ik 16 was, had ik een hele grote verzameling aan Tupperware bakjes. Huh? Vooral uit de jaren 70. Ja, en nu is dat wel uitgegroeid naar bijna alles uit de jaren 70.
0: En waar staat je verzameling dan nu?
1: Nog steeds bij mijn ouders. Die vinden het ook nog steeds heel leuk.
0: Oh, ja. zeg je moeder dat. Of zeg jij dat?
1: Ik zeg dat, maar ik denk dat hun ook zo denken.
0: En staat het dan op zolder in dozen of staat het nog ergens uitgestald?
1: Nou ja, het staat nu op zolder in dozen. Het staat in de schuur, het staat op mijn kamer. En ik heb ook nog een stalling in Limburg, want daar heb ik gewoond. Dus het staat een beetje verspreid nou door Nederland.
0: Maar zoveel is het dus.
1: Ja, het is wel flink.
2: Ik
1: ja.
2: vind het wel een bizarre verzameling. En die tuppenbakken die worden toch ook best wel zo gelig als je ze lang bewaart? Of was dat alleen bij mijn oma zo?
1: Dat ligt er aan wat je erin doet natuurlijk.
0: Nee, dat is alleen bij vele der oma toch.
1: Maar het is niet allemaal Tupperware wat ik overal heb staan. Het is ben ook al aan het voorbereiden voor het café. Ik heb al een interieur en mijn kopjes aan het verzamelen. Moet allemaal in stijl zijn natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, goed. Iemand die een locatie voor jou weet, die mag natuurlijk even bellen of appen naar 0118 499999. Klassieke auto's, vintage en brokanten. Alles wat ze kwijt willen, kunnen ze bij jou... Ja, afgeven?
1: Ja, altijd. Dat mag altijd.
0: Ik hoor je moeder al roepen, nee!
2: dan moet de Tupperware eruit.
0: Teun, wanneer wil je open? Want bedoel, is dit iets voor een lange termijn planning? Of zeg je van nee, het moet gewoon 2027 worden?
1: Nou ja, weet je, als ik een pand tegenkom over een maand die aan mijn eisen voldoet, of ja, wat past bij het plaatje, dan kan het natuurlijk sneller zijn. Maar zolang ik nog niet echt iets tegenkom, dan ja, duurt het wat langer. Dus het heeft niet echt een specifieke einddatum, maar zolang ik een goed pand kan vinden, dan ik ben wel flink op zoek eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, Veerle die heeft al een danslesje gehad in Koelwacht. Dus
1: Nou, dan zeker eens langskomen.
0: Ja, precies. En wij zijn erbij op de opening, hoor.
1: Leuk.
0: Als je iets hebt voor Teun, een goede tip, altijd welkom. App even naar 0118 4999 99.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Jai Coltrane en Go Like Elijah. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vanaf vandaag start er een nieuwe ronde coronavaccinaties. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Cindy Hamelink van de GGD Zeeland zegt dat er dit jaar wel wat is veranderd.
3: De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt ik moet mezelf beschermen.
2: De 28e editie van Film bij de Zee in Vlissingen zit erop. Tientallen films en documentaires werden vertoond, met daarnaast ook nabesprekingen en afgelopen zaterdag de awardsceremonie. Festivaldirecteur Jan Doens kijkt met een goed gevoel terug.
4: Ja, echt een van de beste. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik aan het eind van het festival dacht van ik wil eigenlijk nog best een paar dagen doorgaan. Meestal denk ik, nou, het was geweldig, maar het is ook goed dat het nu klaar is. Maar ik had echt gewoon, ik zat er zo in. Ik dacht echt van, ik kan ook nog wel een week doorgaan.
2: En Doense kan nog niet zeggen hoeveel bezoekers het festival heeft getrokken. Die cijfers komen in de loop van de dag. Burgemeester Meuleman van Zeil zaten net over de grens. Wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren. Dat meldt de Vlaamse omroep AVS. Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk dat in Nederland illegaal is. En de band Raccoon viert volgend jaar zijn 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanstaande vrijdag verschijnt ook een nieuwe Nederlandstalige single, Dicht bij het vuur. De jubileumshow staat gepland voor 2 oktober 2027 dus. En de kaartverkoop begint vrijdag. Tot slot nog het weer. Rustig, droog en vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Morgen en overmorgen nog een paar graden warmer. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Bente en Bluff, en hoe hou ik dit vast? Wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken weer een plek in Zeeland, een stad of een dorp, of een gehucht, een buurtschapje, of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt één aanwijzing. Veerle, wat heb je?
1: Zouden ze hier allemaal op hakken lopen?
0: 0118-499999.
1: Zouden ze hier allemaal op hakken lopen?
0: Volgens mij is die heel moeilijk. Maar goed, als je denkt te weten, je mag bellen, je mag appen. Maar de telefoon gaat altijd voor.

0: van Imagine Dragons en On Top of the World. Zouden ze hier allemaal op hakken lopen? Dat is die ene aanwijzing die je krijgt in Check the Plek. Jaap, goedemorgen.
1: Hooglanden.
0: Hooglanden. Vanwege de hakken?
1: Ja.
0: Ja, nee, het is niet goed.
1: Nou ja, dat is toch niet erg?
0: Nee, dat is niet erg. Probeer het gewoon nog eens. Dan ga ik naar Jan. Jan, wat denk jij?
2: Ik dacht ook Hogelanden.
0: Jij dacht ook Hogelanden. Oh, nee.
3: Nou, wel leuk bedacht, want dan lopen ze natuurlijk allemaal een stukje hoger.
0: Ja. Hakken hoeven trouwens niet per se heel hoog te zijn, hè?
3: Nee.
0: Maar goed,
3: nee.
0: Dit is geen tip of zo, want anders zet ik mensen nog helemaal op het verkeerde been ook. Eens even kijken, Peter. Peter, wat denk jij?
4: Ja, ik denk Stavenissen.
0: Leg dat eens uit.
4: Ja. Nou, dat wordt wel verbasterd naar stelten en hakken. Maar een beetje verbasterd daar in die buurt. Maar ik weet niet of dat goed is. Klopt niet, denk ik, als ik het zo hoor.
0: Nee, want als wij het niet weten, dan hadden we het zo ook niet kunnen bedenken. Hè? Nee.
4: Nee, ik geloof het, ja. Nee.
0: Maar
4: ja.
0: Ik vind het wel een mooie, als je het zo zegt.
4: Ja, maar ja, dat is niet goed.
0: Nee,
4: gaan verder zoeken.
0: Op zich zit hij wel een beetje in de goede richting qua denken, toch?
3: Nou, dan weet ik niet hoe jij denkt, maar die brug kan ik nog niet vinden.
0: Schenk daar maar geen aandacht aan. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Met wie?
5: Theo.
0: Theo, wat denk je?
5: Reuzenhoek.
3: Oh, die vind ik ook leuk.
0: Vind ik ook heel leuk.
3: Maar niet goed, maar helaas.
0: Helaas, Theo.
5: Okay.
0: Denk nog even na, dan kijken wij ondertussen even wat er allemaal op de app genoemd wordt.
3: Walsoorde is niet goed. Hoge weg bij Hoofdplaat is niet goed. Vrouwenpolder niet goed. Axel van de Axelsprong. Stamperschat, nee, dat ligt niet in Zeeland, toch?
0: Nee, maar ik vind het ook wel mooi bedacht, ja. Stamperschat.
3: Zierikzee, dat komt natuurlijk binnen. Oh ja, dan hebben we natuurlijk al een linkje. Dat is met straks de goed bezig.
0: Gert die zegt, ik komende uit Stavenissen loop nooit op pumps. Nee,
3: dat is natuurlijk... Gert, daar moet je dan eens mee beginnen, want ik heb gehoord dat dat echt bij Stavenissen hoort.
0: Ik vind dat Stamperschat, die gedachte... Die moet je eigenlijk vasthouden.
3: Oh ja, dat is wel iets.
0: Dat is even
3: meer.
0: Een tip wel hoor, dat is echt een tip.
3: Ja.
0: Dus zouden ze hier allemaal op hakken lopen? Denk nog eens even na 0118 4999 99.

0: Pretenders en I'll Stand By You. Zouden ze hier allemaal op hakken lopen? Heb je nog een extra tip, Veerle? Een geluidje misschien? Oké. Jacqueline, heb je daar iets aan?
1: Nee.
0: Dus dit maar tip wel, ik, hoor.
1: Ik heb eens gehoord over de hoge hakkenrace. En ik dacht, waar was die nou ook altijd? En ik denk, Zierikzee.
0: Nee, helaas.
1: Nee.
0: Nog één keer die tip, want misschien heeft Peter er dan iets aan. Peter, nou, wat denk je?
2: De Gapingen, dacht ik, maar ik weet niet of dat gezegd is.
0: Nee, helaas.
1: Nee.
0: Nog één keer die tip, want misschien heeft Peter er dan iets aan. Peter, nou, wat denk je?
2: De Gapingen, dacht ik, maar ik weet niet of dat gezegd is.
0: Nee, dat is nog niet gezegd.
3: En waarom dacht je dat?
2: Nou, Gaapje Hakkingen.
3: Gaapje Hakkingen.
2: Dat is een verbastering.
0: Nee, het is niet goed, Peter.
2: Oké.
0: Okay. Niet goed. Eens even kijken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen nog met Theo.
0: Hallo Theo, ook in de herkansing.
4: Ja. Schuddebeurs.
3: Schuddebeurs.
4: Schudden. Nou, schudden, stampen, hakken.
3: Wow.
0: Nee, het is gewoon niet goed.
3: Het gaat denk ik niet komen, Elsa.
0: Ik denk dat het te moeilijk is. Nu Stellendam binnenkomen, Serenoek. Zampershoek nog een keer, Paal. Het ging eigenlijk om het geluid wat je net maakte, hè?
3: Ja, maar het was een heel klein plekje. En dat is altijd lastiger, want het was een buurtschap genaamd Klakbaan. Waar ze dus, als je op hakken aangeklakt komt, dan kom je in Klakbaan.
0: Een buurtschap bij IJzendijken. Oh, nou komt er een nee met Klakbaan op het moment dat jij het vertelt.
3: Ja, dat is wel toevallig.
0: Zullen we die nog? Nou ja, zullen we die het voordeel van de twijfel geven?
3: Ja, het voordeel van jouw twijfel dan.
0: Oké, nou dat is gewoon René, de eerste finalist toch? Okay. Klakbaan dus.
5: Hey, goed bezig joh.
0: Goed bezig.
5: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig joh.
5: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Een co-date mee aan de drag queen verkiezing in Zierikzee. En op het Havenplein streden verschillende om de titel beste drag artist. Co, goedemorgen.
6: Veerle, nog gefeliciteerd met je huwelijk.
0: Ja, dat was Veerle. Ja.
3: Dankjewel.
0: Co, hoe zag je eruit?
6: Ja, fantastisch. Ja, eigenlijk moet je de filmpjes zien, want de eerste outfit, ja, dat was gewoon een gala.
0: Maar wat had je aan? Hoe zag je eruit?
6: Ja, voor het thema had ik een compleet zilveren jurk met hele hoge zilveren hakken en een corset en een witte cape met verlichting erin die ik aan kon zetten. En daarna had ik een blauwe met witte hele lange cape. Daar wordt een bruidswinkel jaloers op.
0: En wat was het thema dan?
6: Kings and Queens.
0: Aha. En jij dacht meteen, dan moet ik in het zilver.
6: Ja. Met een blauwe kroon, blauwe pruik. Moeder en schoonzusje achter de hele lange cape om te wapperen. Maar ja, dat werd natuurlijk wel even een dingetje door die wind. Dus totale paniek. En toen nog een ander outfitje.
0: Ging het wel goed dan op die hoge haken?
6: Ja, met mijn tweede optreden wel. Toen ging...

0: helemaal los.
1: Nee, want ik bedoel, als het dan hard waait, ja, je moet niet lopen wiebelen, hè?
0: Nee, maar dat ging wel.
1: Oké. Hey, dit was jouw derde keer. Of je tweede keer. Is het zo dat je steeds iets beter wordt?
0: Ik word wel een stuk beter, ja. Kijk, ik doe het ook gewoon voor de lol. En gewoon even een pleziertje. Maar ja, ik had bij mijn tweede optreden. Want je moet dan twee keer op. Had ik een nummer laten remixen. En heel het publiek, dat ging helemaal uit het dak. Publiek lekker mee.
2: Welk nummer?
0: Zelfcontrole van Laura Brenneken.

0: Ja,
1: ik zie nu ook de foto van jou en dan denk ik, wauw, geweldig. Heb je dit kostuum zo gekocht of heeft iemand het voor je gemaakt?
0: Nee, dat heb Jamila van Kluts uit Ierseke voor me gemaakt, die hele cape.
1: En nou, er zit een, ja, die cape die waait helemaal uit en dan bof je eigenlijk wel met die wind.
0: Ja, dat wel, maar als dan die cape helemaal rond je heen wikkelt en ja, je wilt die andere cape de verlichting nog aanzetten, ja, toen was het even een totale paniek.
1: Ja.
2: En dan nog van die hoge hakken, want hoe hoog zijn die schoenen die je aan hebt?
1: 12 centimeter.
0: Ja, zoiets.
2: Minstens, plateau zie ik er nog bij.
0: Ja, ik zal straks nog wel een andere foto sturen, die is ook wel mooi.
1: Oké.
0: Okay. Ja, was super.
1: Ko, ik vind het heel leuk om de foto's te zien. En op naar de derde keer volgend jaar dan in Zierikzee. En dan praat ik meteen even door naar onze collega Michiel.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Hey.
1: Want jij komt hier voor iets heel anders.
3: Ja, ik heb mijn hakken thuis gelaten vandaag. Zegt het maar, daar gaan we het over hebben. Je kunt vanmiddag je mening geven over het vuurwerkverbod. Wat heeft dat nou eigenlijk wel zin als je een paar kilometer verderop over de grens gewoon nog vuurwerk kunt kopen? Nou, de burgemeester van Zeelzaten die wil ook de verkoop aan particulieren verbieden. Dat moet dan weer voorkomen dat Nederlanders voor vuurwerk de grens overgaan. We spreken de burgemeester ook vanmiddag in Zeeland komt thuis. En de stelling waar je nu al op kunt reageren is: een vuurwerkverbod werkt niet zolang je het vlak over de grens kunt kopen.
1: Nou, ik zei al, die burgemeester maakt gewoon reclame voor zijn toko, toch?
3: Dat zou je ook kunnen zeggen.
1: Ja.
3: Nou, we gaan het hem vragen vanmiddag.
1: Die denkt gewoon, ik zal ze nu alvast even erop wijzen dat wij gewoon wel vuurwerk verkopen.
2: Hij gaat ook altijd uit van het slechtste in de mensen.
1: Van het slechtste in de mensen.
3: En dat je weer bent.
1: Inderdaad. Nou, als je denkt, ik wil reageren, 0118-4999-99. Appje sturen mag nu al, als je Michiel zelf wil spreken. Dan moet je natuurlijk even wachten tot 17:30 vanavond. En zegt u het maar. Ja, het is 12:04. Het zit er alweer op. Goedemorgen, Zeeland is er morgen. Heb je ons nodig? Ja, ik ga het appnummer nou niet nog een keertje noemen.
3: Dat mag.
1: Maar 0118-4999-99. Ik moet er weer even aan wennen. Ik moet er weer een beetje inkomen na de vakantie. Maar je mag altijd een appje sturen als je ons nodig hebt. Voor de rest blijf natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen, dan is Michiel er.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey, Remol!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief

0: exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
4: Omroep Zeeland.
14: Hoe moet het nu verder bij het Lodewijk College in Terneuzen aan onrustige periode? Hebben we het zo over in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Natuur- en milieueducatie Schouwduiveland. Ze zitten in zwaar weer en ze dreigen activiteiten te moeten afstoten als de gemeente niet met structurele financiering komt. En strafrechtadvocaat Inge C. is te gast zometeen in de Zeeuwse Kamer. Komt oorspronkelijk uit IJzendijken. Benieuwd naar haar verhaal. Dat deelt ze iets na 12:30 hier. 11:55, een hele goede middag. Het was voor de zomervakantie erg onrustig op het Lodewijk College in Terneuzen. Had allemaal te maken met de aankondiging van de directie dat er 50 fulltime banen verdwijnen. Het bestuur van het Lodewijk College en Stichting Voortgezet Onderwijs in Vlaanderen kwam vandaag met een voorlopige stand van zaken. Onze verslaggever Marieke Kerklaan is in Terneuzen. Heel veel terug in de tijd, Marieke, rond die zomervakantie. Wat speelde er precies?
15: Ja, toen kwam de aankondiging binnen dat er dus 50 voltijdsbanen aan personeel op het Lodewijk College dreigden te gaan vervallen vanwege het wegvallen van tijdelijke subsidies. Dat waren de zogenoemde NPO-gelden. Dat was toen aangekondigd in verband met alle schade die het onderwijs had opgelopen naar sluiting van de scholen in verband met corona. Nou, die subsidies vielen weg. En daarbovenop kwam nog eens het aantal leerlingen op het Lodewijk College terugloopt. Dus ook aan die kant minder inkomsten. Nou, een groot gedeelte van het personeel en ook de gemeente in Terneuzen kwamen dat tegen in het verweren. Tegen die aankondigingen waren bang dat dat ten koste zou gaan van het onderwijs en ook van de werkdruk. We stuurden daarom ook op 20 mei een brandbrief naar de stichting. Hè, dus de stichting die dus gaat het bestuur, zal ik maar zeggen, over de school. Waar dus naast het Lodewijk College ook het Swing College in Oostburg en het Reinhard College in Hulst ondervallen. En het bestuur reageerde daar weer op met verschillende bijeenkomsten en brieven aan het personeel om het onrust zo weg te kunnen nemen. Maar dat heeft tot nu toe, tenminste toen voor de zomervakantie, niet gewerkt. Nou, en het heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de directie van het Lodewijk College sinds begin juni ook ziek thuis zit. Het bestuur van de stichting heeft toen twee mensen bereid gevonden om, zoals ze dat zeggen, een interim directie aan te gaan. Dat zijn Eugène Vach en Frans van Kraat. En die mannen die zitten nu dus zeg maar aan de knoppen. En hun belangrijkste doel was eigenlijk ervoor te zorgen dat er weer rust terugkwam op de school.
14: Ja, maar die rust is er nog niet. Het duurde erg lang ook tot het bestuur met de reactie kwam op het nieuws van voor de zomervakantie. Waarom duurde dat eigenlijk zo lang, Marieke?
15: Ja, omdat het dus vooral ging om intern dus rust weer terug in de tent te krijgen. Hè, met rust onder het personeel voorop, maar ook richting de leerlingen en de ouders. Dus daar lag die focus vooral op. En uit het gesprek dat nu net is afgelopen, komt in ieder geval vanuit de tijdelijke directie het beeld naar buiten dat wel gelukt is. Dus dat het gelukt is om weer een beetje rust terug te krijgen op school.
14: Ja, wat is er verder uit dat gesprek gekomen?
15: Nou, dat is afgesproken met de pers die aanwezig was. Dus naast ons ook de PZC en Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Dat er pas om 4:00 iets naar buiten gaat komen. Omdat ze dus eerst het personeel willen inlichten. Dus eerst het personeel inlichten en dan mag de overige informatie pas naar buiten. Dus om 4:00 kan die informatie pas naar buiten komen.
14: Oké, horen we vanmiddag in Zeeland komt thuis meer. Marieke Kerklaan, dankjewel. Natuur- en milieueducatie Schouwen-Duiveland zegt activiteiten te moeten afstoten als de gemeente niet met structurele financiering over de brug komt. Een verwachte eenmalige financiële bijdrage vanuit de gemeente biedt voorlopig wel lucht, maar het lost het probleem volgens Arthur Geurse van de NME niet definitief op. En dat terwijl de stichting juist veel projecten voor de gemeente uitvoert.
16: We hebben het over educatieve activiteiten op de scholen, maar inderdaad doen we er ook projecten voor de gemeente onder andere. Dat kunnen zijn meedenken over de biodiversiteit, vergroenen van basisscholen, moestuinlessen, maar ook een mooie ludieke actie als het NK tegelwippen, de uitvoering daarvan. Kijken of we mensen kunnen aanzetten om meer groen in hun tuin aan te leggen.
17: Hoe is die samenwerking met de gemeente tot stand gekomen?
16: Eigenlijk hebben we al een hele lange samenwerking met de gemeente. In eerste instantie is dat een echte educatieve samenwerking geweest, in de zin van uitvoering van educatieve activiteiten. Later is dat ook een vraag gekomen: kunnen we iets gaan uitvoeren op het gebied van, laten we zeggen, klimaatadaptatie of het opschonen van het eiland.
17: Hoe worden jullie normaal gesproken gefinancierd? Hoe bedruipen jullie jezelf als stichting zijnde?
16: Voor een klein deel vanuit een budgetsubsidie. Voor het grootste deel vanuit de projecten.
17: Nu zijn jullie de afgelopen jaren flink gegroeid. Ja. Jullie hebben er steeds meer projecten bij gekregen. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat jullie momenteel in financieel zwaar weer verkeren.
16: Ja, we zijn natuurlijk een tijd geleden begonnen als echt educatieve organisatie voor scholen. Met leskisten. Als vrij kleine organisatie, met een paar FTE. We kregen vervolgens steeds meer opdrachten van de gemeente. En dat waren allemaal projectmatige jaaropdrachten die we moesten uitvoeren. Daarvoor hadden we wel mensen nodig. Die mensen moet je wel kunnen betalen. En op deze manier moesten we groeien. Dit gaf ons verder geen zekerheid. En we hadden wel meer geld nodig. En dat geld was niet altijd evenredig met de opdrachten.
17: Nu heeft de gemeente of het college heeft een positief advies gegeven om jullie een eenmalige financiële injectie te geven. Wat vinden jullie daarvan?
16: Ja, wij zijn er wel heel erg blij mee. Ja, we moeten daadwerkelijk vaststelling de 24e nog plaatsvinden. We hopen dat het allemaal positief valt. Maar voor ons betekent dat wij nu met die middelen kunnen werken aan de basis. Wij kunnen nu werken aan de toekomst.
17: Deze eenmalige injectie is fijn. Ja. Jullie willen eigenlijk meer. Jullie zijn op zoek naar een structurele subsidie, toch?
16: Ja, we weten dat de gemeente dat ook graag zou willen. Op welke manier is nog niet duidelijk.
17: Als de NME in de toekomst geen structurele subsidie krijgt van de gemeente, wat zou dat betekenen voor jullie? Moeten jullie dan projecten gaan afstaan?
16: Het is een moeilijke vraag, want het is echt natuurlijk in de toekomst kijken, je weet het niet. Maar je zou kunnen zeggen dat je dan misschien wat kleiner, dan zou je misschien wat kleiner door moeten gaan. Dan zou het misschien een educatieve tak alleen zijn. Maar dat betekent ook dat je daarvoor dan geen basis hebt om dat een toekomst te geven. Dus die educatieve tak en de projecten zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
14: Komende donderdag wordt tijdens de raadsvergadering duidelijk of NME Schouwen-Duiveland daadwerkelijk de eenmalige financiële injectie krijgt van de gemeente.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Het is 11:45. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Havega. John, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag.
0: Een afwisseling van zon en wolken tot nu toe gezien. Is dat iets wat we vanmiddag ook blijven zien?
1: Ja, we zien nog wel wat hoge bewolking, maar het was vanochtend wel veel meer. En het ziet er ook naar uit dat het vanmiddag eigenlijk steeds minder gaat worden. Dus de hoge bewolking, de wolkensluiers die je nu nog ziet, en de, ook, ja, ook wel de vliegtuigstrepen als ik nu naar buiten kijk, zijn wel zichtbaar. Maar dat zal dus vanmiddag geleidelijk minder worden. Ja, en we hebben op de weerkaart de verklaring van dit mooie weer. Want er ligt een hoge drukgebied niet heel erg ver bij ons vandaan. Aan de ingang van het Engelse kanaal ligt dat inmiddels. En dat zorgt voor een... op afstand houden van frontale systemen en regengebieden. En omdat het dichterbij komt, wordt de lucht ook nog wat droger. En met een matige noordwestelijke wind daaromheen liggen de temperaturen op dit moment al rond de 18 à 19 graden. En ik denk dat er nog een graadje bij komt. En vanmiddag zitten we op maximum temperaturen van 19, op sommige plaatsen 20 graden.
0: Oké, tot vanmiddag, dan vanavond, vannacht en ook de komende dagen.
1: Ja, inderdaad. Vanavond en vannacht is het rustig. De wind die valt eigenlijk even helemaal weg. En we hebben brede opklaringen. Waarbij denk ik in de loop van de nacht wat nevel of een paar mistbanken kunnen worden gevormd. Minimumtemperaturen ook best wel frisjes. Zeker op de plekken wat verder in de polders of op de weilanden. Zo'n 10 graden. En wat meer bij de plekken vlak aan de Oosterschelde is het dan zo'n 13 à 14 graden. Maar dus best wel een frisse nacht. Met dus morgenochtend waarschijnlijk heel even die mist nog in het verkeer. Maar dat zal dan denk ik wel heel snel gaan oplossen. En dan hebben we ook morgen toch weer een hele mooie dag met flinke zonnige periode. Af en toe wat bewolking en een temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Een zwakke wind. En woensdag komt die uit het zuiden. Dat betekent dat we temperatuur woensdag nog even een graadje windkant gaan behalen. Want ik denk dat het woensdag 20 tot 22 graden gaat worden. En dan hebben we heel even een intermezzo met een paar buitjes die wat roet in het eten gaan gooien van dit mooie, rustige najaarsweer. Want woensdagavond en donderdagochtend hebben we wellicht nog te maken met een paar buien. Maar met die noordwestelijke wind wordt een even wat koudere lucht aangevoerd op donderdag. Dan is het 18 graden. Maar op vrijdag en richting het weekend, dan loopt de temperatuur gewoon weer lekker op tot boven de 20 graden. En houden we dus voorlopig dit vrij zonnige najaarsweer.
0: Oké, duidelijk, John.

0: Ed Sheeran. Sapphire. Ondanks een Europees verbod gaat Nederland opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, zegt staatssecretaris Erkens in de Telegraaf vandaag. Hij wil er 1,3 miljoen euro voor gaan uittrekken. Met pulsvissen worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt en gevangen. Ook deze visser hoopt op een terugkeer, zegt hij tegen NH Nieuws.
1: Ja, er is door Wageningen een groot onderzoek gedaan. En daaruit is gewoon gebleken dat het meer voordelen als nadelen heeft. Dus waar expulsvissers zien dat, natuurlijk zo snel mogelijk het liefst weer terugkomen.
0: Staatssecretaris Erkens hoopt andere landen ook te kunnen overtuigen. Dan belangenorganisatie COC. Ze zijn geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
2: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: Nou, een van de oorzaken influencers zoals Andrew Tate en politici die zijn laagdunkend, die zich uitlaten laagdunkend over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Nou, het COC vindt dat social media platforms meer moeten checken wat er allemaal op komt te staan. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term was voorbij kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. In eerste instantie was het niet de omroep zelf die het woord gebruikte, zegt deze redacteur.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken. En ook steeds vaker als complot, in de complotvariant.
0: Omvolkingstheorie is een rechtsextremistische complottheorie, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Tot slot, dan nog. We zijn een wereldkampioen rijker, dat is altijd goed nieuws. Maartje van der Meer uit Delft, dat is haar naam. En ze was in Spanje het sterkste op het WK puzzelen. Ja, ze zetten de snelste tijd neer.
4: 3, 2, en 1, en done. 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Nou, Maartje puzzelde dus in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel puzzelen. Het leverde haar een beker en €2000 op. Bij de duo-wedstrijd, daar werd ze vierde. Daar is een puzzel gewonnen. Je verwacht het niet, en toch ook weer wel.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
2: Ik dacht wat ruim weer is. I knew it, I knew you. Bijna 12:30. Het Zeeuwse nieuws, dat heeft Stefan Dana zo voor je. Binnen exact een minuut.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland moet mogelijk activiteiten schrappen als de gemeente geen structurele financiering biedt. Afgelopen jaren kreeg de stichting steeds meer taken van de gemeente, maar niet meer geld. Het blijft vooralsnog bij één bijdrage, maar dat is volgens de stichting geen blijvende oplossing. Donderdag komt er meer duidelijkheid, dan beslist de gemeenteraad over de kwestie. Een nieuwe ronde voor coronavaccinatie start vandaag. Op 15 plekken in Zeeland kunnen mensen terecht voor een coronaprik. Cindy Hamelink van de GGD Zeeland zegt dat er dit jaar wel wat is veranderd.
8: De doelgroep is zelfs dit jaar ietsje anders dan vorig jaar. Want nu worden mensen opgeroepen van 70 jaar en ouder. En onder de 60, of onder de 70 kun je ook gewoon komen als je onderliggende problemen hebt of een onderliggend ziektebeeld. Of als je een zorgmedewerker bent of als je voor iemand zorgt die ziek is waarvoor je denkt ik moet mezelf beschermen.
7: Burgemeester Meuleman van Zelzaten net over de grens wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren. Dat meldt de Vlaamse omroep AVS. Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij zijn wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk dat in eigen land illegaal is. En Raccoon viert volgend jaar zijn 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome in Amsterdam. En aanstaande vrijdag verschijnt ook een nieuwe Nederlandstalige single, Dicht bij het vuur. De jubileumshow staat gepland voor 2 oktober 2027. En de kaartverkoop begint vrijdag. Het weer in Zeeland. In de loop van de middag steeds meer zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 19 graden. Morgen en overmorgen een paar graden warmer. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Simply Red hoor je in Fairground bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is 00:30 geweest. Ze groeide op in IJsendijk en ging rechten studeren. En eindigde uiteindelijk in Rotterdam met een eigen advocatenkantoor. Inge Saai kreeg 25 jaar geleden de eerste grote terrorismezaak in Nederland voor haar kiezen. Trad later op als raadsvrouw in de Barendrechtse Zedenzaak. En trouwde met topadvocaat André Sebrechts. Schrijft aan in de Zeeuwse Kamer. Inge, goedemiddag, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Kom je nog vaak eigenlijk in Zeeland?
1: Geregeld. Er zijn periodes dat ik er niet zo heel veel ben. Maar de laatste keer was volgens mij Folkloristische Dag. Dat was ergens in juli.
0: Oh ja, ja.
1: En daarna nog een weekje, dan gaan mijn ouders op vakantie. En dan ga ik met de kinderen nog even een weekje in Zeeland in hun huis zitten. Of een paar dagen. En dat vinden ze allemaal heel leuk.
0: Dus, ja, precies. Maar wel veel leuke dingen doen dan hier in Zeeland. Als je
1: ja, voornamelijk rondrijden, het Zeeuwse landschap. Ja. Het is Zeeuws Vlaanderen. Hè, waar we dat vinden ze allemaal heel leuk.
0: Ja.
1: Ze zijn natuurlijk wel Rotterdams, maar ze... En ze kunnen niet echt het dialect, maar als iemand rustig praat en een beetje, dus kijken wel eens van, nou, wat zegt hij? Maar met name mijn vader ook, die praat een beetje binnensmonds. Dat vinden ze allemaal heel leuk.
0: Dus, ja.
1: Ze hebben natuurlijk ook dan deels een beetje Zeeuws-Vlaamse roots, wil ik maar zeggen.
0: Ja, wat mis je het niet dan in die grote stad Rotterdam? Af en toe de rust van Zeeuws-Vlaanderen?
1: Ja, nou, de natuur, maar ik vind het gewoon ook wel heel leuk om terug te zijn. En het komt wel, het is toch wel heel vertrouwd. Het is waar je vandaan komt. Ja, je kunt het niet zo heel goed uitleggen. Hè. Het is heel, net als op dat Folkloristische Dag. Ja, dan kom ik mensen tegen en dan die kennen mij dan wel. Maar misschien omdat ik bij mijn ouders loop of zo. Want iedereen kent elkaar wel min of meer.
0: Ja.
1: En dan moet ik wel eens nadenken, want het is dan 30 jaar geleden. En dan zijn we toch al een beetje veranderd. Dus, en dan na een tijdje denk ik, oh ja, die. En dan schiet het me weer te binnen. En dan, het is waar ik vandaan kom. En ik ben er wel trots op. Ik vind het ook een leuk, fijn dorp. En ik ken ook een heleboel mensen natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: Maar het is toch best gek dat je daar rondloopt en eigenlijk iedereen kent. En dat is niet in een stad.
0: Nee. Maar laten we even teruggaan in die tijd. Dan zit je op school, daar in de omgeving. Was je een goede leerling?
1: Was ik een goede leerling? Ik was al mijn laatste moment. En het is... Ik weet wel dat ik het altijd wel wilde worden. Laat ik het zo zeggen. En dan zijn we wel een beetje... Ik heb op de basisschool nog wat andere dingen gepasseerd. Maar ik denk dat ik al in de brugklas wel wist dat ik eigenlijk advocaat wilde worden. En als strafrechtadvocaat. Dat denkt ook iedereen al als je advocaat hoort. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn een heleboel andere rechtsgebieden ook.
0: Ja.
1: Maar dat wist ik wel eigenlijk wel al. Dat ik dat toch wilde.
0: Hoe was je daar dan zo van overtuigd dan?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Misschien toch ook al dat ik eigenlijk... Want je weet toch ook niet echt wat iemand dagelijks doet. Maar het was soms misschien een beetje instinct of intuïtief dat ik dat voelde. Dat er misschien wel een heleboel dingen samenkomen die ik interessant vind en leuk vind. En dat bleek in de praktijk ook wel zo te zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld die rechtenstudie heb ik een heleboel dingen geleerd die ik helemaal niet interessant vond. En waar ik ook nu echt geen geheugen meer voor heb. Dus vraag me niks over belastingrecht, huurrecht of... Het is alleen maar strafrecht waar ik iets van weet. En psychiatrisch patiëntenrecht. Dus gedwongen opnames en zo, dat doe ik ook.
0: Ja. Maar goed, dan zit er nog een verschil in het willen in de brugklas. Dat je denkt, ik wil strafrechtenadvocaat worden. En dan het uiteindelijk worden. Daar zitten een paar stappen tussen natuurlijk.
1: Ja, en uiteindelijk, je weet wat daar wel voor nodig is. Hè? Het VWO, dus dat heb ik dan ook gedaan uiteindelijk. En... dan rechtenstudeer. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Ik wist wel dat ik naar Leiden wil. En dan had ik een beetje een romantisch idee bij. Een beetje Oxford-achtig. Iedereen ging naar Tilburg. De economiestudenten en zo. Mensen die gingen studeren vanuit IJsendijk. Die gaan eigenlijk allemaal naar Tilburg volgens mij. In mijn beleving dan. En ik wilde wel... Ja, ik wist wel dat ik Leiden wilde. Maar waarom ook? Ja, ik was er volgens mij nog nooit geweest. Toen ik dat al had bedacht. En dan moest je nog een beetje de motivatie schrijven. En toen had ik gezegd van het is het... Zeeland heeft geen universiteit. Het is het dichtstbij. Dat was het natuurlijk helemaal niet. Als iemand ging rekenen. Kilometers. Maar uiteindelijk... Ja, was dus in die zin ben ik wel in Leiden terechtgekomen. En daar ook rechten gedaan. En ook strafrechtelijk afgestudeerd. Dat klopt.
0: Wat weet je nog van die eerste keer dat je in Leiden kwam? Want je was er nog nooit geweest.
1: Ja, een keertje waar uiteindelijk dan, hè, want dan ga je daarheen wil je een open dag en zo.
0: Ja.
1: Nou ja, ik vond het heel mooi. Hè, dat heel, toch een beetje dat romantische, die dat historische stad. Maar het is wel vreemd, want daar had je toen nog de V&D en zo. En je kunt naar winkels en zo. En het is allemaal, dat stadse. Maar nou is Leiden natuurlijk ook wel echt, niet Rotterdam, zullen we maar zeggen. Maar dat vond ik wel leuk en interessant. En dan dacht ik, ja, weet je, allemaal, wat er allemaal was, de voorzieningen en dergelijke. En het studentenleven en ja, de mensen, allemaal nieuwe mensen ontmoeten. Dus ik vond het wel interessant en leuk. Ja, ik vond het met name leuk. Ik sprak, want thuis spreek ik dialect. Ik had wel een accent, maar dat ging eigenlijk ook. Ik heb het altijd wel een beetje beschouwd als twee talen. Hè, dat Nederlands en mijn Zeeuws-Vlaams dialect. Volgens mij was dat vrij snel weg. Het is net een beetje als met twee talen dat je moet denken van... In het dialect kan je iets zeggen wat je niet één op één kan vertalen in het Nederlands. Dus dat had ik in het begin wel een beetje, ja, dat je dan een beetje secundair reageert. Hè? Dat als we, mijn moeder bijvoorbeeld, die kan heel erg oeien zeggen of zo. Nou ja, wat moet je daarmee in het Nederlands? Dus dat zijn allemaal dingen, ja. En maar dat lukte dan wel. En nu kan ik het al bij als ik terug ben en ik hoor iemand praten, Zeeuws-Vlaams tegen me. Hè? Echt in het IJsendijk is natuurlijk weer een ander dialect dan een dorp verderop. Ja. Kleine verschillen, maar toch. Dan gaat dat automatisch. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Fijn dat je er bent in deze Zeeuwse Kamer. Inge Saaij hoorde je. Komt uit IJsendijk, is strafrechtadvocaat. Inmiddels verkast naar de regio Rotterdam, waar ze een eigen advocatenkantoor heeft. Wat voor zaken doe je eigenlijk het liefst?
1: Oh, dat is heel, heel wisselend. Want eigenlijk, soms denken mensen wel. Als ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, want toen zei ik dat ik moest dan iemand van eenvoudige diefstal bijstaan. En die was dan aangehouden. Maar hoe gaat dat dan verder? Maar ja, dan zeg ik, is dat dan nog wel inspirerend? Is het dan niet interessanter vanuit juridisch oogpunt een moord of doodslag? Of een, je hebt van alles. Maar we doen zedenzaken, we doen terrorisme. Dus dat is heel, heel wisselend. Maar ook aan die wat kleinere zaken. Ja, er zit altijd een verdachte aan, een mens aan. En waar, zeg maar, een officier en een rechter hebben daar niet zo heel veel mee te maken. Maar als advocaat heb je daar wel veel mee te maken. En iedereen heeft een verhaal. En dus dat menselijke eraan. En ja, je hoort verhalen die de meeste mensen niet. Hè. Ik zit dan tegenover iemand. Ja, en er is van alles gebeurd. Dat kan heel verschillend zijn. Maar dat is wel heel interessant. En ja, ook bijvoorbeeld, kijk, als sommige mensen zien, ja, dat zien we natuurlijk in Zeeland misschien niet zo, maar in Rotterdam of in anders zie je wel eens een dakloze of mensen, hè, dat je denkt, jeetje, een verslaafde. Maar ik praat met die mensen. Ik zie die mensen aan. Hè, dus ik weet hoe mijn leven is, hoe dat, hè, dat het ook echt wel heel veel uitmaakt. Waar je een beetje, zoals ze dat zeggen, je wieg staat. Of je daar waar je bent opgegroeid. Of dat stabiel was of niet. Dus ook die, hè, en daar haal ik het niet uit, zeg maar. Het interessante of het leukste is dan niet per se die zitting. Of die zaak, want die is vaak niet zo heel ingewikkeld. Maar gewoon dat je toch, hè, kan misschien proberen dat iemand toch nu wel klaar is om ergens een traject in te gaan. Mm-hmm. Of wat dan ook. Dat maakt het toch weer interessant. Dus ik kan niet echt zeggen, dat vind ik de leukste. Of dat. En leuk is natuurlijk, ja. Lastig soms. Bij sommige zaken heb je het natuurlijk niet over leuk, maar die kunnen natuurlijk als advocaat wel interessant, voor een advocaat wel interessant zijn. Dus ja. Dat is ook zo.
0: Ja. Even naar een van jou, de eerste grote zaken. Dat is inmiddels 25 jaar geleden. Als je dan een beetje snel gaat rekenen, kom je uit rond 9-11. En jouw zaak had dan ook nog te maken met terrorisme. Ja. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was eigenlijk een paar dagen na 9-11. En toen was ik eigenlijk nog stagiaire bij, hè, want je moet in mijn kantoor, en had ik nog een patronen, zo was ik eigenlijk. En ja, daar was een advocaat. En ik was toevallig ook op de rechtbank. En die een kantoorgenoot was dat van mij. En die zei, zijn een paar mensen aangehouden. En die met een aanslag worden van vandaag. Heb ik helemaal geen zin in. Ik dacht, helemaal geen zin in. Ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi iets als advocaat. Omdat... Dus toen zei ik, dan wil ik misschien wel. En toen kende ik André Zeewrechts dan ook al. Dus toen zei ik, weet je, en die had ik ook, die sprak ik ook veel en zo. Die had net iets langer ervaring ook. En zei ik, ik wil dat wel doen. Zei, volgens mij ook wel. Ja, doe maar. En toen heb ik die persoon bijgestaan. En dat bleek dus de hoofdverdachte te zijn van vier verdachten. En die zijn in eerste. Ja, en het idee was dat zij. Dat zij een aanslag zouden aan het voorbereiden zijn. Het was een beetje onduidelijk waar dat dan precies. Er gingen wel wat locaties werden wel gezegd. Nou, die Trabelsi, die was daar ook nog bij betrokken. Die is onlangs terug uit, volgens mij, uit Amerika gekomen. Mijn uitlevering. Dus die heeft heel lang vastgezeten. Die heb ik nog als getuige gehoord. En die mensen die zijn wel in eerste instantie vrijgesproken. En in tweede instantie waren ze dan niet voor het voorbereiden van de aanslag, maar voor deelname zijn ze dan veroordeeld. Mm. Maar dat was wel, dat iedereen was eigenlijk toen wel in alle staten. Dus dat was best wel heftig. Want dan, als dan, zeg maar, er kwam dan een getuige en dan werd de Erasmusbrug afgesloten. En er zou ook een keer een getuige komen. Maar die vanuit Frankrijk, maar die kon niet landen met het vliegtuig. Want ze wisten niet precies welke baan. Dus het zou niet veilig genoeg zijn. En dat was best wel indrukwekkend, want er was heel veel aandacht voor. En ik kan me nog wel herinneren dat ik, ik had dan ook de hoofdverdachte. Toevallig is dat dan ook zo gelopen. En dat je dan op de rechtbank die deur open doet en dat dan daar echt allemaal van die camera's op je. En dat ik hem gewoon ook weer dicht deed. Dat ik even dacht van nou, wat moet ik dan allemaal zeggen? Want dat is wel een beetje het lastige. Je zit er niet, voor de camera of media of wat dan ook. Je zit er niet als jezelf. Je kunt niet alles vertellen. Je bent toch bang dat je wil het goed uitleggen. En media is eigenlijk ook heel vaak niet in het belang van je cliënt. Dus daar zijn wij ook op kantoor heel voorzichtig mee. Om in de media te spreken over bepaalde cliënten en zaken.
0: Had je toenertijd door wat voor impact dat had, die zaak? Wat er allemaal speelde in de wereld? Of is dat nu pas achteraf, 25 jaar later, dat je denkt, dat maakte wel indruk?
1: Nee, dat in die zin had ik dat toen wel door. Want ik weet dat ik wel heel erg zenuwachtig was voor mijn na 3 dagen zitting of zo. 4 dagen was het dan pleidooi. En ik had ook helemaal niet geslapen, de hele nacht doorgewerkt. En dus dat had ik wel door. Maar het was voor iedereen eigenlijk heel nieuw. Dus, want ook de politie had nog nooit een terrorismezaak gedaan. Niemand eigenlijk. Dus, en dat heeft zich helemaal een beetje ontwikkeld. En dat is misschien ook een klein beetje meer stil gaan liggen, die terrorismezaak. En die zijn later met IS en die terugkeerders vanuit IS-gebied. En nu heb je ook natuurlijk rechtsextremisme. Dat is ook terrorisme. Sommigen staan ook bij en zo. Dus nu is dat inderdaad wel, heeft dat weer, is dat wat gewoner tussen aanhalingstekens. Ja.
0: Hey, je noemde zijn naam net al, André Sebrechts, die leerde je kennen bij die zaak toenertijd.
1: Ja, die kende ik al ietsje. Ik heb hem wel, die heb ik leren kennen inderdaad. Ik kwam, zeg maar, ik was stagiair op een bepaald kantoor. En dan moest ik voor een ander kantoorgenoot naar het buitenland om een getuige te horen. En dat was in een zaak waar hij ook advocaat was. Dus een advocaat van de medeverdachte. En toen ging hij dan nog heel vaak, in het buitenland. Als er buitenlandse waren, er was nog geen videoverbindingen. Dan ging hij dus naar dat land toe. En dat was in Portugal. En daar heb ik hem leren kennen. En ik denk dat, na 5 maanden of zo kwam die zitting, kwam zeg maar die terrorismezaak. Ja. Dus ik kende hem wel al iets van 5 maanden. Toen had ik nog niks, maar toen kende ik hem wel al.
0: Zeg, was dat in Portugal dan al liefde op het eerste gezicht?
1: Nee. Nou, nee, niet helemaal. Maar het was wel zo dat, hij was wat verder. En op mijn kantoor deden ze ook eigenlijk helemaal niet. Was ik op een gegeven moment al heel snel de enige met strafrecht. Die strafrecht deed. En toen was het meer een beetje, omdat ik dan voor overleg hem belde. Ja, dan is 112, dan kan je beter misschien een eigen bedrijf starten. Nou, dat hebben wij ook gedaan uiteindelijk. Dus ik ben bij hem gekomen. Er was eerst nog een derde, maar die deed dan geen strafrecht, maar iets anders. En zo is dat eigenlijk gegroeid tot het kantoor wat we nu hebben.
0: Ja, maar ook gezinsleven, jullie zijn samen. Is dat lastig eigenlijk, advocaat zijn en het gezinsleven?
1: Ik denk dat het voordeel als je allebei strafrechtadvocaat bent, want je hebt ook andere soorten, op andere rechtsgebieden is. Ja, je kan altijd gebeld worden in wezen. Je kan, mijn kinderen weten ook niet anders dan dat je soms moet bellen of dat je weggaat. We hebben wel eens vakanties gehad. Dat André dan toch ineens met het vliegtuig terugging. Omdat er iets gedaan moest worden. Dat kan altijd wel. Het is heel erg verweven. Werk en privé. Dat moet je kunnen. Dat moet je leuk vinden. Ik ben wel een stuk minder gaan werken toen. Ik wilde wel gewoon ook echt voor die kinderen er zijn. Dus een aanwezige ouder zijn. Dus dat heb ik wel gedaan. Ze zijn nu een leeftijd dat niet meer zo hoeft. Nee. Maar ik heb wel zeker tot met de basisschool wel echt beduidend minder gewerkt. En dan kan je ook wel minder echt heel grote zaken doen.
0: Ja, maar Sebrechts deed de grote zaken ook nog steeds. Hè, rondom de tramschutter uit Utrecht. Ja. De verdediging van Anouar Taghi, de advocatenneef van Ridouan Taghi.
1: Ja.
0: Dat moet toch wel impact hebben, ook op je gezin.
1: Ja, dat heeft het ook natuurlijk wel. Het zijn ja, dat zijn zaken die natuurlijk gewoon op dat moment heel erg bekend zijn in de media zijn. Aan de andere kant, ja, valt het ook wel, ja, is het ook zo dat, zeg maar, mijn kinderen of zo, die hebben daar toch op school ook helemaal niet zo last van gehad. Dat gaat allemaal aan ze voorbij. En ze weten niet beter. Maar goed, soms heb je natuurlijk wel eens dat het. Dan kan het wel eens lastig worden. Als het hele zware zaken zijn, of ze daar vragen over hebben of zo. Ja. Maar ja, uiteindelijk hebben ze daar verder zelf niet zo heel veel last van. Ze willen in ieder geval nooit zelf advocaat worden. Geen van drieën. Dus dat.
0: Maar dat
1: denk ik alleen maar gezond. Dat zou, ik zou dat ook niemand aanraden om precies hetzelfde te doen. Als je moet weer je eigen plek gewoon veroveren in en je eigen naam. In het gebied waar jij iets wil doen.
0: Is dat het leuk om advocaat te zijn?
1: Niet altijd. Maar ik neem aan dat dat voor elke baan geldt. Ik kan me niet voorstellen dat er een baan is waar alles leuk is. Ik zelf ben heel slecht in administratie en uren en allemaal dat soort. En dat is net als overal, wordt dat steeds groter. En ik doe eigenlijk voornamelijk gefinancierde rechtsbijstandzaken. De sociale advocatuur. Dus nou ja, dan moet je dus alles goed bijhouden en zo. Daar ben ik niet goed in. En ja, kijk, het is net als ook met de cliënten. Want je hebt heel veel met die cliënten te maken. Ja, je hebt leuke cliënten, je hebt helemaal geen leuke cliënten. Het is net als een dokter, daar komt ook van alles voorbij. Ja. Je hebt grensoverschrijdende, dat je echt gewoon even heel duidelijk moet maken, nou, daar ben ik niet van gediend. Maar je hebt ook gewoon, ja, kijk, het is ook een beetje, goede mensen kunnen ook slechte dingen doen en slechte mensen kunnen ook goede dingen doen. Het is heel gevarieerd, je ziet van alles. Ik vind het ook heel interessant, dat het raakt ook de psychiatrie, de psyche, ik lees ook veel rapporten van gedragsdeskundigen. Als bijvoorbeeld TBS wordt geadviseerd of niet. Het komt heel veel bij elkaar. Ik vind het pleiten heel leuk, het overtuigen. Al die dingen maken dat het echt een hele leuke baan is, vind ik.
0: Ja.
1: Heel leuk werk, of een way of life, zeggen sommigen.

0: misschien toch eerst moeten kijken wat voor soort advocaat. Hè. Het maakt echt heel veel uit of je op een groot kantoor zit. En dan heb je, dan zit je veel achter je bureau. Dan doe je al grote zaken. Sommigen vinden dat ook heel, heel mooi en interessant. Als je strafrechtadvocaat wil worden, ja, dan moet je ook beseffen dat je heel veel met mensen te maken hebt. En dat het ook heel veel, het is heel dynamisch, veel dynamischer dan officier en nog veel dynamischer dan een rechter. Maar je komt overal, je komt op politiebureaus, je gaat naar rechtbanken, gevangenissen, tbs-klinieken, noem maar op. Dus het is heel gevarieerd, het is heel interessant. Je hebt heel veel zittingen ook als strafrechtadvocaat, veel meer dan anderen. Dus daar moet je gewoon goed naar kijken. Maar als je dus heel erg 9-to-5 bent, moet je het niet doen.
1: Okay. Blijf jij dit werk altijd doen, denk je?
0: Nou, ik vind wel, dan raak je wel een puntje, dat er zijn advocaten die doen dat, die zijn al geloof ik in de 80. Ja, het is wel veel om bij te houden. Al die jurisprudentie, alle dingen. Ik ga dat voor mezelf, heb ik al besloten, niet doen. Ik denk dat als je 65 of 67, wat is het? Om echt, mensen verdienen het om een goede verdediging te hebben. En daar hoort wel bij dat je echt on top of alles bent van wat er speelt. Dus misschien nog een jaar of 10, 12. En dan denk ik dat ik iets anders ga doen.
1: Heb je al enig idee wat?
0: Wat zeg je?
1: Heb je al enig idee wat dat zou zijn?
0: Nee, dat zal natuurlijk niet meer zo heel druk zijn. En weet ik het allemaal. Maar ik weet niet, ik vind zeg maar dingen als met, klinkt een beetje zo met dieren, asiel of zo, of wat dan ook. Iets vrijwillig of wat dan ook, dat lijkt me heel leuk.
1: Dankjewel dat je hier te gast was en dat je verhaal wilde delen. Inge Saai in de Zeeuwse Kamer. Veel succes met alles.
0: Ja, gewinst. Dankjewel.
1: En Elias, die hoor je zo meteen na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag weer om 4 uur met Zeeland Komt Thuis. We spreken het nieuws uiteraard van vandaag. Heel graag tot dan en fijne maandagmiddag.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu.

0: nieuws van 1 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is maandag 21 september, dag 264 van het jaar, week 39. En je hoorde ABBA met Head Over Heels. Het was de derde single van hun album The Visitors, dat in 1982 werd uitgebracht. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Het weekend ligt achter ons en voor ons een nieuwe week. En de komende 3 uur heel veel hits, waaronder straks Bruno Mars, Trigger Finger en ook Suzanne Freek nu met Niemand. En in

Ze deden het een keertje in de studio. En ze hadden echt heel weinig voorbereidingstijd. Bijna niet geoefend. En het klinkt als een klokje toch, hoor. Triggerfinger met I Follow Rivers. En dat is een cover. Lekkere soul van Bruno Mars en On My Soul.

Misschien wel het allermooiste liedje van de plaat Rumours van Fleetwood Mac. Was dit Dreams bij Omroep Zeeland. Ik ga weer een fragment laten horen van een liedje dat verderop in deze show wordt gedraaid. En de vraag is, herken jij de hit? Komt het fragment? Oh, nog een keertje. Was wel heel kort. Nou, dat klinkt wel iets uit de jaren 80 volgens mij. Maar wat is het? Het antwoord hoor je straks. En zometeen ook het laatste Zeeuwse nieuws rond 1:30. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland moet mogelijk activiteiten schrappen als de gemeente geen structurele financiering biedt. Afgelopen jaren kreeg de stichting steeds meer taken van de gemeente, maar niet meer geld. Het blijft vooralsnog bij één bijdrage, maar dat is volgens de stichting geen blijvende oplossing. Donderdag wordt meer duidelijkheid verwacht, dan beslist de gemeenteraad over de kwestie. Burgemeester Brent Meuleman van Zelzaten net over de grens wil een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren. Dat meldt de Vlaamse omroep AVS. Meuleman is naast burgemeester ook parlementslid. In die hoedanigheid heeft hij een wetsvoorstel ingediend die de vuurwerkverkoop aan banden moet leggen. Al jaren kopen Nederlanders over de grens vuurwerk dat in eigen land illegaal is. Regisseur André van Meerkerk uit Kloetingen is op dit moment in Singapore voor een grote klus. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Het is een groot sportevenement. Van Meerkerk bepaalt vanuit Singapore welke sporten te zien zijn op 4 televisiekanalen.
5: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams, waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
4: Nog 2 weken, dan vliegt hij weer naar huis en pakt hij de draad op met het regisseren van Nederlands voetbal. De band Raccoon viert volgend jaar zijn 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome in Amsterdam. En aanstaande vrijdag verschijnt ook een nieuwe Nederlandstalige single, Dicht bij het vuur. De jubileumshow staat gepland voor 2 oktober 2027. De kaartverkoop begint vrijdag. Het weer in Zeeland. In de loop van de middag steeds meer zon. Bij een matige noordwestenwind is het 19 graden. Morgen en overmorgen een paar graden warmer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

Katrina and the Waves en ze wonnen daarmee het Songfestival in de jaren 90. Love, Shine a Light. En we kenden de band al van Walking on Sunshine. Welke hit is dit? Nou, wat zou dat kunnen zijn? Ik ga het je straks vertellen. En misschien weet je het al. Of niet. En het antwoord volgt zometeen.

hoort de muziek van Bas de Meijer. Bidi is zijn artiestennaam en hij komt uit Oost-Soeburg. En dit was een samenwerking met Eva van Leeuwen, afkomstig uit Vlissingen. Bij me bent, zo heet het, Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Ja, en ik ben hier nog antwoord verschuldigd op de vraag, welke hit is dit? Het is de debuutsingle van Kim Wilde. En het liedje werd geschreven door haar vader en haar broer. Kids in America.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oost.

0: oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Madonna heeft net een nieuw album uit. De opvolger van Confessions on a Dance Floor. Ja, en in de jaren 80 maakte ze hele andere muziek. Papa Don't Preach, een liedje toch wel met een maatschappelijk thema. Het gaat over tienerzwangerschappen. En dat zorgde er toch weer voor dat onderwerp op de agenda kwam. Zometeen hoor je wat er zoal gebeurde op deze datum in het verleden. Maar eerst Douwe Bob.

0: All I Wanna Do van Sheryl Crow. Het is de 21ste september en op deze datum in 1977 verscheen het debuutalbum van Meatloaf, Bat Out of Hell. Met daarop de titelnummer natuurlijk en Paradise by the Dashboard Light en dit liedje.
1: Heaven can wait, and all the gods come down here just to sing for me.
0: Even kijken wat er nog meer gebeurde op deze datum in de muziekwereld. Like a Virgin werd de eerste Britse nummer 1 hit van Madonna. Ik heb haar net gedraaid met Papa Don't Preach en dat was in 1985. En je zou kunnen zeggen dat op deze datum de doorbraak was van de band Radiohead. Want hun single Creep verscheen in 1992. En dat werd direct opgepikt door tal van radiozenders in binnen- en buitenland.

Michael Bublé met dat James Bond-achtige Feeling Good. Een van de artiesten, vele artiesten, die dit liedje heeft opgenomen, Michael Bublé. Ik ga eens even draaien aan het rad met al die jaartallen om te bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Oké. Ja. Oh, 65. Nee, toch 64 is het geworden. Nou, een mapje met de informatie over 1964 pak ik er even bij. Het was het jaar dat de Beatles hun eerste Nederlandse concert gaven. In Blokker was dat. Het was ook het jaar dat Nelson Mandela werd veroordeeld tot levenslang. Op 12 juni was dat. En gelukkig is hij uiteindelijk wel vrijgelaten. En ook nog Zeeuws nieuws over koningin Juliana. Die kwam naar Zeeland voor de opening van de Sloehaven op 2 september 1964. En wat hoorde je zoal op de radio? The Rolling Stones, The Animals, The Dave Clark Five en ook Dusty Springfield.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De fusie tussen de veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD is voorlopig van de baan. Al bijna 10 jaar lopen gesprekken over nauwere samenwerking en samenvoeging. Maar nu zijn er zorgen, bijvoorbeeld over de financiële en juridische gevolgen rond gezamenlijke huisvesting en het samenvoegen van cao's. 6 gemeenten weigerden een handtekening te zetten over het fusieplan. Ze willen eerst weten wat de fusie precies kost. De Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland moet mogelijk activiteiten schrappen als de gemeente geen structurele financiering biedt. Afgelopen jaren kreeg de stichting steeds meer taken van de gemeente, maar niet meer geld. Het blijft vooralsnog bij 1 bijdrage, maar dat is volgens de stichting geen blijvende oplossing. Donderdag wordt er meer duidelijkheid verwacht, dan beslist de gemeenteraad over de kwestie. En regisseur André van Meerkerk uit Kloetingen is op dit moment in Singapore voor een grote klus. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games, dat is een groot sportevenement. Van Meerkerk bepaalt vanuit Singapore welke sporten te zien zijn op 4 televisiekanalen.
2: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams, waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
1: En nog 2 weken, dan vliegt hij weer naar huis en pakt hij de draad op met het regisseren van Nederlands voetbal. Het weer in Zeeland. Een overwegend zonnige middag. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 19 graden. Vannacht lokaal kans op mist. Morgen en overmorgen 20 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Staat als een huis, dat deed het in de jaren 80. En nog steeds na al die jaren Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship uit de film Mannequin. En Starship, die band is eigenlijk begonnen als de band Jefferson Airplane. Met die hit White Rabbit uit de jaren 60. Muziek uit Zeeland op jouw radio. Belmoep Zeeland, Bluff en Raccoon. Glas.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Face. Oscar en de Wolf, ze zijn nog wel eens in Zeeland geweest, hè, voor Vestrock. Angel Face bij Omroep Zeeland. En dit is Miles Smith en Nell Horan. Twee grootheden in één liedje. Hoe verzin je het? Drive safe.

0: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3:00.
9: Omroep Zeeland.
11: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim €400 miljoen. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens

0: gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

The Best. Het werd eerst opgenomen door Bonnie Tyler in 1988. En uiteindelijk door Tina Turner ook opgenomen en uitgebracht. En zij had de grote hit met The Best. Dat is echt zo'n liedje dat je draait bij een sportevenement. Of als je iemand in het zonnetje wil zetten. Zometeen de verjaardagen van deze 21 september. Eerst Ilse de Lange met nieuwe muziek. En dit is Get It Right.

0: Ja, ik vertelde het vorige uur al. In 1964 gaven de Beatles in dat jaar hun eerste concert in Nederland. En dat was in Blokken. Je hoorde ze met Ticket to Ride bij Omroep Zeeland. 21 september is het. Ben jij vandaag jarig? Gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Lieve verjaardag deel je met Liam Gallagher van Oasis. De band is inmiddels weer bij elkaar. 54 jaar is Liam geworden. Faith Hill, de zangeres. We kennen haar onder andere van het liedje There You'll Be. Die hoor je nog wel eens in de muziekmiddag. De zangeres is vandaag 59 jaar geworden.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

Every Breath You Take, dit is het liedje waar ze zo'n enorme knallende ruzie over hebben gekregen, over de royalties. Want Sting ontvangt eigenlijk al het geld van deze plaat en de overige twee bandleden die zijn het daar helemaal niet mee eens. Ja, en dat is de meest recente ruzie tussen de heren van de Police. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Voor die tijd nog het Samme Kitten uit

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. De fusie tussen de veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD is voorlopig van de baan. Er is op dit moment onvoldoende draagvlak bij de Zeeuwse gemeenten om het traject voor te zetten. En die gemeenten vormen samen het algemeen bestuur. Al bijna 10 jaar lopen gesprekken over nauwere samenwerking en samenvoeging, maar verschillende Zeeuwse gemeenten uiten de laatste tijd hun zorgen. Zo was onduidelijk wat de fusie zou gaan kosten. In december wordt bekeken hoe het verder moet. De Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland moet mogelijk activiteiten schrappen als de gemeente geen structurele financiering biedt. Afgelopen jaren kreeg de stichting steeds meer taken van de gemeente, maar niet meer geld. Het blijft vooralsnog bij 1 bijdrage, maar dat is volgens de stichting geen blijvende oplossing. Donderdag wordt meer duidelijkheid verwacht, dan beslist de gemeenteraad over de kwestie. Regisseur André van Meerkerk uit Kloetingen is op dit moment in Singapore voor een grote klus. Hij doet de regie van uitzendingen van de Asian Games. Dat is een groot sportevenement. Van Meerkerk bepaalt vanuit Singapore welke sporten te zien zijn op 4 televisiekanalen.
2: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams, waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
1: En nog 2 weken, dan vliegt hij weer naar huis en pakt hij de draad op met het regisseren van Nederlands voetbal. Het weer in Zeeland, een overwegend zonnige middag. En bij een matige noordwestenwind is het zo'n 19 graden. En ook al kun je vandaag nog met je jas naar buiten, op het strand zijn de voorbereidingen op de winter al in volle gang. Zo worden in Dishoek de eerste strandhuisjes weggehaald. Deze Brabantse strandgasten vinden het jammer, maar kijken met een goed gevoel terug op het seizoen.
3: Ja, ik vind het altijd wel een dingetje, maar het is ook weer goed. Ja, mooi seizoen achter de rug, prachtig weer, leuke huurders, zelf veel plezier ervan gehad, dus tevreden.
1: En ook komende dagen is het zonnig en nog iets warmer, 20 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 4:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den

mooi hoor. Van de plaat Achtung Baby. Die waren ze aan het opnemen in Berlijn. En ze hadden alleen maar onderlinge frictie. En de band dreigde uit elkaar te vallen. En toen kwam Bono met deze tekst One. En toen was alles weer goed. Daarvoor ook nog Miley Cyrus en End of the World. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

0: Een van de grote hits van dit jaar, Alex Warren en Passenger. Zometeen, na vieren, dan is het weer de hoogste tijd voor Zeeland Komt Thuis met Michiel. En wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Nou, hoe moet het verder op het Lodewijk College in Terneuzen? Het is onrustig daar de afgelopen maanden. Er moesten 50 banen, voltijdsbanen verdwijnen. Hoe gaat dat nou echt in zijn werk? Dat hele verhaal horen we zo meteen. Het gaat ook over de tunnelscheur. Want de ontheffingsaanvragen zijn al gedaan de afgelopen weken. Eerste aanvraagperiode zit erop. De balans kunnen we zo meteen opmaken. Het gaat ook over de vuurwerkverkoop in België. Want de oproep van de burgemeester van Zelzaten is nu: verbied de verkoop van de vuurwerk. We spreken de burgemeester zo meteen zelf. En het gaat over dat verbod in, zegt u het maar. Je kunt nu al reageren op de stelling: een vuurwerkverbod werkt niet zolang je het vlak over de grens kunt kopen. Beter mee eens, oneens? Laat het weten via ons WhatsApp-kanaal. We bespreken het zo meteen uitgebreid om 17:30.
0: Oké, interessant. Dankjewel. We gaan luisteren. Well, my-

0: Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op.

0: opbouwen en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Ik lees hier dat we met die wet long

0: transparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
10: Omroep Zeeland.
12: Natuur- en milieu-educatie Schouwen-Duiveland verkeert in financieel zwaar weer. Hoe kan dat tij gekeerd worden? Erik Holm weet het en je hoort er zo meer over. In Zeeland komt thuis. SV Walcheren speelt na 14 jaar weer op de zondag. En die eerste wedstrijd was meteen een bijzondere. En in Noorwegen, daar doe je de boodschappen te paard en jaag je op elanden vanuit de helikopter. Zie je in het buitenland. Marianne Pollemans praat ons zo meteen bij. En dat hoor je dan allemaal hier in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Het is de maandagmiddag met het nieuws van vandaag. En muziek hoor je van Arta en de Munnik.

0: Met de Munnik en Benny. Natuur- en milieu-educatie Schouwduiveland zegt activiteiten te moeten afstoten als de gemeente niet met structurele financiering over de brug komt. De stichting verkeert namelijk in financieel zwaar weer, doordat op verzoek van de gemeente Schouwduiveland het aantal opdrachten in de afgelopen jaren snel groeide, terwijl de organisatie en de financiering daar niet voldoende in meegroeide. U praat erover met Erik om. Erik, als je niet weet wat het NME doet en wat het precies inhoudt, leg eens uit.
1: Nou, de NME is eigenlijk gewoon een afkorting. Het is de Natuur- en Milieu-Educatie. En het is een stichting. En zij richten zich op mensen, met name met kinderen, op kinderen en jongeren, om die bewust te maken van de natuur, het milieu en duurzaamheid. Nou, en dat doen ze door onder meer het geven van workshops, het verzorgen van lessen en bijvoorbeeld ook het uitlenen van leskisten.
0: Ja, nu gaat het financieel niet goed. Waar zijn die financiële problemen ontstaan?
1: Nou ja, NME Schouwduiveland begon als een kleine organisatie, je noemde het al, die vooral dus natuurlessen op scholen verzorgde. Maar inmiddels doet die stichting gewoon veel meer. Ze verzorgen met regelmaat dus ook projecten voor de gemeente, die bijvoorbeeld te maken hebben met biodiversiteit of het bestrijden van zwerfafval in de gemeente. Nou, nu is het zo dat NME voor een klein deel een vaste subsidie krijgt voor natuureducatie. Maar het grootste deel van het geld wat zij ontvangen, dat komt van afzonderlijke projecten waar zij voor ingehuurd worden. Nou, en al die extra opdrachten, ja, die boden eigenlijk gewoon in die afgelopen jaren onvoldoende zekerheid om de groei van de organisatie goed op te vangen. Want hoe meer opdrachten, hoe meer mensen je nodig hebt. En er ontstond dus eigenlijk een financiële disbalans.
0: Ja, maar hoe groot is het probleem daar nu?
1: Zorgwekkend, zegt NME Schouwduiveland. En gelukkig staat het college positief tegenover een eenmalige extra financiële bijdrage aan het NME. Daar wordt 24 september aanstaande, wordt daar een klap op gegeven in de eerste raadsvergadering van dit jaar. Maar daarmee is het probleem nog niet verholpen. Kijk, en daarom wil het NME gewoon een structurele subsidie voor een aantal jaar, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Want anders zijn ze wellicht genoodzaakt om alle projecten af te stoten en zich alleen nog maar te richten op natuureducatie.
0: Hoe komt dit nieuws aan op het eiland?
1: Nou ja, ik heb een aantal betrokkenen gesproken, vooral basisscholen, en die vinden NME echt een meerwaarde voor het eiland. Zoals bijvoorbeeld ook Carine Franke, directeur van basisschool Onder de Wieken in Bruggaamsteden.
2: Nou, het NME is heel waardevol, is niet te missen. Met het NME kan je heel veel projecten oppakken, ze ondersteunen. Het NME zorgt er eigenlijk voor dat kinderen bekend zijn en worden met de natuur, de omgeving om je heen, en daarbij ook het belang zien van wat is nu eigenlijk milieueducatie.
1: Op welke manier hebben jullie in de afgelopen tijd met het NME hier op deze school samengewerkt?
2: Ja, op vele verschillende manieren. Het is echt wel een breed aanbod. Ze verzorgen ook de leskisten binnen onze thema's. Zo zijn er ook vrijwilligers die tijdens de talentenmiddagen bij ons workshops komen verzorgen. En ze hebben natuurlijk geholpen met ons fantastische groene schoolplein.
1: Ja, het groene schoolplein. Dat is voor jullie heel belangrijk, hè?
2: Absoluut, ja. Want buiten spelen en bewegen, dat doet zoveel meer. Buiten leren is goed voor de hersenontwikkeling, de betrokkenheid. Kinderen zijn enthousiast. Je bereikt zoveel meer dan wat je alleen maar in een klaslokaal kan bereiken.
1: Stel dat NME zou verdwijnen op het eiland. Wat zou dat betekenen?
2: Nou, dat zouden we ontzettend missen, want het NME ondersteunt heel erg bij wat is nu natuur, wat kan je met elkaar, wat is de groene omgeving. En als kinderen dat nu al leren en trots zijn op hun omgeving, dan kunnen zij later het goede voorbeeld geven voor de toekomst.
1: Dus een structurele subsidie vanuit de gemeente, wat jou betreft, is noodzakelijk?
2: Is nodig, absoluut.
0: Want zij vinden het dus allemaal jammer als dit zou verdwijnen, vinden de situatie erg vervelend. Hoe gaat dit nu verder?
1: Nou ja, 24 september, ik noemde het al, neemt de raad een beslissing over die eenmalige financiële injectie. En het vermoeden is dat ze daarmee akkoord gaan. Nou ja, en daarna gaat NME in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor in de toekomst.
0: Oké, Erik Om, dankjewel.

0: Simone. Ain't got no, I got life. Het is bijna 4:15. Voor het weer gaan we naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: De zon heeft zich toch veel meer laten zien vanmiddag nog, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Begonnen we deze ochtend met best wel veel bewolking. En uiteindelijk is die bewolking steeds minder aan het worden. En dat is ook de komende uren nog het geval. Dus we krijgen steeds meer de zon te zien. Temperatuur daarbij is opgelopen tot ongeveer 19 graden. 18,6 in Vlissingen en 20,2 in Westdorpen tot nu toe. Met daarbij een matige wind uit het noordwesten rond een hoge drukgebied. Wat op dit moment bij de kern, met de kern bij Plymouth ligt. Dus aan de ingang van het Engelse kanaal. Nou, en dat zorgt er dus voor dat we het begin van deze week zijn begonnen met rustig en droog en vrij zonnig najaarsweer inderdaad.
0: Ja, hoe gaan we dit verder beleven? Vanavond, vannacht, morgen, de komende dagen?
1: Ja, vanavond, vannacht ziet er ook naar uit dat we rustig weer gaan houden. Dus opklaringen tot zonsondergang, weinig aan de hand. En de wind die zal dan een beetje gaan wegvallen, waardoor het erg rustig is. Met dan die opklaringen kan het ook flink afkoelen. En ik verwacht uiteindelijk vannacht minimumtemperaturen van 10 tot 12 graden. Vooral op de weilanden en de polders zou daarbij ook misschien wel wat nevel of een mistbank gevormd kunnen gaan worden. Aan de Scheldes is het iets minder koud, maar nog altijd 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. En morgen zal dat ook wel weer heel snel gaan verdwijnen, want ook morgen krijgen we natuurlijk die zon weer te zien. En de wind die zoekt een beetje naar een richting, maar komt uiteindelijk in de loop van de dag zwak uit het noordwesten. En daarbij zal de temperatuur denk ik morgen oplopen naar opnieuw zo'n 19 à 20 graden. Misschien wordt de 20 graden wel op wat meer plaatsen gehaald dan vandaag het geval was. Maar in ieder geval gaat dat op woensdag denk ik gebeuren, want dan hebben we een zwakke tot matige wind die uit een zuidelijke richting komt, dan kan het 20 tot 22 graden worden. Op de donderdag hebben we even wat meer wind uit het noordwesten. Temperatuur levert dus ook meteen ook weer wat in. Die komt te liggen rond 18 à 19 graden. Wellicht krijgen we woensdagavond en donderdag in de nacht ook te maken met een paar buitjes, maar dat zal niet heel veel zijn. En het wordt ook eigenlijk al donderdag voor het grootste gedeelte van de dag ook alweer droog. En zeker richting het weekend, als we kijken naar vrijdag. En in het weekend hebben we opnieuw weer vrij zonnig najaarsweer. En ook weer temperaturen die boven de 20 graden uitkomen.
0: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel.

0: bij Omroep Zeeland. Binnen een half jaar moet de overheid de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt dat zo'n 7000 kinderen daar worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties.
1: Twee keer per jaar moeten verhuizen, dus twee keer per jaar nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven, dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
0: Ook de kinderombudsman en het Rode Kruis kunnen zich vinden in dit beeld. Ze zeggen dat ze al meerdere keren bij het Rijk hebben aangegeven dat noodopvang niet geschikt is voor kinderen. Ander nieuws dan wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten, zei hij eerder vandaag op een persconferentie. Depay is topscorer alle tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. En volgens de bondscoach heeft hij een goede band met Depay en maakte de keuze het dus daarom erg moeilijk.
2: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players.
0: Maar waarom hij niet heeft gekozen voor Memphis, dat wil hij dan weer niet vertellen. En een bijzonder feestje in het zwembad van Nuenen. Nou, dat hebben ze nog 99 keer moeten doen, want een van de vaste badgasten werd 100. Giel plons 3 keer per week in het zwembad voor het senioren zwemmen en daarom kwam lokale omroep Nuenen langs.
3: In mijn 100 jaar is natuurlijk niet niks. Hoe voelt dat?
4: Ik vind het gewoon, maar...
3: Ja?
4: Ja.
3: Jij maakt er wel een beetje een feestje van, hè? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
4: De sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. En als je pijn hebt en zo, of pijn in de rug, hè, dan masseert het daar.
3: Dan hoef je niet naar een dokter, dan ga je gewoon een bubbelbad.
4: Ja.
0: Nou, zwemmen, bubbelbad, saunaatje. Giel die vermaakt zich daar goed. En wordt dan met de taxi gebracht, neemt mandarijntjes mee voor mensen en heeft daar ook nog vrienden. Dus hij vermaakt zich wel en is dus 100 geworden. Het nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Stefan Dana zometeen met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je muziek van Cher.

0: Samje en Tonight. Je boodschappen te paard doen. Het gebeurt blijkbaar in Noorwegen bij onze Zeeuw in het buitenland. Marianne Polleman spreken we zo meteen. En Stefan Dane, die is er zo voor het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Exact 4:30, het Zeeuwse nieuws heeft Stefan Dane voor je. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het Lodewijk College in Terneuzen verwacht dat er door de bezuinigingen 16 voltijdsbanen verdwijnen. Eerder werd nog gesproken over 50 voltijdsbanen. Het Lodewijk College moet ruim 1,5 miljoen euro bezuinigen. En in het voorjaar moet bekend zijn hoe die bezuinigingen er in de praktijk uit gaan zien. De bezuinigingen zijn nodig na het wegvallen van subsidie. Het zorgde voor de zomer voor veel onrust. Zo zit de directie sinds begin juni ziek thuis. Voorlopig zijn er 2 waarnemend directeuren. De fusie tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD is voorlopig van de baan. Er is op dit moment onvoldoende draagvlak bij de Zeeuwse gemeenten om het traject voor te zetten. De gemeenten vormen samen het algemeen bestuur. Al bijna 10 jaar lopen gesprekken over nauwere samenwerking en samenvoeging, maar verschillende Zeeuwse gemeenten uiten de laatste tijd hun zorgen. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor cao's, zegt verslaggever Mercy Kamermans.
7: Er was ook onduidelijkheid over de kosten van het gelijktrekken van de cao's van het personeel van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En omdat niemand er natuurlijk op salaris achteruit wil gaan, ja, zou de minst verdienende partij erop vooruit moeten gaan bij die gelijkschaling. En dat brengt ook weer extra kosten met zich mee.
6: In december wordt bekeken hoe het verder moet. Het weer in Zeeland een overwegend zonnige middag. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 19 graden. Een lekkere dag dus om op het strand te zitten. Maar daar zijn de voorbereidingen voor de winter al in volle gang. Zo worden in Dishoek de eerste strandhuisjes weggehaald. Deze Brabantse strandgasten vinden het jammer, maar kijken met een goed gevoel terug op het seizoen.
8: Ja, ik vind het altijd wel een dingetje, maar het is ook weer goed. Ja, mooi seizoen achter de rug, prachtig weer, leuke huurders, zelf veel plezier ervan gehad, dus tevreden.
6: En ook komende dagen zonnig en nog iets warmer, 20 tot 22 graden. Donderdag kans op een bui, maar daarna ook weer zonnig najaarsweer. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Bruno Mars en I Just Might, waar we naar het noorden reizen. Elke maandag dan stranden we ineens in Noorwegen bij onze Zeeuwen buitenland. Marianne Pollemans. Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Noorwegen?
1: Goed, nog steeds mooi weer. Eentonig eigenlijk, hè?
0: Ja, wanneer treedt die herfst dan daar een keertje erin?
1: Nou, hij is al wel ingetreden hoor, maar overdag is het gewoon mooi weer.
0: Heerlijk. Van genieten zou ik zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, een opmerkelijk verhaal over helikopters en over de jacht op rendieren en elanden. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Hier doen ze eerst deze alleen maar tellen met helikopters. Hoeveel wild dat ze dan zien op bepaalde hoge bergtes. Maar de laatste jaren was het ook wel handig om de jagers te verplaatsen. Om materiaal daar te krijgen, om de groepen op te jagen, zodat ze minder ver hoefden te lopen. En daar zijn best wel veel klachten over gekomen, wat ook wel begrijpelijk is. Ten eerste de helikoptergebruik wat in de lucht zit daar. Dat is storend, maar ook de groepen worden zo ver uit elkaar gedreven dat ze gesplitst worden uiteindelijk. En dat ze op plekken terechtkomen waar eigenlijk geen eten is. Dus die beesten die trekken naar beneden, naar de mensen toe. Wat dat op zich niet zo heel erg is, maar het hoort niet. Dus dan krijg je klachten van vooral hutteneigenaren. Van mijn tuinen worden leeggegeten.
0: Ja.
1: Worden aangereden. Dus nu hebben ze dat onderzocht hoe dat kwam. En er komt er eigenlijk toch wel uit dat die helikopters dat zo ver verstoren dat hinderlijk is.
0: Maar gaan ze nu stoppen met het gebruik van die helikopters? Gaan ze het aanpassen?
1: Zoals het er nu uitziet, dan gaat het gewoon weer terug naar het alleen het tellen ervan. Maar goed, het is er nog niet helemaal door, maar dat het sterk verminderd wordt, is in ieder geval wel duidelijk.
0: Ja, precies, oké. Okay. Tot zover de rendieren en de elanden. We gaan door naar de paarden. Want jullie doen boodschappen op het paard? Met het paard?
1: Ja, op woensdag zijn mijn kinderen altijd vrij.
0: Ja.
1: En dan verzinnen ze altijd allerlei leuke dingen. Zoals dat ze willen paardrijden. Ze hebben al prima of naar het bos willen gaan.
0: Leuk.
1: Maar nu moesten we nog een paar brieven posten. We moesten ook nog een paar boodschappen doen. Dus ik zei, weet je wat we doen? We gaan gewoon te paard. Dus dat was voor hun heel leuk. Voor de paarden leuk. En heel dorp niet ongeveer leeg.
0: Ja.
1: Want er stonden twee paarden vastgebonden aan een paal bij de ingang van de supermarkt.
0: Naar binnen gingen ze dan nog net niet?
1: Nee, dat hebben we maar niet gedaan.
0: Nee, bijzonder zeg. Grappig.
1: Maar we hadden er wel genoeg bekijks in ieder geval.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Hey, en dan nog één dingetje wat we ook moeten bespreken. Iets typisch Nederlands wat jullie hebben gegeten.
1: Ja, kroketten. Heerlijk.
0: Hoe kom je eraan?
1: Ik heb een vriendin hier, een Nederlands vriendin, wonen hier op het dorp. Hoe kom je daaraan? Ja, die verzeilen gewoon hier toevallig ook, net als ons. en die is heel goed in dingen koken, bakken, bakkerij, ja, van alles. Dus die had gezegd, ik heb kroketten gemaakt.
0: Oh.
1: Ik zei, ik zet de frietpan aan. Dus wij hebben lekker kroketten gegeten.
0: Heerlijk. Zijn dat dan een van de dingen die je dan wel heel erg mist aan Nederland? Dat je gewoon even een kroketje kunt doen ergens?
1: Of het broodje frikandel van de bakker of zo. Dat is ook wel iets wat echt wel mist. dat heb je hier gewoon niet. Je hebt gewoon geen snacks uit de frituurpan, zeg maar.
0: Helemaal niks?
1: Nee, dat kennen ze hier helemaal niet. Nee, dat is er niet. Dat is echt iets Nederlands.
0: Maar wat stop je dan in de frituurpan?
1: Ja, friet.
0: Meer niet?
1: Nee.
0: Maar wat eet je daar dan bij normaal gesproken?
1: Nou, dat doen ze normaal iets van vlees bij bakken. Gewoon een lapje vlees, hetzij een speklap of wat dan ook.
0: Yeah.
1: Maar geen snacks zoals wij dat kennen.
0: Goh, wat een gemis eigenlijk. Kun je dat niet introduceren daar verder?
1: Ja, alleen de invoerkosten zijn zo hoog.
0: Maar jij kunt toch gewoon een snackbar beginnen met allemaal leuke Nederlandse snacks en zo. Dat trekt toch helemaal aan straks?
1: Ja, zelf produceren misschien. Ja.
0: Met die vriendin dan kun je dat doen?
1: Nou, voor op die idee hoop.
0: Ik vind het geen gek idee. Nou, schrijf het op en doe er wellicht iets mee. En neem ons volgende week dan graag weer mee in het leven in Noorwegen. Marianne Pollemans, dank je wel hè.
1: Dank je wel.

De Frank Boeijengroep en het Kronenburgerpark. Het is bijna 16:45. Heeft een vuurwerkverbod wel zin als je een paar kilometer verderop gewoon vuurwerk kunt kopen? Nou, de burgemeester van het Belgische Zelzaten wil de verkoop aan particulieren verbieden. Dat moet dan weer voorkomen dat Nederlanders voor vuurwerk de grens overgaan en dat verbod kunnen omzeilen. Wat vind jij ervan? Werkt een vuurverbod eigenlijk wel zolang je het vlak over de grens kunt kopen? Nou, 90% denkt inderdaad nee, dat is niet het geval. 10% denkt, nou ja, ik weet niet of dat enorm helpt. Ik ben benieuwd naar je mening. Kun je alvast achterlaten via ons WhatsApp-kanaal over dat vuurwerkverbod en over die plannen in België gaan we het hebben. Zometeen om 17:30 in de nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: Amy McDonald, this is the life. Ja, met ingang van dit seizoen heeft de KNVB ook in de tweede en derde klasse het weekendvoetbal ingevoerd. Dat betekent dat sommige clubs niet altijd meer op hun vertrouwde wedstrijddag kunnen spelen. Zoals SV Walcheren. 14 jaar geleden maakten zij de overstap van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Maar nu de eerste competitiewedstrijd op zondag hebben ze dus gespeeld. En verslaggever Barry van Hooft reisde af naar Oud-Gastel en zag daar een bijzondere wedstrijd.
1: Daryl Hollander is al 2,5 jaar trainer van Walcheren. 14 jaar geleden was hij nog speler van de Vlissingse club toen de overstap werd gemaakt naar de zaterdag. Sindsdien staat die dag in het teken van voetbal. Hollander legt uit waarom hij met zijn ploeg nu toch op zondag in actie moet komen.
2: We zijn geen officiële zaterdagvereniging, dus we zijn verplicht om op zondag te voetballen. En vandaag is dan de eerste keer dat we het mogen ervaren.
1: Hoe was het weekend dan voor jou? Want ja, de zaterdag ziet er dan ook anders uit. Hoe heb je dat ingevuld?
2: Het is wel even schakelen. Ik heb gisteren in de ochtend gewoon tijd vrijgemaakt voor het gezin. En in de middag ben ik wel gaan kijken bij Arnhem-Muiden tegen Moerse Boys. Het is wel even wennen. Het is, vanochtend op tv waren er ook ineens andere programma's dan op zaterdagochtend. Dus nee, het is wel even schakelen, dat zeker.
1: Nu speel je tegen SC Gastel, een echte zondagclub. Hoe heb je dat ervaren hier vandaag?
2: Eigenlijk niet heel anders als op zaterdag. Best veel publiek vanuit Gastel. Volgens mij speelden er wat ploegen voor Gastel 1. Hier zo op de bijveldjes. Dus ja, het voetbal is wel anders, vind ik. Het is veel fysiek, veel power erin. Over het algemeen wel wat meer inzakken. Maar ja, dus het is wel even schakelen ook voor ons.
1: Na ruim een uur spelen leidt Walcheren in Gastel met 0-1... en lijkt de ploeg van Hollander op de eerste zege van het seizoen af te stevenen. Tot doelman Milan Zabicki natrapt en zo een oliedomme rode kaart pakt. Daarna komt Walcheren flink onder druk te staan.
2: Ja, het was wel een kantelmoment in de wedstrijd. En net wat je zegt, er was eigenlijk niks aan de hand. Ik denk dat we misschien 2-3-0 voor hadden moeten staan. Maar ja, door zo'n moment kantelt toch de wedstrijd. En ja, dan speel je hem uiteindelijk nog gelijk. En Milan pakt nooit een kaart. Nooit geblesseerd valt hij uit. En je zal het net zien, vandaag hebben we geen reservekeeper. En ja, dan pakt hij een rode kaart. Dat is gewoon dom.
1: Door de rode kaart komt Walcheren met 10 man te staan en trekt rechtsback Vigo Kai de handschoenen aan. Zijn eerste actie leidt tot gejuich van de aanhang, want Kai stopt de toegekende strafschop. Uiteindelijk eindigt het duel toch nog in 1-1.
3: Ja, toevallig vroeg Daryl voor de wedstrijd aan me. Van als er iets gebeurt, we hebben geen tweede keeper mee vandaag, dus dan moet jij. Ik heb ooit 1 keer op schoolvoetbal gekiept. Toen bij de 5 penalties deed ik 5 keer hetzelfde. Stapte ik met mijn rechterbeen naar rechts voordat hij schiet. En ging ik naar links, dus ik denk, ik probeer het gewoon. En dan pak ik hem nog ook, ja. Ook zeggen dat ik meer van die andere bal baal, die tweede, dan dat ik blij ben met die penalty die ik pak nu.
1: Maar even terug in die strafschop, je pakt hem, je zit in de goede hoek en daarna pak je ook de rebound.
3: Ik zeg dat ik niet eens meer weet hoe het... Ik moet even terugkijken, ik weet niet precies meer hoe het ging eigenlijk.
1: Wat vind je er eigenlijk van op zondag voetballen?
3: Ja, het is wel een beetje apart. Ik was gisteren met die gasten ook en dan ga je samen voetbal kijken. Maar dan normaal komt er nog wel een biertje bij kijken, maar dat is dan nu even wat anders. Ja, het is heel apart. Het weekend zit er gewoon anders in elkaar.
1: Volgende week weer gewoon rechtsback?
3: Ja, nou, onze keeper is geschorst. Dus ik weet niet wat we nog meer hebben qua keepers volgende week. Maar dat doe mij maar gewoon rechtsback, denk ik. Ja, dat is het beste, ja.
0: Nou, wordt vervolgd dus, die avonturen van SV Walcheren. Vanaf nu dus weer op een andere dag. Zoals we zijn gewend de afgelopen jaren. Dit is Teddy Swims nieuwe muziek van hem, Break Up in Reverse.

0: Crazy Little Thing Called Love. Het is bijna 5 uur. Het gaat zometeen over het Lodewijk College. Nieuws daarover vandaag. Het gaat ook over het vuurwerkverkoop in België. Want de burgemeester van Zelzaten wil een verbod daarop. Hoe dat precies zit en ook andere zaken. We bespreken het zometeen allemaal als je blijft luisteren. Na 5 uur naar Zeeland. Kom thuis. Omroep
1: Zeeland. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis...

0: onderstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Steen, evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak.

0: Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
11: Het fusieproces tussen de GGD en de veiligheidsregio Zeeland is stilgezet. Waarom dat zo is, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Hoe moet het verder bij het Lodewijk College? Veel onrust daar de laatste maanden door de bezuinigingen die er aankomen. De burgemeester van Zeelzaten verbiedt de verkoop van vuurwerk. Waarom precies? Hoor je zometeen, het is 6 minuten over 5. Een hele goede middag. Het fusieproces tussen de veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD wordt tijdelijk stopgezet. Aanleiding zijn nieuwe inzichten in de financiële en juridische gevolgen van gezamenlijke huisvesting en ook het samenbrengen van de cao's. Is op dit moment onvoldoende draagvlak bij de Zeeuwse gemeente die samen het algemeen bestuur vormen om dit traject voor te zetten. Ik praat erover met Mercy Kamermans. Mercy, laten we even teruggaan naar het begin. Waarom zouden de GGD en veiligheidsregio eigenlijk gaan fuseren?
12: Ja, dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk ieder op zich vrij kleine organisaties zijn. En door de krachten te bundelen zouden ze samen een robuustere organisatie kunnen vormen. En ook beter voorbereid zijn op rampen en crisis. He, want wat ze doen overlapt elkaar natuurlijk ook wel een beetje. En ook middelen zouden efficiënter kunnen worden ingezet. En dan heb je het dus over geld.
11: Ja, maar nu laten de VRZ en de GGD dus weten dat de huidige inzichten op belangrijke punten afwijkingen van de inschatting eigenlijk uit 2025. Waar hebben ze het dan concreet over?
12: Ja, dan hebben we het dus weer opnieuw over geld. Want het was dus de bedoeling dat ze samen in een nieuw pand in Goes zouden gaan. Maar de kosten daarvan, ja, dat bleef echter tot nu toe vaag. En er was ook onduidelijkheid over de kosten van het gelijktrekken van de cao's van het personeel van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En omdat niemand er natuurlijk op salaris achteruit wil gaan, ja, zou de minst verdienende partij erop vooruit moeten gaan bij die gelijkschaling. En dat brengt ook weer extra kosten met zich mee. En doordat ze dus niet konden zeggen wat die hele samenvoeging zou gaan kosten, ja, hebben verschillende Zeeuwse gemeenten gezegd, wij willen eerst meer duidelijkheid voordat we ermee instemmen.
11: Ja, want die verschillende Zeeuwse gemeenten die weigeren in juli al hun handtekening te zetten onder het fusieplan. Er was al weerstand, maar zijn de GGD en VRZ daarvoor gezwicht, denk jij?
12: Nou ja, dat zullen ze zelf nooit zo zeggen. Maar ik denk wel dat de Zeeuwse gemeenten, die dus het algemene bestuur vormen van beide organisaties, dit wel een beetje hebben veroorzaakt. Als je geen draagvlak hebt, ja, dan gaat zo'n fusie natuurlijk sowieso mislukken. En dat lijkt er een beetje op dat er nu eigenlijk extra tijd is gekocht. Tot december wordt de tijd genomen om de nieuwe inzichten zorgvuldig te beoordelen.
11: Ja, maar concreet, wat zijn dan de scenario's?
12: Nou, er wordt een voorstel voorbereid voor een evaluatie van het hele proces wat tot nu toe gaande is geweest. Er wordt gekeken naar alternatieve scenario's. En er wordt ook bekeken wat gevolgen zouden zijn als dat hele fusieproces alsnog wordt opgeschort of zelfs gestopt.
11: Maar hoe groot acht jij nu de kans dat die fusie nou doorgaat?
12: Ja, ik vind het echt heel lastig te zeggen. Ze zeggen wel eens van uitstel komt afstel. Ja, ene kant zou ik daar niet van staan te kijken. Aan de andere kant, ja, er moet geld bespaard worden. En het zijn twee kleine organisaties die samen een veel sterkere organisatie vormen. Dus in die zin, ja, zou het toch op een of andere manier door moeten gaan.
11: Jij volgt het voor ons uiteraard. Merci Kamermans, dank je wel. Geen 50 voltijdsbanen, maar 16. En hopelijk zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Het Lodewijk College in Terneuzen moet volgend schooljaar 1,6 miljoen euro bezuinigen. En dat betekent dat er mensen hun baan kwijtraken. Maar wel op een stuk minder voltijdsbanen dan daar eerder werd over gesproken. Zegt waarnemend directielid Frans van der Knaap.
13: Die 50,5 FTE, dat is een broodje aap geworden. Hoe men ooit aan dat aantal is gekomen, is in ieder geval mij niet duidelijk. Er is van het totale bedrag wat we hebben moeten bezuinigen, moeten ombuigen, nog 1,65 miljoen over.
14: En op hoeveel personeel komt u dan uit? Heeft u daar een zicht op?
13: Ja, daar hebben we wel ongeveer zicht op. Want je moet ongeveer uitgaan van een ton voor de totale werkgeverslasten van één werknemer. Dus als je 1,6 miljoen moet ombuigen, dan zal je ongeveer 16 FTE moeten ombuigen. Ik zeg er onmiddellijk bij, dat kan ook materieel zijn. Dat kan ook zijn schrappen in een aantal overheadzaken. En met alles wat we op dat terrein nog met elkaar kunnen bedenken, betekent minder FTE ombuigen.
14: Want jullie gaven in het gesprek ook aan dat er geen gedwongen ontslagen zullen ontstaan.
13: Er zullen in principe geen gedwongen ontslagen zijn, want je hebt een flexibele schil als school. En met die flexibele schil hopen we het te kunnen opvangen.
14: En wat gaan de kinderen hier allemaal van merken?
13: Ja, ik hoop dat de kinderen er eigenlijk niets van merken. Want de kinderen die krijgen gewoon les van een goed stel bevlogen docenten. En dat verandert niet. Dus als wij met elkaar ervoor kunnen zorgen dat er geen onrust in de school komt bij het personeel, dan zullen die personeelsleden met heel veel plezier kunnen doorgaan om datgene te doen wat ze het meest belangrijk vinden en het leukste vinden, lesgeven.
14: En ook niet als er personeel weggaat?
13: Nou, ook als er personeel weggaat. Kijk, er gaat ieder jaar gaan er bij ons. We zijn een hele grote school, hè? We hebben 2000 leerlingen. Dus er gaan ieder jaar gaan er mensen weg. En er komen ook ieder jaar weer mensen bij. Het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder. En dat zorgt op zich niet voor onrust. Er gaan ook mensen met pensioen bijvoorbeeld.
14: Ja, maar goed, er moeten natuurlijk wel bezuinigd worden. En dan hebben we het ook over zo'n 16 man personeel.
13: Nou, we hebben 250 man personeel. En dan is 16 op zo'n aantal een aantal wat we hopen, wat door natuurlijk verloop, tijdelijke contracten die niet verlengd worden, we hopen het daarmee te kunnen realiseren.
11: In het voorjaar moet bekend zijn hoe die bezuiniging er in de praktijk uit gaat zien. Gekeken wordt in ieder geval dus naar oplossingen voor relatief dure klassen. Denk aan kleine klassen waar bijvoorbeeld Grieks wordt gegeven. Eva van der Weelen hoorde je dus in gesprek met Frans van der Knaap van het Lodewijk College.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het is 5:15. Voor het weer gaan we naar onze weerman John Havinga. Zagen we vanochtend nog een mix van bewolking en zon. Vanmiddag toch echt wel veel zon gezien. Hoe gaan we de dag afsluiten zo?
1: Ja, inderdaad. Vanavond en vannacht is het rustig. De wind die valt eigenlijk even helemaal weg. En we hebben brede opklaringen. Waarbij denk ik in de loop van de nacht wat nevel of een paar mistbanken kunnen worden gevormd. Minimumtemperatuur ook best wel frisjes. Zeker op de plekken wat verder in de polders of op de weilanden. Zo'n 10 graden. En wat meer bij de plekken vlak aan de Oosterschelde is het dan zo'n 13 à 14 graden. Maar dus best wel een frisse nacht. Met dus morgenochtend waarschijnlijk heel even die mist nog in het verkeer. Maar dat zal dan denk ik wel heel snel gaan oplossen. En dan hebben we ook morgen toch weer een hele mooie dag met flinke zonnige periode. Af en toe wat bewolking en een temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. Een zwakke wind. En woensdag komt die uit het zuiden. Dat betekent dat we temperatuur woensdag nog even een graadje winst kan gaan behalen. Want ik denk dat het woensdag 20 tot 22 graden gaat worden. En dan hebben we heel even een intermezzo met een paar buitjes die wat roet in het eten gaan gooien van dit mooie, rustige najaarsweer. Want woensdagavond en donderdagochtend hebben we wellicht nog te maken met een paar buien. Maar met die noordwestelijke wind wordt een even wat koudere lucht aangevoerd op donderdag. Dan is het 18 graden. Maar op vrijdag en richting het weekend, dan loopt de temperatuur gewoon weer lekker op tot boven de 20 graden. En houden we dus voorlopig dit vrij zonnige najaarsweer.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. In de afgelopen 3 weken zijn er bijna 5000 ontheffingen aangevraagd om begin volgend jaar door de westbuis van de Westerschelde-tunnel te kunnen. Die aanvragen die zijn er gedaan door organisaties en instellingen die voor het werk echt door de tunnel moeten tijdens de reparatie van de scheur. En nu zit die eerste aanvraagperiode erop. Projectleider is Annie Dirks. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hadden jullie dit aantal verwacht eigenlijk van 5000?
2: Het is inderdaad een mooi aantal. Het geeft aan dat er best wel wat vraag is naar ontheffingen. Dat hadden we uiteraard ook verwacht. Het is niet zo dat we op voorhand een pronostiek hadden gemaakt over het aantal ontheffingen dat we zouden verwachten. Maar dit ligt eigenlijk wel in lijn van wat we verhoopt hadden dat het zou zijn. Namelijk een heel gecontroleerde opstart, een rustige opstart. En dat lijkt zich ook zo te ontvouwen.
0: Ja, want in die eerste periode is alles goed gegaan of waren er toch nog veel vragen?
2: Ja, er waren uiteraard wel wat vragen, maar ik denk als je kijkt, er zijn ook 1500 accounts aangemaakt. Is het ook logisch dat er wel wat vragen bij komen kijken? Dus er zijn wat vragen gesteld, voornamelijk ook over e-herkenning. Hoe moet ik mezelf als organisatie valideren? Of ook tot welke categorie hoor ik precies? Daar proberen we ook bij te helpen. Dus die vragen zijn er zeker wel geweest. En ook de komende dagen zullen we bedrijven hier en daar ook nog wel helpen met het kunnen valideren van het account via e-herkenning. Want dat is wel een belangrijke stap om straks die ontheffingen te kunnen gaan verlenen.
0: Maar goed, het gaat nu om aanvragen. Het is nog niet meteen duidelijk of de ontheffing ook wordt goedgekeurd. Hoe zit dat precies?
2: Wel, in de loop van volgende week zullen de bedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd daar al een bericht over krijgen. Of ze die ontheffing hebben toegekend gekregen dan wel of hun aanvraag geweigerd is. Dus we gaan nu de komende dagen nog even verder gaan met de bedrijven die nog geen validatie via e-herkenning hebben doorlopen. Daar zitten uiteraard ook wel een aantal buitenlandse bedrijven bij, voor wie e-herkenning iets is wat niet meteen gekend is. Dus daar doen we eigenlijk een handmatige validatie van het account. Daar gaan we de komende dagen nog mee bezig zijn om eigenlijk die laatste stap af te ronden. Want zonder e-herkenning kunnen we ook geen ontheffing gaan toekennen. Maar dus in de loop van volgende week zal er bericht volgen of je de ontheffing hebt gekregen voor het tijdsblok dat je hebt aangevraagd of niet. Belangrijk is daar ook wel om bij te vermelden, als je die ontheffing niet zou gekregen hebben voor het tijdsblok dat je hebt aangevraagd, dan heb je in de tweede fase, die vanaf 5 oktober start, opnieuw de kans om voor diezelfde of voor datzelfde tijdsblok een ontheffing in te dienen. Dus het is niet zo dat de conclusie moet zijn, ik heb die ontheffing niet, dat tijdsblok zit vol. Nee, dat klopt niet. Je kan in fase 2, want dan hebben we opnieuw capaciteit beschikbaar, opnieuw een aanvraag indienen.
0: Oké. Okay. Kan het ook eigenlijk zijn dat mensen zich aanmelden, maar helemaal niet in de desbetreffende categorie vallen, namelijk dat van noodzakelijk werkverkeer?
2: Ja, dat hebben we inderdaad ook wel gemerkt. Dus vandaar dat we de afgelopen weken ook al gestart zijn met controles. Er is al een mailing uitgegaan naar bedrijven in die categorie 5 is het dan heel specifiek om na te gaan van, hoor je daar echt wel in thuis? Dit zijn de criteria waar je aan moet voldoen. Dan kunnen bedrijven zichzelf nog altijd uitschrijven voor die categorie. Als er bij ons twijfels blijven bestaan, kunnen wij ook bewijslast gaan opvragen. Hè, dat je moet aantonen waarom jouw werkrit of jouw rit door de tunnel absoluut noodzakelijk is en die niet bijvoorbeeld via het pendelvervoer kan georganiseerd worden. Dus die controles gaan we ook de komende tijd nog verder uitvoeren. Want ook al heb je wel een ontheffing toegekend, maar hoor je toch niet thuis in die categorie waar die ontheffing is toegekend, dan kunnen we die ook gaan intrekken. Dus het is echt wel ook een heel belangrijke oproep naar dubbelcheck alsjeblieft of je voldoet aan die voorwaarden voor die categorie. Als dat niet zo is, kom je er liefst zelf achter. Wij komen er toch ook achter en dan kost het je mogelijk ook de ontheffing die je hebt gekregen.
0: Ja, tot slot, de 5 oktober, dan is er dus weer een aanvraagronde. Dan mag ook collectief vervoer meerdere losse ritten aanvragen voor de volledige periode van de werkzaamheden en opnieuw dus die organisaties en instellingen. Gaat het dan weer hetzelfde in het werken als nu? Of hebben jullie gemerkt dat het toch op een andere manier moet misschien?
2: Nee, het gaat in principe op dezelfde manier te werk. Alleen in fase 2 komt het collectief vervoer erbij. Fase 1 was enkel categorie 4 en 5. Fase 2, daar komt het collectieve vervoer erbij. En in de loting, hè, dus als er te veel aanvragen voor een specifiek tijdblok zijn, dan gaan we loten. In de loting krijgt het categorie 3 vervoer voorrang op categorie 4 en 5. Dat is eigenlijk het enige verschil. Wel belangrijk natuurlijk voor die bedrijven die collectief vervoer inrichten, dat ze daar ook zekerheid van zullen hebben, dat ze die ontheffing zullen krijgen. Maar voor de rest verloopt eigenlijk alles zoals we het in categorie 1, fase 1 beter ook hebben gedaan.
0: Oké. Okay. Wordt ongetwijfeld dan weer vervolgd. Projectleider Aniek Dirks, bedankt voor dit moment en veel succes.
2: Dank je wel. Ja, dank je.

0: Small Faces, Lazy Sunday. Verbied de verkoop van vuurwerk is de oproep van de burgemeester van de Belgische Zelzaten, Brent Meuleman. Volgens hem komt er met de verkoop van vuurwerk veel werk bij voor de politie. Hij is naast burgemeester ook parlementslid in het federaal parlement en diende daar een wetsvoorstel voor in. Meneer Meuleman, goedemiddag.
1: Dag.
0: Waarom wilt u een verbod van de verkoop op vuurwerk?
1: Om twee heel duidelijke redenen. Enerzijds veiligheid en anderzijds ook dierenwelzijn. Bij de vorige kerst- en nieuwjaarsperiode in ons land werden 129 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Waarvan het overgrote deel echt op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. En dat zijn natuurlijk bijzonder zorgwekkende cijfers. En tegelijkertijd weten we ook hoeveel angst en stress vuurwerk veroorzaakt bij huisdieren en andere dieren. En ook onze eigen lokale dierenadviesraad die was daar een vragende partij voor zo'n verbod. En ik merk toch dat de geesten aan Vlaamse zijde stevig beginnen rijpen. Bij jullie in Nederland is dat al even bezig. Maar ook hier ondertussen hebben al meer dan 7 op 10 Vlaamse gemeenten toch zo'n vuurwerkverbod ingevoerd.
0: Toch zijn er veel Nederlanders die dan nu de grens en al jaren over de grens gaan om dat vuurwerk te kopen. Dat is wel echt een ding, hè? Nederlanders die ook naar Zelzaten gaan om vuurwerk in te slaan.
1: Ja, en ik denk ook daarom zou het goed zijn dat we die wetgeving aligneren. Want bij jullie is het inderdaad zo dat het F2-vuurwerk verboden is. F1 is nog te verkrijgen. En het wetsvoorstel dat ik samen, voor alle duidelijkheid, met 2 collega's, ook burgemeesters, op tafel leg, wil eigenlijk net hetzelfde doen. Dus ook daarom zou het een goede zaak zijn om ervoor te zorgen dat we die illegale trafiek, dat we die ook vermijden.
0: Ja, maar wat moet er allemaal georganiseerd worden volgens u om de verkoop in goede banen te leiden?
1: Maar ik denk, zo'n verbod heeft het voordeel van de duidelijkheid. Hè. Dus het heeft niet de bedoeling om feestvieren of wat dan ook te gaan verbieden. Want ik snap ook voor alle duidelijkheid dat dat heel moeilijk ligt. Maar de reden waarom dat een verbod nodig is, is omdat de reden waarom het verbieden van de verkoop nodig is omdat als wij als burgemeesters lokaal, en nogmaals 7 op de 10 Vlaamse gemeenten doen dat al, als wij lokaal een vuurwerkverbod afvaardigen, terwijl dat gevaarlijk vuurwerk gewoon nog vrij te koop is, dan dweilen wij met de kraan open. En want ik wil daar ook heel eerlijk in zijn, de handhaving van zo'n maatregel, van een vuurwerkverbod op oudejaarsavond, die is moeilijk te handhaven. Dus het moet een en-en-verhaal zijn. Enerzijds lokaal dat verbod, maar we koppelen daar onmiddellijk ook het wetsvoorstel aan om ook de verkoop van dat F2-vuurwerk aan particulieren, om dat aan banden te leggen.
0: Ja, wat in uw eigen gemeente heeft u nu zelf ook gezegd. Een vuurwerkverbod is afgekondigd in Zelzaten. Wat is uw verwachting daarvan, van dat verbod?
1: Het voordeel van de duidelijkheid, dus het zal zeer helder zijn naar iedereen toe. Tot nu toe was er een soort van uitzonderingsbepaling. Hè. Tot vandaag was het eigenlijk zo dat op oudejaarsavond tussen 11 en 1 uur vuurwerk mocht afgestoken worden, maar het moest gaan om een geluidsarme variant. Maar ook daar bestond dan heel veel onduidelijkheid over. En nu heeft het voordeel van de duidelijkheid. We verbieden het gewoon, zoals 7 op de 10 Vlaamse gemeenten ondertussen al doen. En daarnaast is natuurlijk belangrijk dat we dat onderbouwen met een federaal verbod op de verkoop van F2-vuurwerk aan particulieren.
0: Ja, wat is uw verwachting van het wetsvoorstel? Dat is nu ingediend. Gaat dat voorstel het halen?
1: Ik hoop dat. We leven in een parlementaire democratie, dus een voorstel moet een meerderheid halen. Ik stel vast dat in het parlement veel burgemeesters, collega-burgemeesters, het daarmee eens zijn. Maar alles zal nog gestemd moeten worden. Dus ik hoop dat ons voorstel het haalt. Aan ons zal het in elk geval niet liggen.
0: Oké, Brent Meuleman, burgemeester van Zelzaten en parlementslid. Bedankt voor de toelichting en een fijne avond.
1: Dank u wel. Tot later.

0: spreek ik die van jou.
1: Alweer 17:30 geweest, zometeen tijd voor een nieuwe editie. Zegt u het maar. En het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu en een kleine minuut.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen... tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Bij werkzaamheden in Terneuzen is een gasleiding kapot gegaan. Dat gebeurde bij de kruising Koegorstraat en Lange Blikstraat. Wegen in de omgeving zijn vanwege de gaslekkage afgesloten. En volgens de veiligheidsregio is er geen sprake van explosiegevaar. En Steden is gevraagd om het lek te dichten. Ondertussen voert de brandweer metingen uit in de omgeving. Bijna 5000 ontheffingen zijn aangevraagd om begin volgend jaar door de Westerschelde-tunnel te kunnen rijden tijdens de reparatie van de tunnelscheur. De afgelopen 3 weken konden organisaties die ontheffingen aanvragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld noodzakelijk werkverkeer en vracht- en goederenvervoer. Organisaties ontvangen uiterlijk 4 oktober uitkomst van de aanvraag. En vanaf 5 oktober kunnen ontheffingen voor personenvervoer worden aangevraagd. Het Lodewijk College in Terneuzen verwacht dat er door de bezuinigingen 16 voltijdsbanen verdwijnen. Eerder werd nog gesproken over 50 voltijdsbanen. Het Lodewijk College moet ruim 1,5 miljoen euro bezuinigen. In het voorjaar moet daar meer over bekend zijn. De bezuinigingen zijn nodig na het wegvallen van subsidie. En het zorgde voor de zomer voor veel onrust. Zo zit de directie sinds begin juni ziek thuis. Voorlopig zijn er 2 waarnemend directeuren. En hardloper Floris Willeboortse gaat de kustmarathon lopen. De 35-jarige Middelburger geldt vanwege zijn snelle persoonlijke record meteen als favoriet. Dat record liep hij tijdens de marathon van Valencia in een tijd van 2 uur en 16 minuten. Willeboortse liep de kustmarathon nog nooit. Het paste tot dit jaar niet in zijn voorbereiding op een snelle stadsmarathon in de winter. Het weer in Zeeland. Vanavond nog vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 tot 14 graden. Lokaal kans op nevel en mist. Morgen en woensdag wordt het 20 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
1: Ja, goedemiddag, 17:55. We gaan zometeen van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het onderwerp van vandaag, dat is het vuurwerkverbod. Heeft dat eigenlijk wel zin als je een paar kilometer verderop over de grens nog gewoon vuurwerk kunt kopen? Nou, de burgemeester van de Belgische Zeelzaten wil de verkoop aan particulieren wil hij verbieden. Dat moet dan onder andere voorkomen dat Nederlanders voor vuurwerk de grens overgaan en het verbod omzeilen. Hoe denk jij er eigenlijk over, überhaupt over dat vuurwerkverbod... maar ook over deze plannen van de burgemeester in Zeelzaten? Je mening is welkom. Kun je achterlaten door te appen of te bellen... naar 0118-499-999. En hoop ik je zometeen te spreken in een nieuwe Zegt u het maar.

0: in Texas van Ella Langley hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, bijna 6:10. Je luistert naar een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Daarin staat vuurwerk centraal. Allemaal naar aanleiding van het nieuws van de burgemeester in Zelzaten. Hij wil een verbod namelijk op het vuurwerk verkopen. Nou, en dat is dan weer slecht nieuws voor heel veel Nederlanders die dan net de grens overgaan om het daar te halen. Maar de algemene vraag waar we het over hebben: heeft eigenlijk een vuurwerkverbod in Nederland wel zin als je een paar kilometer over de grens gewoon nog vuurwerk kunt kopen? Je mening, die is welkom. Laat hem achter door te appen of te bellen. Hoop ik je zo te spreken. Starten bij Suzanne de Bok in Terneuzen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat vind je ervan allereerst, dat vuurwerkverbod?
1: Ja, ik heb er een eigen mening over. Ik snap het wel, want ik werk toevallig zelf in het ziekenhuis hier in Terneuzen. En ik begrijp het allemaal wel. Alleen ik denk, met een verbod ga je het alleen maar erger maken. Heb ik het idee. Want de mensen overal illegaal vandaan halen. En ik vind het gewoon zo jammer over het algemeen. Omdat er wordt al zoveel, volgens de mensen, al zoveel afgepakt. En ik vind persoonlijk, het hoort gewoon bij oud en nieuw. En dan hoor je ook mensen van, ja, maar tradities en dat is allemaal bla bla bla. Maar ik bedoel, ik ben ermee opgegroeid. Ik kan me het niet voorstellen. Ik vind gewoon, als jij een verbod gaat doen, gaat fout. Dus, ik heb gewoon het idee dat het fout gaat.
0: Dus jij denkt straks, in het ziekenhuis in Terneuzen wordt het dan juist drukker met de jaarwisseling?
1: Ik ben bang van wel, omdat ze dan de illegaliteit ingaan. En niet meer het spul kunnen kopen wat misschien wel gekeurd is. En waar ga je het dan vandaan halen? En als het in België niet meer wordt, ze komen er toch wel aan. En wat voor spul is het dan? Ik zou zeggen, gewoon de harde knallen en de dingen die echt ellende veroorzaken, verbied dat. Maar laat ons alsjeblieft van het siervuurwerk genieten.
0: Wat zou je zeggen dat misschien ook zonder zo'n verkoop, de verbod wat er dan nu is, want je hebt wel het verbod om het af te steken, maar om te verkopen is er dan niet. Is het dan niet dweilen met de kraan open?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vind het heel moeilijk, want je maakt om je heen natuurlijk ook ellende mee. En wij horen het ook knallen van tevoren. Maar in de coronatijd is het ook verboden geweest. Nou, ik heb nog nooit zoveel vuurwerk gezien om me heen.
0: Nee. En nu zegt de burgemeester van Zelzaten, die zegt, ik wil een verbod van vuurwerk aan het particulieren.
1: Ja.
0: Zou het een oplossing zijn, denk je?
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar net als wat ik zeg, je kan het gaan verbieden, maar waar gaan ze het dan vandaan halen? We weten zelf hoe het is. Je hoeft maar op internet iets aan te klikken. En ze krijgen het toch wel voor elkaar. Want ik las ook reacties dat er staat van, ja, luister, het komt met de post. We hoeven niet eens naar de winkel.
0: Ben jij zelf eigenlijk, ondanks dat je in het ziekenhuis werkt, steek jij het zelf wel eens af, vuurwerk?
1: Nee. We hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Ik ben echt een genieter, laat ik het zo zeggen. Ja. We hebben het wel eens gedaan met vrienden. Zo'n grote pot gekocht en dan afgestoken. Maar ik weet niet, ik geniet er gewoon veel te veel van. En afgelopen jaar vond ik zelf ook al dat het bij ons in Terneuzen heel veel siervuurwerk eigenlijk al was. Ik heb eigenlijk om ons heen niet zoveel knallers gehoord. Maar goed, ongelukken die zijn er altijd, die waren er vroeger ook. Ja. Ik bedoel, ik ben van 1972, een jongetje bij ons in de klas, dus 1982... die was ook zijn vingers kwijt door vuurwerk. Ja. Alleen het is nu wel met de social media en alles omheen, iedereen weet alles van iedereen. Snap je? En vroeger was dat ook al zo. Alleen het wordt allemaal wat harder. En ik weet niet, ik heb er op een of andere manier moeite mee. En dan kan je zeggen, ja, oké, je werkt in het ziekenhuis, dus wat doe je? Ja, maar toch, het is niet alleen maar dat. Er wordt op dit moment zoveel betutteld. En ik vind gewoon, je merkt gewoon aan de mensen dat dit ook een betutteling is. Wat ze gewoon, we worden het gewoon zat.
0: Ja. Als ik jou begrijp, dus inderdaad, het heeft volgens jou weinig zin om het te verbieden, want de kans dat het misgaat is nu alleen maar groter.
1: Ik denk dat weet ik niet, want ik ben natuurlijk geen expert. Maar ik denk gewoon wel, want je weet zelf hoe het in Nederland gaat. Als je iemand iets gaat verbieden, gaan ze het 80 keer wel harder doen. Ja. Dat is gewoon zo. En wie gaat het handhaven? Ze kunnen het nu al niet meer bolwerken met de handhaving. Hoe gaan ze dat dan aanpakken? Ik ben zo benieuwd of ze dat gaan aanpakken dan.
0: Ja. Goeie vraag. Misschien heeft de andere beller daar dan weer het antwoord op. Suzanne, dank om je mening te delen in ieder geval. In Zegt U Het Maar. En een fijne avond gewenst alvast.
1: Joe, bedankt hè.
0: Dag.
1: Doei.
0: Nou, laten we eens kijken wat er op de app binnenkomt. Marco die zegt, die burgemeester die wil ook gewoon interessant in het nieuws komen. België en Duitsland, genoeg landen om het wel te halen. Kan ook buiten zeil zaten. Astrid, wat ik niet begrijp is dat een jarenlange traditie verboden moet worden voor een paar raddraaiers. Terwijl bij het voetbal ook heel veel rotzooi getrapt wordt, waar beveiliging, politie en ME voor nodig is om het in goede banen te leiden. En dat mag dan wel doorgaan. Pieter die zegt, het vuurwerkverbod is moeilijk te handhaven. Je ziet nu al dat mensen aan het inslaan zijn vanuit Duitsland en België. Dus stil zal het zeker niet zijn. Irene die hoopt dan nog op een algemeen verbod op vuurwerk overal. Maakt zoveel ellende, overal ook lichamelijk. Ze weten niet wat een gedoe zonder hand, vingers, ogen en gehoorschade. Goed, hoe denk jij erover? Heb jij een verklaring voor dat vuurwerk? Hoe zou het beter moeten? En moet je misschien niet die regels gelijk trekken? Dan moeten Nederland en België dezelfde vuurwerkregels krijgen, of Europees breed. Je mening, die is welkom, kun je ook via ons WhatsApp-kanaal doen. 90% is het op dit moment eens met de stelling. Een vuurwerkverbod werkt niet, zolang je in het vlak over de grens kunt kopen. Zo'n 10% oneens. We gaan naar Borselen, we gaan eens kijken wat meneer Tatenhoven ervan vindt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ja, het is natuurlijk een opgeblazen verhaal. Een paar dagen per jaar. Reken eens uit hoeveel mensen er ieder weekend en maandag in het ziekenhuis zitten met sportnarigheid. Gebroken benen, gebroken armen, noem maar op. Van het voetballen, van allerlei sporten, fietsen, crossen.
0: Ja.
2: Dat is veel meer hoor. Dan die anderhalve die ze dus over het oud en nieuw hebben. Maar dat wordt gigantisch opgeblazen. En dan de media die knalt erop natuurlijk. En dan, ach je, maar die vrouw ook. Ja, ik ben zowat 77. Ik vind het prachtig vuurwerk. En ik steek gewoon vuurwerk af straks.
0: Maar als we kijken naar die cijfers. Tijdens de jaarwisseling raakte in totaal 1239 mensen gewond. Afgelopen jaar tijdens de jaarwisseling. U gaat me toch niet vertellen dat er 1200 mensen in het ziekenhuis terechtkomen per week door het sporten?
2: Niet per week. Dat moet je eens uitrekenen over een jaar. Want daar is het maar een week. Je moet eens kijken hoeveel sportblessures er zijn over een jaar.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan mogen we niet meer sporten. Veel te gevaarlijk.
0: Maar goed, als we kijken dan naar het afgelopen jaar, dat was weer een stijging van 7% vergeleken met de vorige jaarwisseling. Dus het aantal groeit nog steeds.
2: Ja, maar dat weten we niet. Het volgend jaar ook niet zo veel zijn als het niet meer mag.
0: Maar u zegt, het mag niet, maar ik ga het wel doen.
2: Ja, tuurlijk. Tijdens de corona flauwekul hebben we gewoon... ik heb er nooit zoveel vuurwerk gebocht als toen. Er stonden jongens bij, notabene studenten, die stonden met zo'n sterrenregentje. Ik zei, jongens, zijn jullie niet helemaal wakker geworden of zo?
0: Dus die gaf u nog een 1000 klapper mee en zei, veel plezier ermee.
2: Ja, natuurlijk. Ik kan maar eens kijken welk mooi vuurwerk ik kan steken. De hele plein stond te kijken.
0: Maar mag ik dat toch vragen? Ik ben toch nieuwsgierig. Waar haalt u dat dan?
2: Dat kun je gewoon kopen. Dat hoef je geen professor voor te zijn.
0: Maar hier in Nederland, of wel over de grens?
2: Nee, nou, gewoon in Nederland. Dat kan niet over de grens. Nee, hier kun je ook alles kopen, denk ik. Kijk, Nederland is niet zo verschrikkelijk eerlijk. Dat hebben wij elkaar alles uitgelegd, eerlijk ze zijn in Nederland, hè.
0: Die cijfers komen door trouwens. Iemand heeft het ondertussen uitgezocht. Waarvoor dank. Marco die stuurt het door. In 2024 waren er aan de spoedeisende hulp 92.900 bezoeken vanwege sportblessures.
2: Nee, dat zou ik niet sporten.
0: Als je dat dan naar een weekgetal gaat rekenen, ongeveer 1700 mensen per week.
2: Ja. Dus, en dat gaat het hele jaar door. En bij het vuurwerk is het maar even een paar dagen.
0: Maar moeten we het sporten dan gaan verbieden, denkt u?
2: Nou, ik weet het niet. Er zijn altijd gevaarlijke sporten bij. En je kan ook eens een keer pech hebben, toch?
0: Nee, dat absoluut.
2: Zou natuurlijk gewoon elektrische fietsen voor oudere mensen kunnen verbieden.
0: Want dat zou veel schelen.
2: Ze rijden veel harder dan dat ze weten. Ze scharrelen soms de bocht om, dan denk ik, nou.
0: Wat denkt u, zo'n verbod in België, gaat dat zin hebben?
2: Nee. Als ze dat dan de grens willen in België. België is zo groot. Dan rij je gewoon een stukje verder en dan heb je het wel.
0: Echt, dat is nog aan. Maar wat u zegt, u gaat dus niet de grens over. U haalt het gewoon ergens in Nederland en steekt het gewoon af.
2: Nee, maar alleen Sierven waar ik het vind het prachtig. En mijn buren en iedereen ook. Dus,
0: nou, we weten waar we moeten zijn. In Borselen. Ja, hey, duidelijk.
2: Bedankt. Ze verbieden je al zoveel.
0: Te veel, volgens u.
2: Ja, natuurlijk. En de zorg heeft de druk. Maar als je nu ook te hopen hoort dat er een vrouw 12 dagen dood in een verzorgingshuis ligt. Nou, dan ben ik niet meer trots op Nederland, hoor.
0: Meneer Taathoven,
2: ja.
0: Bedankt in ieder geval even om te bellen. Daar zegt u maar, om die mening te delen. Wordt gewaardeerd. Fijne avond gewenst. En tot snel. Dag. Goed, als meneer Taathoven vanuit Borselen gaat dus wel vuurwerk afsteken. Weer een andere mening. Maar wat denk jij erover? Je kunt je mening achterlaten. Aad die zegt meteen, vergelijk met sporters is niet reëel. Is niet hetzelfde als sporters met een gebroken been. Die gooien geen zwaar vuurwerk naar de brandweer, ambulance en politie. Ja, dan kom je weer op het feit dat Astrid net zei inderdaad. Een paar raddraaiers zorgt ervoor dat een jarenlange traditie verboden wordt. Andere reacties die er nog zijn. Danny die zegt, dan gaan we toch gewoon ergens anders naartoe. Peter die zegt dan weer Duitsland, Polen. Er zijn verder nog veel meer opties of het online bestellen. En hier ook nog een reactie. Ton die zegt, als de handhaving in het driehoek vraagt om verbod, dan is dat een gegeven. Evenals de onnodige gewonden en doden. Nog maar te zwijgen van de overlast voor huisdieren. Goed praten is erg ongepast, dan dus Ton. En Daan die zegt nog iets dat je niet hebt, kunnen ze niet afpakken. Goed, je mening is nog een paar minuten welkom. In, zegt u het maar, laat die vooral achter. Meneer Filius, goedemiddag. Meneer Filius, hallo, goedemiddag.
3: Ah ja, dan hoor ik wat, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom. Inzicht u het maar, wat vindt u ervan?
3: Nou ja, maar het is laatst ook al gehad over dat vuurwerk. Hè. Dat is nog maar pas een paar weken geleden.
0: Ja, klopt, ja.
3: Dus, ik vind dat, ik zei net tegen je collega, die wordt allemaal met, ja, ik vind het maar een asociaal gesprek.
0: Waarom?
3: Ja, om een paar weken terug heb je er ook over gebeld, en we hebben het ook gedaan, en we blijven erover zeuren. We moeten afwachten wat het oud en nieuw is. Misschien krijgen we daar wel vuurwerk van Poetin, wie weet.
0: Maar goed, we hebben het nu vooral natuurlijk over de burgemeester van Zelzaten. Want hij zegt, ik wil de verkoop aan particulieren wil ik verbieden. En dat zou dan ook moeten voorkomen dat Nederlanders de grens overgaan.
3: Hoe moet je dat doen? Je gaat de grens over en jij mag het daar niet kopen. En dan is er een ander die het wel voor je koopt. Dat doen ze dat deze jaren, hoor.
0: Dus dat verbod heeft weinig zin volgens u?
3: Dat doen ze alleen niet met vuurwerk. Dat doen ze ook met andere rommel. Al wat ze willen hebben, dan laten ze eerst een ander kopen. En die verkopen het weer aan jou. En dan heb je het
0: toch. Toch vond ik het interessant. We spraken toen straks Suzanne de Bok in Terneuzen. Zij werkt in het ziekenhuis en zegt ook, ik vind dit verbod eigenlijk helemaal niet zo slim. Want ze is bang voor meer gedoe eigenlijk. Dat mensen gekkere dingen gaan doen.
3: Nou, dat zustertje hebt gelijk. Dat geeft ze rond toe. Je hebt gelijk, want het gaat toch door. Waar ze het halen, daar gaan we het. En misschien nog wat zwaarder als anders. Of ze maken het zelf.
0: Ja, maar ja, dan ben je de controle helemaal kwijt als je het zelf gaat maken, toch?
3: Ja, dat is net het gevaar. Want je kan tegenwoordig overal op internet kun je dan maar vinden hoe al die rotzooi maken. Zo maken ze ook die bommen die ze bij je aan de deur hangen. Dat is in Rotterdam en Amsterdam en overal. Waar ze de boel opblazen, dat hebben ze allemaal uit de computer.
0: Ja.
3: Er staat allemaal in wat je moet gebruiken, wat je kan gebruiken en wat je moet maken. Ja, dat kan je ook een paar armen of benen kosten. Dat je goed doet.
0: We hebben het ook wel eens, zegt u maar, gehad over, dat was volgens mij Kees van der Welen die zei, Europa is eigenlijk helemaal geen Europa. Want we verzinnen van allerlei dingen met elkaar, maar elk land doet het toch op zijn eigen manier. Moet je dan niet bijvoorbeeld met vuurwerk zeggen, daar komt een soort Europees verbod op, zodat dat veel beter te handhaven is misschien?
3: Ja, maar wat werkt er nu wel in Europa? Want je zit net te vertellen over die benzine en olieprijzen. Het is allemaal, mogen we het eigenlijk zeggen, Duitsland, België, Nederland, het is allemaal verschillend. Nederland doet niet mee, maar ja, goed, je betaalt het meeste. Maar ze maken het eigen land ook aan de knoppen.
0: U gelooft er weinig in ieder geval, in dat vuurwerkverbod.
3: Het is geen verenigd Europa. Het is alleen maar Europa, daar hebben ze een beetje bij elkaar gevoegd. Het had gewoon moeten blijven wat het was vroeger, EEG, meer niet.
0: Oké, maar dat vuurwerk, om dat kort te sluiten, u ziet er weinig in zo'n verbod.
3: Nee, dat helpt niks. Nee. We gaan ze toch halen. Nee.
0: Meneer Filius, bedankt om te bellen. Nou, zegt
3: ja,
0: u goed, maar.
3: Ik heet Rinus, Michiel.
0: Rinus, fijne avond.
3: Ja, dat is gelijk. Dag.
0: Ank, die zegt nog, wat een waardeloze reacties. Als we nou eens met z'n allen meewerken met de regels, dan zou de wereld er heel anders uitzien. En Ronald, die zegt nog, het komt gewoon via de post. Hoef je er niet eens voor om te rijden. Het zou mooi zijn, zegt Caroline, als er inderdaad zo'n verbod komt. En nog veel meer reacties komen voorbij. Nog even eentje eruit pakken die hier binnenkomt. Vreemde burgemeester heeft daar toch geen last van Nederlandse vuurwerkgebruikers. Maar de drammers die gaan gewoon door tot alles verboden is. Complete weg kwijt. Zelf nooit iets mogen afsteken natuurlijk. En dan wens je waarschijnlijk zelf een kort lontje. Anders Robert. Goed, dank om je reactie door te geven. En zegt het maar. Morgen, nieuw onderwerp, nieuwe editie. Vanaf 5:30 ben je uiteraard weer welkom.

0: perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Goedenavond, 6 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie met een melding van de N59, Burghaamsteden richting Knoopend Hellegatsplein. Er is voor de aansluiting met de N256 een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg afgesloten. Hou daar rekening met vertraging.
18: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering?

0: Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
13: Zeeland. Ja, op het strand zijn ze toch al een beetje bezig met de winter. Want de strandhuisjes bij Dishoek werden alweer weggehaald vandaag. Meer daarover hoor je zo meteen. Winterochtend natuurlijk, Marcel van der Drie praat je bij. Het laatste Zeeuwse muzieknieuws krijg je zo meteen. En Marlies Lambert is onze Zeeuw van de dag. Zij vertelt ons alles over rouw zo meteen. Oké. Okay. Dat en meer nog in deze Zeeland komt thuis. 7 minuten over 6. Goed dat je luistert. En Alex Warren nu. Fever Dream.

0: Alex Morgan. Met het laatste Zeeuwse muzieknieuws in de nieuwe editie van het Windorgel.
1: Lighthouse en Sunshine op zoek naar avontuur. Jentel en de boer wachten. En mos blijft groeien. Lennart Tobiassen Hagen uit Tholen verhuisde in 2008 naar Denemarken en is daar blijven hangen. Samen met zijn zwager maakt hij muziek onder de naam Lighthouse and Sunshine. En hij houdt ons altijd op de hoogte als er weer wat nieuws verschijnt. Vorig jaar was het de single Make Your Peace. En nu is er een nieuwe en die heet Steam of Freedom. Het is Americana, veel snaarinstrumenten. En in dit geval een tekst waaruit een enorme vrijheidsdrang spreekt. Het nummer komt op gang als een radarstoomboot. Drie mannen laten alles achter zich. Op zoek naar vrijheid, avontuur en een leven zonder regels.

Het gaat goed met muzikaal cabaretduo Jentel en de Boer. Jentel Schieman, afkomstig uit Kruiningen, en Christine de Boer hebben eigenlijk niets te klagen. De vraag rijst dan ook, waar kijken ze nog reikhalzend naar uit als er bijna niets meer te wensen valt? Ze rekken hun halzen in de voorstelling Rekhalzen, om te verkennen waar ze nog van kunnen blijven dromen. De liedjes uit de voorstelling zijn nu ook beschikbaar op cd en op vinyl. Het album heet De Dagen en de voorstelling Rekhalzen is nog één keer te zien in Zeeland op 29 oktober in het Scheldetheater in Terneuzen. Wacht.

Het is alweer 4 jaar geleden dat het album HX verscheen van de band Moss. Natuurlijk met zanger, gitarist en songwriter Marien Dorlijn uit Middelburg. Deze maand verscheen de eerste single van een nieuw album. De single heet Why Oh Why. Met een onvervalst Moss-geluid laat de band horen dat ze springlevend is. En het nieuwe album gaat heten Lost in Motion en heeft als centrale thema Can We Still Grow When We Grow Old? Moss gaat ook weer op tour. Na 3 try-outs in maart trapt de Lost in Motion Tour af op 16 april in Marien's hometown Middelburg.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Wouter Bijna Groot en Jimmy, het is 6:15 geweest. Voor het weer naar John Haviga. John, best aardige dag gezien. Hoe gaan we die afsluiten?
1: Ja, vannacht ziet er ook naar uit dat we rustig weer gaan houden. Dus opklaringen tot zonsondergang, weinig aan de hand. En de wind die zal dan een beetje gaan wegvallen, waardoor het erg rustig is. Met dan die opklaringen kan het ook flink afkoelen. En ik verwacht uiteindelijk vannacht minimumtemperaturen van 10 tot 12 graden. Vooral op de weilanden en de polders zou daarbij ook misschien wel wat nevel of een mistbank gevormd kunnen gaan worden. Aan de Scheldes is het iets minder koud, maar nog altijd 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. En morgen zal dat ook wel weer heel snel gaan verdwijnen, want ook morgen krijgen we natuurlijk die zon weer te zien. En de wind die zoekt een beetje naar een richting, maar komt uiteindelijk in de loop van de dag zwak uit het noordwesten. En daarbij zal de temperatuur denk ik morgen oplopen naar opnieuw zo'n 19 à 20 graden. Misschien wordt de 20 graden wel op wat meer plaatsen gehaald dan vandaag het geval was. Maar in ieder geval gaat dat op woensdag denk ik gebeuren, want dan hebben we een zwakke tot matige wind die uit een zuidelijke richting komt. Dan kan het 20 tot 22 graden worden. Op de donderdag hebben we even wat meer wind uit het noordwesten. Temperatuur levert dus ook meteen ook weer wat in. Die komt te liggen rond 18 à 19 graden. Wellicht krijgen we woensdagavond en donderdag in de nacht ook te maken met een paar buitjes, maar dat zal niet heel veel zijn. En het wordt ook eigenlijk al donderdag voor het grootste gedeelte van de dag ook alweer droog. En zeker richting het weekend, als we kijken naar vrijdag. En in het weekend hebben we opnieuw weer vrij zonnig najaarsweer. En ook weer temperaturen die boven de 20 graden uitkomen.
0: Oké, dankjewel. John Haviga. Op de weg, 2 meldingen. De eerste op de N59. Burg-Haamstede richting Knopend Hellegatsplein. De aansluiting met de N256. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds afgesloten. Houd daar rekening met vertraging. Ook sta je stil op de A29. Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Voor Knopend Hellegatsplein 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten op dit moment.

0: Luister, Mitchell van Maas Smit. Je kon vandaag nog prima zonder jas naar buiten, maar op het strand bij Dishoek wordt alweer volop aan de winter gedacht. De eerste strandhuisjes die worden weggehaald en dat gebeurt niet zomaar. Er zit namelijk een hele planning achter die weken duurt. Verslaggever Mark Rijk ging naar Dishoek en ontmoette daar strandgasten die na een mooie zomer alweer afscheid moeten nemen van hun huisje aan de zee.
1: Ja, het zonnetje schijnt nog volop. Het is 18, 19 graden. Je kan nog lekker in je korte broek lopen en shirtje. Maar ja, de winter nadert. Van ja, de strandhuisjes worden opgehaald. En Bram, die van u, die gaat achterop.
2: Ja, dat klopt. Die wordt opgehaald en aan de andere kant gebracht in Biggekerken.
1: Is dat het momentje in het jaar dat die wordt opgehaald?
2: Dat is natuurlijk altijd eind van het seizoen. Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad.
1: Maar als je dan iets verder op het strand loopt, dan zijn mensen nog volop bezig met hun strandhuisje op te ruimen. De boormachine staat klaar en als ik het strandhuisje inkijk, ja, het is al een beetje op elkaar geklapt. Bas en Doreen, hè? Ja, het is het moment. Het is bijna gebeurd het seizoen.
3: Ja, inderdaad. Weemoedig worden ze van, maar ja.
1: Ja, is dat zo?
3: Ja, ik vind het altijd wel een dingetje, maar het is ook weer goed.
1: Ja, Bas, ik hoor jullie zijn geen Zeeuwen. Jullie komen ergens uit Brabant volgens mij.
4: Ja, wij komen uit Brabant en wel uit Den Bosch. Doreen en ik zelf kom uit Sint-Oederode.
1: Hoe komen jullie nou hier zo in een strandhuisje terecht?
4: Nou ja, voor mij is dat helemaal een weg, ja. Ik ben eerst Doreen tegengekomen natuurlijk, een jaar of drie geleden. En Doreen was hier met haar ouders al meer dan 50 jaar verknocht aan Zeeland. En ja, wij liepen hier regelmatig over het strand. En er werd vaak gezegd van, goh, als we toch eens zo'n huisje zouden kunnen bemachtigen. Dat zou toch echt een droom zijn.
1: En Doreen, die wens, die droom, die is uitgekomen.
3: Ja, die is uitgekomen, ja. Ja, soms snap ik daar nog niks van, maar ja, heel erg, ja, gewoon bijzonder dat dat is gelukt. Dus ja, ik kom van kleins af aan, kom ik hier, met heel veel plezier.
1: Ik zie zelf wel traantjes, ja. Het is zelfs, is het emotioneel om dit te, ja.
3: Ja, ik kom hier heel graag en ja, altijd, ja, een cadeautje.
1: Als ik naar boven kijk... Zeeuws Meske.
4: Ja, we moesten het een naam geven natuurlijk. Hè? En dan ga je erover nadenken. En het is eigenlijk een beetje een mengseltje. Ja, ik vond haar altijd al een Zeeuws Meske natuurlijk. Hè? In mijn ogen. Want zij wilde altijd naar Zeeland. Dus ja, en Meske is echt iets Brabants. Hè? Dus het is een beetje een mengseltje van Zeeuwen en Zeeland. En ja, zij, hè? Meske. Dus we hebben het gewoon Zeeuws Meske genoemd.
1: En dan? Want ja, de winter. Er staat strandhuisje. Dat veilig opgeborgen. Wanneer kunnen jullie dan weer richting Zeeland tuffen?
4: Meestal rond april, dan krijgen we een datum door wanneer het er weer op gaat. En dan plannen we mooi een weekendje in dat we het weer op kunnen gaan bouwen.
1: Ja. Hoe een dag is dat dan, als het weer mag? Begint dan het seizoen weer echt helemaal begint?
3: Ja, dan is iedereen ook weer vrolijk. Mensen zijn lekker bezig op het strand. Leuke gesprekjes met elkaar, hoe ze iedereen de winter doorgekomen is. Nou, en dan kan het weer beginnen.
0: Doe nog wel eventjes. Eerst gaan dus alle strandhuisjes naar de opslag. Die verhuizing duurt nog zo'n 3 weken. Laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo naar Sophie B. Hawkins. If

0: Sophie B. Hawkins is and Lay Me Down. Bijna 6:30, Stefan Daan zo meteen met het laatste Zeeuwse nieuws. En Marlies Lampert is onze Zeeuw van de dag. Zij kan antwoord geven op de vraag hoe je omgaat met rouw en verlies.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half 7 is het. Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedenavond.
5: Goedenavond. Bij werkzaamheden in Terneuzen is een gasleiding kapot gegaan. Dat gebeurde bij de kruising Koegorstraat en Lange Blikstraat bij het bedrijventerrein. Wegen in de omgeving zijn vanwege de gaslekkage afgesloten. Dat duurt naar verwachting nog 2 uur. En om het lek te kunnen dichten moet de gasleiding helemaal worden afgesloten. Bedrijven worden nu eerst geïnformeerd zodat ze daarop voor kunnen bereiden. Volgens de veiligheidsregio is er geen sprake van explosiegevaar. Bijna 5000 ontheffingen zijn aangevraagd om begin volgend jaar door de Westerschelde-tunnel te kunnen tijdens de reparatie van de tunnelscheur. De afgelopen 3 weken konden organisaties die ontheffingen aanvragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld noodzakelijk werkverkeer en vracht- en goederenvervoer. Die aanvragen worden nu beoordeeld. Vanaf 5 oktober kunnen ontheffingen voor personenvervoer worden aangevraagd. Hardloper Floris Willeboortse gaat de kustmarathon lopen. De 35-jarige Middelburger geldt vanwege zijn snelle persoonlijke record meteen als favoriet. Dat record liep hij tijdens de marathon van Valencia in een tijd van 2 uur en 16 minuten. Willeboortse liep de kustmarathon nog nooit. Het paste tot dit jaar niet in zijn voorbereiding op een snelle stadsmarathon in de winter. Wielrenner Megan Arends uit Kruiningen is bij het WK tijdrijden voor beloftes 9e geworden. Na een rit van ruim 20 kilometer door Montreal had ze 1 minuut en 10 seconden achterstand op de Australische winnares Felicity Wilson-Heffenden. Vorig jaar stuntte Arends nog in Rwanda met de wereldtitel bij de junioren. Het weer in Zeeland. Vanavond nog vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 tot 14 graden. Lokaal kans op nevel en mist. Morgen en woensdag wordt het 20 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Stefan. Eens kijken op de weg met nog een melding op de N59. Puur Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Door een ongeluk is de aansluiting met de N256 afgesloten. Hou daar rekening met vertraging. En je staat ook stil op de A29. Van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor Nieuwmansdorp 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Suzanne Freek hoorde je in Halverwege bij Omroep Zeeland. Hoe ga je om eigenlijk met rouw en verlies? Voor iedereen is dat anders, maar er zijn wel bepaalde handvaten die je kunt gebruiken. Humanitas, Zeeuws Verlies, organiseerde vandaag de eerste van 4 workshops over rouw en verlies. Marlies Lampert en Helene, alle mijn kinders, die geven die workshops. En Marlies is dan onze Zeeuw van de dag. Marlies, goeie avond.
1: Ja, goeie avond.
0: Hoe is dat geweest, die eerste workshop?
1: Ja, dat was een fijne middag. Toen vanochtend vroeg had ik nog 5 aanmeldingen. En er zijn er nog 2 bijgekomen. Ook onder andere een aanleiding van dat ik vandaag Zeeuw van de dag was. Dus heel fijn.
0: Ja.
1: En ja, voor de mensen zelf ook soms wel spannend om die drempel over te stappen. Om dus naar zo'n workshop toe te komen.
0: Ja, want als je het zo hoort is het een heftig onderwerp natuurlijk, rouw en verlies.
1: Ja. Ja, en ook voor mensen, ja, het was ook wel spannend om daarover te praten. En iedereen die daar zat, die had weer een ander soort verlies. Dus of van een persoon, van een partner, een kind, een broer of zus, maar ook van een relatie. Soms ook meerdere verliezen waar je dan mee te maken krijgt. Verlies van je werk ook. En dan blijkt toch dat iedereen daar herkenning in vindt bij elkaar. Door het erover te hebben van bijvoorbeeld, hoe ga je dan om met reacties van de omgeving? Of ja, bijvoorbeeld in het geval van een overleden persoon, van wat zou je nog willen zeggen tegen die persoon? Of hoe is het nu met jou? Ja, heel verschillende soorten verliezen, verschillende mensen, maar ook veel herkenning bij elkaar.
0: Dat is wel mooi dat je die herkenning kunt zien en dat je elkaar op die manier dan wellicht kunt steunen en helpen. Maar het lijkt me voor jezelf, Marlies, dat ook wel lastig. Want omdat het zo'n heftig onderwerp is, hoe kun je nou zelf je emotie uitzitten als dat lukt?
1: Ik kan dat wel. Ik kan dat wel goed. Ik begeleid ook individueel mensen met verlieservaringen. En dan komt die vraag ook vaak. Ja, dat leer je ook wel te parkeren. Maar soms breng ik het ook bewust in. Want ik ben inderdaad zelf ook iemand met eigen verlieservaringen.
0: Ja.
1: Dus daar kun je ook wel voorbeelden uitgeven of hoe je daar zelf mee om bent gegaan. Of wat je ook daarvan zelf herkent. Het is vaak die herkenning die ook die band en schept. En ook maakt dat anderen daar ook over gaan vertellen. Maar ik ben er zelf wel altijd terughoudend in. Want het gaat niet om mij, maar om die ander.
0: Maar toch, vind ik het bijzonder dat je het doet. En knap dat je dat doet. Maar wat ik ook zei, iedereen gaat anders om met rouw. Hoe vertaal je dat dan naar een workshop, zodat wel iedereen het voelt op een bepaalde manier en het interessant vindt?
1: Ja, nou, in zo'n workshop kun je natuurlijk maar van 2 uur kun je maar heel kort iets aanstippen. Dus volgende keer hebben we weer andere onderwerpen, dus dan doe je dat 1 voor 1. Maar juist ook het benadrukken dat alles er mag zijn, dat er zoveel verschillende manieren van rouwen zijn. Er is niet 1 manier. Maar daarbij zie je wel patroon. Dus waar we het vanmiddag bijvoorbeeld over gehad hebben, van aan de ene kant is het goed om stil te staan bij dat verlies, echt verdriet en pijn te voelen, dat ook niet te negeren. Maar aan de andere kant ook jezelf daar wel van af te leiden en nieuwe dingen te doen. Want je gaat wel verder, je wil verder in het leven. Daar moet je ook nieuwe dingen voor doen, soms voor jezelf nieuwe rollen aanmeten. En daar hebben we het ook vanmiddag over gehad. En we vergeleken dat dan met een kano. Dan moet je, als je vooruit wil komen, moet je aan beide kanten moet je roeien. Moet je peddelen. En dat heet dus ook het kano-model. Dat heeft een theoretische naam, maar die is veel moeilijker. Maar aan de ene kant peddel je dus met die roeispaan van verliesgericht. En aan de andere kant met herstelgerichte dingen. En dat wissel je af en dan blijf je in evenwicht. En dan ga je vooruit.
0: Interessant zeg. Hebben we toch iets geleerd wat jij ook op die workshop hebt toegepast eerder vandaag en hebt uitgelegd? Vandaag was dus die eerste workshop. Wanneer is de volgende, Marlies?
1: De volgende die is op, dan moet ik het er net even zelf natuurlijk wel bij de hand hebben. 22 oktober om 3:30.
0: Okay.
1: In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. In de vergaderruimte die heet Klapbank.
0: En mensen kunnen daar gewoon bij zijn?
1: Ja, en maar wel liefst aanmelden vooraf. Zodat we ook weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. En dat kan door een e-mail naar workshop. zeeuwsverlies.nl.
0: Oké, kun je daar terecht. Marlies Lampert is daar dan bij die workshop. En dank dat je onze zeel van de dag was. Fijne avond en veel succes.
1: Ja, fijne avond. Bedankt. Dag.
0: Dag hè. Omroep Zeeland. And Take Your Time. Muziek van Sam Hunt.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: Sam Hunt en Take Your Time. Het is 9 voor 7. Dit heb je misschien wel gemist bij ons op de radio vandaag, bij Omroep Zeeland. Regisseur André van Meerkijk uit Kloetingen. Hij is op dit moment in Singapore. Hij doet namelijk de regie van de uitzendingen van de Asian Games, een groot sportevenement. En hij vertelde erover in Zeeland wordt wakker.
1: Voor een groot gedeelte van Azië maken wij, noem het livestreams, waarbij ik keuzes maak uit al het aanbod wat er is op per dag. Dus vandaag is er van alles, van tafeltennis tot basketbal, volleybal. Maar ook sporten die wij helemaal niet zo goed kennen als courage.
0: Het verhaal van André en courage. Nou, ga maar even googlen wat voor sport dat is. Dan naar de Kledingbank Zeeland. Daar is het hartstikke druk. Mensen die ruimen zoveel op dat er in één weekend 1500 kilo kleding naar de Zeeuwse inzamelcontainers werd gebracht. Dat is fijn als daar goede spullen tussen zitten, maar het is veel werk. En Mariska van der Randen van de Kledingbank benadrukt in Goedemorgen Zeeland dat je de kledingbak niet als dumpplek moet gebruiken.
2: Als kleding echt vies, kapot, bijvoorbeeld dat iemand er een jaar mee onder zijn auto heeft geklust, hè, dat je dus stijf staat van de olie en de vettigheid. Joh, gooi het alsjeblieft in je eigen afvalbak. Daar kan niemand nog wat mee. En sowieso vragen we echt om te kijken van, is de kleding nog schoon? Hè? Ziet het er nog goed uit? Is het nog draagbaar? Breng het dan. Maar echt vieze kapotte kleding, vieze dekbedden. Ja, wij moeten dat ook allemaal afvoeren. Dus dat kost ook ons veel tijd en energie en ook geld.
0: Hoorde je vanochtend bij Elza. Goedemorgen Zeeland. En een vuurwerkverbod. Heeft dat wel zin als je een paar kilometer verderop over de grens gewoon vuurwerk kunt kopen? Nou, de burgemeester van Zeelzaten in België wil de verkoop aan particulieren verbieden. Moet voorkomen dat Nederlanders voor vuurwerk de grenzen overgaan en dat verbod omzeilen. Susanne de Bok die reageerde in, zegt het maar. Ze denkt dat mensen juist op andere manieren aan vuurwerk gaan komen en dat het drukker gaat worden in de ziekenhuizen.
3: Ik ben bang van wel, omdat ze dan de illegaliteit ingaan en niet meer het spul kunnen kopen wat misschien wel gekeurd is. En waar ga je het dan vandaan halen? En als het in België niet meer wordt, ze komen er toch wel aan. En wat voor spul is het dan? Ik zou zeggen, gewoon de harde knallen en de dingen die echt ellende veroorzaken, verbied dat. Maar laat ons alsjeblieft van het siervuurwerk genieten.
0: Dus Susanne, eerder in zegt u het maar. Morgen nieuwe stelling, nieuw onderwerp. Bespreken we dan weer vanaf 5:30. Het Zeeuwse nieuws volg je vanavond, vannacht, altijd via de site en de app. En heel veel fijne muziek, dat wilde ik zeggen, na 7 uur bij Omroep Zeeland. Vanavond, dit is Tears for Fears.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hey Raymond!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar

0: Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen.

0: met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de Staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.
2: One ticket, please.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrix en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. Love.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.